0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Wel, als ik last minute een last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Sunday mornings were your favorite.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Ik ben de Ronnie, Fintro-bankier. Mijn tip, kies een bankier die er is van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
0: Fintro, gaat ver, blijft dichtbij.
2: Darlings, je gelooft het nooit, maar een hele week ga je van ons kunnen genieten. Haal alles ons uit.
3: Haal alles dat erin zit eruit of zoiets. Ja,
2: was dat? Die volzin kan ik dus nooit uitspreken. Hè. Volgende week gaat het niet van dat zijn. Hè. En vorige week was het dat ook niet. Het nieuws van 6 van onze Grim.
4: Goedemorgen. Grote hinder voor wie onder de Schelde moet in Antwerpen. Al zeker 3 doden op een Nederlands cruiseschip. En Club Brugge staat weer op kop. In Antwerpen is de pre-metrotunnel tussen linker en rechteroever toe voor bijna een jaar. Dat komt omdat ze die gaan renoveren. Er wordt heel wat hinder verwacht. De stad Antwerpen en de lijn hebben een alternatief vervoersplan klaar. Als je van de stad naar linkeroever wil of andersom, dan check je beste app van de lijn. Op een Nederlands cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn 3 passagiers overleden door een luchtweginfectie. Vermoedelijk gaat het om het Hantavirus. Onder de doden een Nederlands koppel 70ers. Nog zeker 3 anderen werden ziek, onder wie 2 Nederlandse bemanningsleden. Een besmetting met het Hantavirus is uitzonderlijk, want het wordt enkel doorgegeven via knaagdieren en niet van mens op mens. Het virus veroorzaakt hoge koorts, luchtweginfecties en nierklachten. Rudy Giuliani, dat is een van de vertrouwelingen van Trump, is in kritiek toestand opgenomen in het ziekenhuis. Dat heeft zijn woordvoerder gepost op X. Giuliani was burgemeester van New York ten tijde van de aanslagen op 11 september 2001. En hij was jarenlang Trumps persoonlijke advocaat. De man is 81. Meer details over zijn gezondheidstoestand kennen we voorlopig niet. En in play-off 1 van ons voetbal staat Club Brugge opnieuw aan de leiding. Union volgt al wel op 1 punt. Club won gisteren van Anderlecht met 1-3. Anderlecht staat 4e, pakt 0 op 9 en moet stilaan vrezen voor Europese tickets. En in play-off 3 won Dender met 2-1 van La Louvière. Maar Dender moest sowieso al barrage spelen.
3: Ja, ik heb dit weekend voetbal met heel veel interesse gevolgd, moet ik wel zeggen. Ja, het was een mooi weekendje.
4: Vandaag start met hier en daar zon, maar tegen de middag komen er wolken opzetten en is er kans op stevige regen- en onweersbuien. Temperatuur tot 20 graden en morgen de omgekeerde beweging. Regenachtige start, maar nadien kans op zon en maximaal rond 13 graden.
3: Voilà!

0: dat is beginnen ze aan de werkweek. Nee, na, van Baja con Dios. Welkom allemaal in de maandag.
1: Good times, great music.
2: Sven en Anke.
0: Na een weekend waar we uiteraard het feest van de arbeid uitgebreid gevierd hebben. Yes. Met z'n allen. Een lang weekend. Jij was naar Den Bosch gegaan met je dochter en je mama.
3: Wat een topstad.
0: Is het zo, ja.
3: Kijk, 1 mei, dan is alles open in Holland.
0: Ja, natuurlijk.
3: Dus alle Belgen zitten dan in Maastricht, Eindhoven, Breda. En wij dachten, wij gaan naar een stad waar misschien niet zoveel Vlamingen zitten.
0: En exact,
3: we waren de enige.
0: Ah, leuk.
3: Ja, ik heb voor de rest echt geen Vlaams gehoord. Dus dat is zo, ja, een stad achter de andere steden, Den Bosch. Prachtig.
0: Ja, wat heb je gedaan?
3: Ik had een boottochtje geregeld.
0: Oké.
3: Dat hebben we niet gedaan.
0: Nog voor.
3: Alleen maar geshopt. Ja, er waren te veel winkels. En ik voelde al, mijn gezelschap had geen zin in een boottocht. Maar echt, hè, ik probeer altijd iedereen warm te maken voor een boottochtje. In Amsterdam onlangs geweest met een heel gezelschap. Niemand interesse.
0: Wil gewoon gaan shoppen
3: Den Bosch, ik vind niks fijner als een boottochtje. Maar is dat zo uit de mode? Wel echt, doe jij dat graag, Sven?
0: Ja, ik heb het in Brugge nog met buitenlandse vrienden gedaan onlangs. Ja, ik vond het wel tof. Ja.
3: Je zit toch een beetje rondgapen.
0: Maar jullie zijn van de shopfamilie.
3: We hebben heel veel geshopt, maar Den Bosch, echt een dikke aanrader.
0: Oké, perfect.
3: Heb jij goed geshopt in Barcelona?
0: Nee. Jawel, ik heb schoenen gekocht in Barcelona voor een trouw binnenkort waar ik een nieuw pak en nieuwe schoenen voor nodig had. Maar voor de rest heb ik heel veel gewandeld. Het is de Coastwalk volgende week zaterdag. Ik ga de 42 kilometer wandelen. Ik heb vrijdag 28 kilometer gewandeld en zondag heb ik de 42 alles gedaan.
3: Amai.
0: Dat ging perfect. Ik voel het wel in de benen, maar ben klaar.
3: Je hebt al een uitnodiging gekregen, of wat?
0: Een uitnodiging voor?
3: Van Grim en Iris voor de trouw, want Grim is naar Venetië geweest.
0: Grim is naar Venetië.
3: Op romantisch weekend.
4: Ja,
3: ik ben... Hij is daar op de knie gegaan.
4: Zeker, aan de Rialtobrug.
0: Echt?
4: Ja, mijn veter was los.
3: Dat was echt
0: mooi. Was het leuk in Venetië?
4: Het was er heel... Heerlijk.
0: Heel heerlijk.
4: 26 graden, maar heel
0: echt?
4: Druk. Wel heel druk.
0: Want het is altijd druk in Venetië.
3: Ja, en hoeveel kost een Cola Zero daar tegenwoordig? Daar
0: was 16 altijd, euro en half.
4: 3,5 euro.
0: Echt? Van nog.
4: Aperol Spritz, 5 euro.
3: Nee.
4: Die Italianen zuipen Aperol Spritz niet normaal.
3: Dat heb ik wel in de Dolomieten ook gemerkt. Italië is het land om echt Aperol aan 5 euro te kopen.
0: Hebben jullie wel in een bootje gezeten? Want in Den Bosch is dat niet gelukt. Hebben jullie zo'n...
4: We zijn niet in een gondel gaan zitten.
3: Nee. Maar wat heb je daar dan wel gedaan?
0: Ja, dat wilde niet weten.
4: Heel veel gewandeld en de eilanden Murano en Burano bezocht.
3: Was dat met die gekleurde huisjes?
4: Gekleurde huisjes en het andere eiland, daar wordt glas geblazen.
0: Ah ja, natuurlijk. Murano.
3: Maar dat klinkt precies een weekend van de okra in plaats van een hyperromantisch weekend.
0: Nee. Ik zag het aan de fonkeling in de ogen van Iris op haar Instagram. Het was niet alleen...
4: Het was een fijn weekend, ja.
0: Het was niet alleen naar glasblazen kijken.
3: Het was niet
0: meer...
3: Nee. Anders geblazen.
0: Zoals Wiltura destijds zong, weet je nog, ga nooit alleen naar waar? Naar
3: Venetië.
0: Ja, jullie weten het al.

0: 13 vooral 7 geworden met No Doubt, It's My Life.
1: Oké, okay, ze hebben de rest van het weekendnieuws overlopen, maar ik moet het even hebben over Ruben van Gucht.
0: Ja, die komt naar ons deze ochtend, hè.
1: Maar ja, dat is onze nieuwe collega, dat hadden we niet zien aankomen. Vrijdagochtend, wij worden wakker met dat nieuws. We denken, ja, wij moeten die uitnodigen. Dus die komt straks vanaf 8 uur.
0: Hij gaat bij VTM ook presenteren deze zomer. Ja. Is niet meer exclusief aan de VRT verbonden, dus die gaat op, van verschillende walletjes eten.
1: Ja, maar dat is een handelsmerk natuurlijk. Hij doet dat graag. Er staat een heel weekendartikel in. Of ja, de journalist Stijn van Hoven van het Laatste Nieuws heeft hem een heel weekend gevolgd.
0: Oké.
1: En dat opstel, dat staat nu in de krant. Het is fantastisch. Ja? Ik vind het een heerlijk artikel. Daar staan quotes in als bijvoorbeeld: onlangs speelde ik een avond voor verpleegsters. Enkele hadden een bord gemaakt met daarop: Ruben, jaag onze geboortecijfers naar ongeziene hoogte. Dat vond ik geweldig. Maar hij zegt ook, recent zei een partner: ik wil dit niet meer, Ruben. En dan moet je durven zeggen, ja, dit is een van de gevaren van het leven dat ik nu leef. Want je zou kunnen denken, ja, een polyamoreus leven.
0: Ja, dat leidt hij, hè?
1: Ja, ja, dat heeft hij. Dat is open, dat is eerlijk, dat is met heel veel.
0: Ja?
1: Dat is handig, want je bent eerlijk. De vrouwen weten waaraan ze beginnen. Maar hij zegt, eigenlijk heeft dat net zoveel verdrietjes en frustraties als een monogame relatie.
0: Dat zal wel, ja, inderdaad.
1: Dat vind ik voor mensen die dachten van, dat is het leven.
0: Ja.
1: Toch normaal eens over na.
0: Ja, maar dat is toch logisch. Dat is toch logisch. Want als je echt bindt aan verschillende mensen, dan kun je veel mensen ook teleurstellen. Die op een bepaald moment zeggen, het is goed zo, jongen.
1: Ja, ja, maar ik zou gewoon het praktisch al niet geregeld krijgen. Ik krijg toch niks geregeld.
0: We hebben veel aan hem te vragen, dat is wel duidelijk.
2: Proactief meedenken, zodat onze offerte gelijk is aan uw factuur. Dat is de pro in Profel. Ontdek al onze beloften op profel.be.
3: Profel. Ramen en deuren met glasheldere beloften.
4: Mid-season sale bij Van Haren. Shop nu de nieuwste Adidas sneakers voor het hele gezin. Al vanaf €27,99. Mis het niet.
5: Van Haren, Van Haren.
4: Omdat we van schoenen houden.
6: Auto 5.
7: Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Lange weekend staan voor de deur. Tijd om je fiets uit de garage te halen. Fietsen, dragers voor trekhaak, kofferbak of dak. Auto 5 heeft het model dat bij je past. Met momenteel tot €50 korting. Let's go! Aanbod geldig tot 10 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
5: Auto 5. Medi-market.
8: Medi-market wordt Merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van €100 en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
9: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
10: Knaldi.
11: Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99.
12: Check de promo.
11: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
13: Bij IC Paris XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij IC Paris XL.
14: Love to see you shine.
15: De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
16: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
17: De ochtend van Joe,
18: Sven en Anke.

0: ochtend van Joe met Michael Jackson. Tegenwoordig in de cinema's, maar zeker ook in ons programma Factor. Wanna be starting something.
1: Sven en Anke.
0: Maandag 4 mei, het is het weekend dat Club Brugge op en over Union is gegaan. 1 puntje staan ze voor. Alles is dus nog mogelijk in de laatste 4 matchen. Maar ze hebben wel de macht gegrepen in de titelstrijd. Ook dankzij de Canaris. Citruiden, dankjewel. Goed gedaan dit weekend tegen Union. Een club gewonnen, mooi tegen Anderlecht. Die toch alweer een beetje in een sukkelstraatje zit. Een leidersweg van ondertussen een aantal matchen ook al bij Anderlecht. Club naar plek 1. En de volgende 4 wedstrijden, daarvan mogen ze er 3 in eigen huis spelen. Dat zal misschien een beetje in hun voordeel spelen. Kijk, alles ligt nog open, maar ik was niet heel erg teleurgesteld met het resultaat van het weekend.
2: De leukste kop vandaag staat op de voorpagina van het laatste nieuws. Campagne moet meer mannen naar de kinderopvang loodsen.
0: Ja.
2: En dan zie ik al mannen in luier naar daar gaan, maar dat bedoelen ze niet.
0: Dacht ik wel.
2: Ik vind het echt een hele grappige kop. Maar ze zoeken mannelijke opvoeders. Hè. Er zijn er bijna geen. Mm-hmm. En ze hebben Heeland Kinderopvang heeft een hele grote enquête gedaan. En wat blijkt? 8 op de 10 Belgen wil dat er mannen gaan werken in de kinderopvang.
0: Oké, ja.
2: Ik vind dat wel heel straf eigenlijk. Had ik niet gedacht dat de Belg zo ruim denkt.
0: Het maakt
2: er
0: niet uit
2: was.
0: Of het mannen of vrouwen zijn die
2: zeker
0: daar werken.
2: Zeker niet, maar allee, je zou denken van zo'n enquête.
0: Zorgen. Ja,
2: zeker. En vooral eigenlijk kinderen van jongs af aan, echt al vanaf babyputter, wat ze zien, is voor hen normaal.
0: Ja, ja.
2: Dus als zij zien dat mannen ook in de kinderopvang werken, dan is het ook makkelijker voor hen later om die stereotypen te doorbreken, om als man ook thuis te blijven met de kinderen. Want dat zijn echt heel hardnekkige stereotypen die vooral leven bij de man zelf.
0: En
2: daarom, dus eigenlijk als je denkt carrière switch bij de kinderopvang, gaan ze je heel graag zien.
0: En vandaag ook worden de Michelinsterren uitgereikt. Misschien zegt u dat geen zak. Sander zei net nog, dat interesseert me dus totaal niet, hè? Nee?
3: Nee, dat boeit me voor geen meter.
0: Ben je ooit wel eens naar een restaurant geweest met een Michelinster?
3: Ongetwijfeld wel, maar je hebt echt gevraagd te worden. Maar jij hebt mij nog niet gevraagd. Ja.
2: Maar je zit hier echt met Anke 2 in de studio,
0: Hij
2: eet misschien net nog iets meer frieten dan ik. Dat kan dat.
0: Nee, dat kan eigenlijk niet.
3: Gisteravond wel frietjes geven.
0: Maar voor mensen die echt op topniveau aan het koken zijn, die zijn kei zenuwachtig. Dat is eigenlijk het rapportje dat wordt uitgekeken. En ook, elk jaar zijn er ook wel mensen die een 2, 3, 1 ster verliezen. Dat is ook wel altijd heel erg pijnlijk als dat gebeurt. Zo terug naar af. Dus veel sterkte voor al die chefs in de keuken. En alle teams er rond. Want je doet dat nooit op je eentje. Benieuwd wat er uit de lucht gaat vallen.
2: Maar ik heb zelfs ook nog een culinaire tip, jongens.
0: Oké. Okay.
2: Ja, in zaken de hotdog.
0: Ah.
2: Ja, de hotdog.
0: Een culinaire tip in zaken de hotdog.
2: Sander is aan het knikken. Dat gaat hij wel interesseren, hè. Dag.

0: Ja, uiteraard. Sven doet de tip al. Ik heb hem net al verteld.
1: Ja.
0: Ik had er nog nooit van gehoord, maar Sven zo... Ja, dat doet toch iedereen? Dat doet niemand, Sven. Eerst het nieuws om 6:30 van Grim.
2: Goedemorgen. In Antwerpen is de pre-metrotunnel tussen linker- en rechteroever toe door innovatiewerken. De stad Antwerpen en de lijn hebben een alternatief vervoersplan klaar, want er wordt wel wat hinder verwacht. Als je de Schelde onderdoor moet, dan check je best de app van de lijn. Op een Nederlands cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn 3 passagiers overleden. Vermoedelijk door het zeldzame Hantavirus. Nog zeker 3 anderen werden ziek. Het virus is afkomstig van knaagdieren en veroorzaakt hoge koorts, luchtweginfecties en nierklachten. En in play-off 1 van ons voetbal staat Club Brugge opnieuw aan de leiding. Union volgt wel al op 1 punt. Club won gisteren van Anderlecht met 1-3. Anderlecht staat 4e. Pakt 0 op 9 en moet stilaan vrezen voor Europese tickets. En in play-off 3 won Denderen met 2-1 van La Louvière, maar Dender moest sowieso al barrage spelen. Vandaag start met hier en daar zon, maar tegen de middag komen er wolken opzetten en is er kans op stevige regen- en onweersbuien. Temperatuur vandaag 20 graden. En morgen eerst regen, nadien kans op zon en maxima rond 13 graden.
0: Het gaat langzaam richting Antwerpen op deze maandagochtend op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost verlies je 20 minuten. 5 minuten op de E19 tussen Kleine Bareel en Antwerpen-Noord. 10 minuten richting Brussel op de E40 tussen Aalst en Ternat. Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost 10 minuten. En nog 5 minuten op de E429 tussen Tubeke en de Bergische Steenweg.
3: Nu bij Maxizo.
4: Hallo!
3: Geweldige knalpromo's. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
5: Goed voor het beestje.
6: Goed voor het baasje.
7: 6:30. Een tip voor een
0: smoddervrij
7: leven.
0: Ja, hotdogs, heel lekker, maar knoeien, hè. Ach, knoeien. Ook al let je op, je knoeit toch. Allee, in mijn gezin knoeien we allemaal. Ook al letten we op, we knoeien allemaal. Hoe kan je dat fatsoenlijk eten? Ik weet het. Meestal als je zo een hard broodje of een sandwich, wat doen wij? We gaan meteen dat ding te lijf met zo'n mes en dan zo in het midden. Ik heb al zo dat je zo horizontaal erdoor gaat.
1: Nee, horizontaal, hoppa.
0: Zo
1: ja.
0: Doet iedereen dat.
1: Je laat
0: dat.
1: De bodem liggen en het dakje haal je eraf.
0: Voilà, en daar een worst tussen, daar ketchup, mayonaise. Je propt het dicht en huppakee, het spritst al langs alle kanten. 1 hap, spritst weer. Hoe voorkom je dat?
1: Ja.
0: Je moet eigenlijk verticaal snijden. Dus op het dakje, niet eigenlijk in plaats van in het midden van de sandwich.
1: Horizontaal.
0: Moet je het dakje opensnijden.
1: Ja, maar wel dat de bodem nog vast blijft, waardoor het eigenlijk een soort van kuipje is waarin je worst
0: kan leggen. Daar prop je de worst in.
1: Ja.
0: Daar spuit je de saus op.
1: Ja.
0: Dat klinkt allemaal prachtig, hè. En dan, dan kan je dat eigenlijk echt
1: wel
0: kidsproof eten.
1: Ja, maar...
0: En jij zo, dat doe ik altijd met mijn lobster rolls.
1: Ja, maar zo...
0: En ik denk al, wat is een lobster roll?
1: Ja, kijk,
0: dat dacht ik eigenlijk.
1: Ik ga het je tonen. Ik heb meteen tevoorschijn getoverd, dit is een beeld van dit weekend in Barcelona. Waar je ziet, het is ook zo'n zacht broodje. Het is een zacht brioche broodje. Ook inderdaad verticaal naar beneden gesneden. En er zaten gepekelde groentjes in. En langoustientjes zaten daarin.
0: Ah, wat is dat?
1: Bovenaan
0: puree?
1: Is een langoustine.
0: Oh.
1: Langoustine.
0: Sorry, het is hier een krentenbrood brood met puree.
1: Het is gepekelde groentjes en langoustine en een lekker sausje.
0: Heb je op restaurant gegeten?
1: Ja, restaurant gegeten. Maar lobster rolls, die zijn heel erg bekend. Ze doen dat inderdaad op die manier. Je snijdt in het midden bovenaan door.
0: Ja.
1: Je hebt een kuipje waarin alles bewaard. Dus dat kan ook voor hotdogs.
0: Zo mensen die een lobsterrol soms maken, maar voor de absolute grote meerderheid die hotdogs eet,
1: ja, dat is ook altijd
0: nu
1: ook.
0: Weet je hoe het moet.

0: Hey, hey. Emily van Prekantek Maldegem. Wij hebben een stapel gekke actie. Bij aankoop van een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma maak je kans op een verblijf in Adventure Valley Durbuy. Klaar voor een flinke dosis avontuur? Rap je naar je favoriete Prekantek-winkel en win dat weekendje weg. Daar drinken we eentje op.
1: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor een keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
4: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
3: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
5: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Hey, Laura Tesoro hier. Het is zover. 10 jaar zijn we al op aan het wachten, maar nu gaat het eindelijk gebeuren. Ben je er klaar voor? So You Think You Can Dance is terug. De legendarische danscompetitie waarin de beste Belgische en Nederlandse dansers het tegen elkaar opnemen. En ik mag op de eerste rij staan. Elke zondag kan je het nieuwe seizoen van So You Think You Can Dance volgen bij VTM en op VTM Go.
8: VTM, kleurt je dag.
9: Dit is Joe,
10: Sven en Anke.

0: het jaar van mijn eerste communie. Het gouden 1987. Land of Confusion van Genesis.
1: Spin en Anker.
2: Het prijsbeest van de dag.
3: Ach, vrienden, het is maandagochtend. Het zou wel eens kunnen dat het gaat regenen vandaag en de komende dagen. Maar we gaan de zon hier even laten schijnen met een prachtig verhaal. Niet van één prijsbeest, maar van twee geweldige prijsbeesten. Naam Jean-Pierre en Christiana. Ze zijn allebei 93 jaar oud. Ze wonen al een tijdje in assistentiewoningen. Eigenlijk redelijk vlak bij elkaar. Maar op een bepaald moment komen ze elkaar 1,5 jaar geleden tegen bij de afvalcontainers. Oh. Waar Christiana ook haar boeltje kwam droppen. En toen zei Jean-Pierre, die niet helemaal mee is in de woke verhalen van tegenwoordig, dat man en vrouw dezelfde taken moeten doen. Toen zei Jean-Pierre tegen Christiana, dat is geen vrouwenwerk, mevrouw. Ik zal dat voor u wel doen. En Christiana, wonder boven wonder, was daardoor gecharmeerd. Ook zij doet niet mee aan van iedereen zijnzelfde deel in het huishouden. Dus Christiana dacht, wat een vriendelijke en attente man is me dat, zeg. Ze zijn aan de praat geraakt. En Christiana viel voor zijn charme en zijn humor. En nu, 1,5 jaar later, hebben ze elkaar, dus het is heel mooi, in het woonzorgcentrum eeuwige trouw beloofd. Dat was georganiseerd door vrienden van Christiana voor haar verjaardag. Mm-hmm. Ze weten hoe verliefd ze is, ze weten hoe verliefd hij is. Het was een mooie ceremonie met veel gelach en veel emoties bij alle aanwezigen. Christiana die grapte dat je nooit te oud bent om te trouwen. En Jean-Pierre die zei dat hij nooit had gedacht de liefde nog te vinden op deze leeftijd.
0: Wow.
3: Het verhaal toont aan dat romantiek van alle leeftijden.
0: Ja, en wat ik vooral onthoud,
3: ja?
0: Is als je dus nog op zoek bent naar een partner,
3: ja.
0: Het containerpark is the place to be.

0: single had je toch nodig op deze maandagochtend, hè? Michael Sambello en Maniac. Ja, is het...
1: Tom en Anke.
2: Live van op de Coastwalk.
1: In de pannen.
3: Yes.
0: De Maniac tegenover mij.
3: Volgende week is zover, hè?
0: Je hebt hem al gelopen, de Coastwalk in Barcelona van het weekend.
3: Ja, ik heb al geoefend dit weekend, ja, inderdaad. Jullie gaan live uitzenden, jij met Tom.
0: Ja.
3: Nu zaterdag.
0: Ik ken een andere man.
3: Vanuit de pannen. En van aan de andere kant van de kust gaan heel vroeg heel veel mensen beginnen wandelen. Halfweg ga ik beginnen voor de 42 kilometer. En ergens gaat Rani ook aansluiten. Die gaat de 10 kilometer doen, telkens met luisteraars erbij. En ja, je moet je daarop voorbereiden. Maar ik ben natuurlijk wel een getrainde wandelaar. Alleen zo die 42 kilometer, ik doe dat ook niet elke dag. Dat is logisch, want dat is heel veel uren wandelen. Zit je toch aan 7 uur wandelen. Dus ik was in Barcelona dit weekend en ik had er vrijdag 27,5 gedaan. Dat ging eigenlijk heel goed. En ik dacht, ik ga zaterdag er nog een lapje bovenop doen. En het is gelukt, die 42 kilometer. Ik was eigenlijk wel gelukkig. Alleen de benen voelden wel wat zwaar. Vooral de bovenbenen had ik last van zondag. Maar de voeten, die hebben perfect doorstaan. Dus ik denk dat het zal lukken als het weer meevalt volgende zaterdag. Dus
0: een beetje koffie, toch maar een goede kleur van KW uit.
3: Ja, dat gaan we meenemen voor alle vijf. Ik heb er wel goesting in. Ik zat op het vliegtuig, zat een vrouw achter mij en die zei, goed getraind al dit weekend, zag ik. Ik zeg, ja, ik doe ook mee, zei ze. Ook de 42 kilometer. Ik heb dat nog nooit gedaan, maar alle mensen die het ooit gedaan hebben zeggen dat die coastwalk zo geweldig is.
0: Ja, 42 kilometer, ik heb 42 winkels gedaan in Den Bosch afgelopen weekend. Ik ben er ook helemaal klaar voor de coastwalk.
3: Ja, maar dan doe je toch ook wel wat stappen op zondag?
0: Ja, maar dat valt toch tegen.
3: Ja, valt het toch
0: Want
3: tegen.
0: Want Jo had een stappenteller mee.
3: Ja?
0: Raad eens, zo'n hele dag shoppen. Hoeveel denk
3: je? Zit je nog niet aan de 10.000 stappen?
0: Uiteindelijk, ja, toen we in de auto zaten, 11.000.
3: Wel, dat is toch goed. Je hebt
0: maar we waren weg van 9 uur 's ochtends tot 6:30 's avonds. Hè.
3: En al die zakken meegesleurd, Anke.
0: Ja, eigenlijk. Ja. En dat telt zo'n stappenteller niet, natuurlijk. Hè. Die forsbollen wat ik nu heb, jongens, toch.
3: Hey, voor iedereen die gaat meedoen volgend weekend, de dagen ervoor, als je het alles gedaan hebt, moet je niet te veel meer wandelen. Hè. Dan moet je alleen nog een klein beetje onderhouden. Maar de grote afstanden moet je niet meer doen de komende 5 dagen, dat het zaterdag gaat lukken.
0: Doe ik.
3: Ja,
4: kom supporteren op de AG Coastwalk. Het leven is een avontuur. AG verzekert het.

0: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu trendy ballerina's al vanaf €14,99. Van Haren, Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
1: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
2: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
1: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
2: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
1: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
2: Ah, dat is duidelijk.
1: Ja.
3: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.

0: die ook zelfstandig is. Net als ik.
1: Vintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
0: Want uw zaak, dat is ook onze zaak.
2: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
3: Xina.
2: Info in je winkel of op xina.be.
4: Ja, speculazen, boterham met kaas. Er zijn heel veel mensen die heel wat toppen in een koffie. Maar Josje van K3 vroeger doet iets heel speciaals erin. Dat vertelden ze bij Anne van Elzen in Viva La Vida afgelopen weekend. Ik ga het straks eens uittesten om te zien of ik het kan aanraden en het een wereldwijd fenomeen moet worden na het nieuws van 7 van Grim.
5: Goedemorgen. In Antwerpen sluit de pre-metrotunnel onder de Schelde. Een zeldzaam virus breekt uit op een Nederlands cruiseschip en de VS gaat schepen begeleiden door de straat van Hormuz. In Antwerpen is de pre-metrotunnel tussen linker- en rechteroever gesloten door renovatiewerken. Dat betekent dat je niet meer met de tram van de stad naar linkeroever kan of omgekeerd. En dat zal voor serieuze hinder zorgen. Maar de lijn komt met alternatieven, zegt Frederik Wittok.
6: Zo zal er een pendelbus zijn tussen het station Van Eden op linkeroever en station Opera. En de NMBS gaat ook een tijdelijk station heropenen op linkeroever, waar tijdens de spitsuren treinen naar rechteroever voorzien wordt.
5: De tunnel is meer dan 50 jaar oud en is dringend aan vervanging toe. De werken zullen bijna 1 jaar duren. Op een Nederlands cruiseschip zijn 3 mensen overleden, vermoedelijk door het zeldzame Hanta-virus. Dat wordt doorgegeven via knaagdieren en veroorzaakt onder meer hoge koorts en luchtweginfecties. Onder de slachtoffers een Nederlands koppel 70ers. 3 anderen zijn ziek, waaronder enkele bemanningsleden. De Nederlandse overheid wil hen nu repatriëren. Het cruiseschip ligt voor anker in Kaapverdië. Er zijn dit jaar al 30 pogingen van transmigranten tegengehouden die vanaf ons land het kanaal wilden oversteken. Dat blijkt uit cijfers van de gouverneur van West-Vlaanderen, Karel de Kaluwe. Ook dit weekend werden er opnieuw 70 transmigranten onderschept aan onze kust. Collega Katrien Sales.
7: Alles is terug te leiden tot het weer, tot het gunstige weer. Een gunstige oostenwind en een zwakke stroming, wat ertoe leidt dat ze eigenlijk vrij gemakkelijk tot in Engeland kunnen geraken, want bij storm op zee zullen ze het alleszins niet proberen.
5: De komende nachten gaat de politie extra controleren. Vanaf vandaag zal de VS schepen opnieuw door de straat van Hormuz loodsen. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gezegd op zijn sociale media. Hij noemt het Project Freedom. Iran heeft al gewaarschuwd dat het elke vorm van Amerikaanse inmenging zal beschouwen als een schending van het staakt het vuren. Intussen ligt er ook nog altijd een nieuw vredesvoorstel op tafel. Het is wachten op het antwoord van de VS. En in play-off 1 van ons voetbal pakt Club Brugge opnieuw de eerste plaats. Union volgt wel al op 1 punt. Club won gisteren van Anderlecht met 1-3. Anderlecht staat vierde. Het pakt 0 op 9 en moet stilaan vrezen voor Europese tickets. Anderlecht-doelman Colin Kozemans.
8: Het zijn harde cijfers, maar dat is de realiteit waar we ons in bevinden. Dus de komende weken worden heel cruciaal. Hoe moeilijk het ook is op dit moment om dat uit te spreken, moeten we gewoon terugrechten en met nieuwe moed de komende week ingaan.
5: En in play-off 3 won Dender met 2-1 van La Louvière. Maar Dender moest sowieso al barrage spelen.
9: Dat we gisteren allemaal een keer goed proper gespoeld zijn, Frank. Wat was dat, zeg?
10: Ja, ja inderdaad. Ja. En ik vrees ervoor dat we tegen woensdag goed gewassen gaan zijn.
9: Ja, dus zo, van boven tot onder. Ja, ja. Blijft komen vandaag en morgen dus.
10: Het blijft inderdaad komen. Hè. Op dit moment is het nog wel droog, maar in de loop van de ochtend kunnen al een paar buitjes tot ontwikkeling komen in het centrale gedeelte. En dan hebben we ook nog een regenzone boven Frankrijk die onze richting uitkomt. Eerst gaat het regenen, fel regenen in de Ardennen. En later is ook het centrale gedeelte aan de beurt. Alleen het uiterste westen, daar blijft het wel nog droog. En het is nog relatief zacht met zo'n 19 of 20 graden dat het kan worden in het binnenland. Morgen een kletsnatte dag, veel regen, langdurige regen mogen we dan verwachten. En dat in quasi heel het land. Alleen aan de kust is het net iets droger en dan wordt het kouder. Hè? Dus de temperatuur niet hoger dan 15 graden.
9: Hey Frank, we gaan straks het uitgebreide weerbericht doen, maar je moet voor zaterdag je best doen. En dan is de coastwalk, hè, met heel veel luisteraars. Ja. Daar rekenen we wel op jou. Merci al.
4: En anders ga je gewoon proper afgespoeld zijn. Dat is van hebben we net geleerd uit het weerbericht. Ja. Antwerpse ring richting Nederland vielen tussen de Legrellelaan en Deurne. Verlies je door een ongeval met een vrachtwagen 3 kwartier, 40 minuten file richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen 1 kwartier file en nog 1 kwartier richting Brussel op de E314 tussen Aarschot en Herent.

0: Zeggen ze met zoveel, lay all your love on me. De partners van Ruben van Gucht. Ruben van Gucht komt nu ook naar VTM. En hij gaat letterlijk naar ons komen deze ochtend. Hij komt bij ons in onze studio.
1: Zijn jachtterrein vergroten, jongens. De VRT was uitgespeeld.
0: Abba kreeg je te horen. Sven en Anke. Viva la vida, elke zondag bij Joe met Anne van Elzen. En gisteren met Josje, ex-K3. En die zei in het programma dat ze enorm houdt van een kopje koffie. Het is een soort van ritueel. En ze heeft een rare gewoonte.
1: Als het koffiemoment is aangebroken, dan kijk ik daar echt elke dag ook weer naar uit. Omdat dat ook iets is wat ik samen met mijn partner doe, met mijn vriend. Dat is echt zo ons moment. En ja, ik geniet daar gewoon van.
2: En hoe drink jij hem het liefst dan?
1: 'S Ochtends met een dikke klont boter erin.
2: Boter? In koffie?
1: Ja.
2: Hoezo?
1: Ja, dat is lekker.
2: Maar ik heb al van alles gehoord, maar boter nog niet.
1: Nee?
2: Schift dat zo niet in warme koffie?
1: Ja, nou, valt wel mee. Ja, dat is misschien een beetje een rare gewoonte, maar ik doe dat omdat, nou ja, ik ben sowieso dol op boter. Eigenlijk lus ik overal boter bij, maar in de koffie geeft dat zo een romige smaak, maar ook valt het niet zo zwaar op je maag.
2: Oké, okay. Ik zou net denken van wel dan.
1: Ja, nee, er is dus een soort van, ik kan niet zo goed uitleggen hoe dat proces precies gaat, maar het schijnt eigenlijk wel gezond te zijn.
2: Dat is viraal gegaan, dat fragmentje. Zag dat overal opduiken. En ik denk, ja, zoals je het lichaam van Koppes hebt, je hebt altijd dingen getest op televisie, ben ik nu het lichaam van Bookings. Op de radio ga ik dat nu eens proeven.
0: Ja, wat heb je gedaan?
2: Een klont. Ik heb de zwarte koffie gepakt hier aan het automaat.
0: Geen suiker,
2: je hebt er een hele klont boter in gedaan.
0: Zo'n botervlootje zo, hè?
2: Kleintje, wat altijd in zo'n mandje ligt op restaurant, tussen de witte keizerbroodjes.
0: Ja.
2: Waar er altijd zo te weinig van zijn. Altijd zo
0: weinig botertjes.
2: Eén botertje voor vier van die broodjes. Te
0: volledig
2: gaan,
0: bakje erin gegooid.
2: Volledig bakje erin gegooid. Ik ga het nu testen.
0: Ja, ja,
2: okay.
0: Ja,
2: ja. Okay, ik ga dus nu 3,
0: dat is ook een
2: 2,
0: product, hè? Ja.
2: Mai, heel lekker. Heel lekker.
0: Ja.
2: Maar echt veel beter dan gewoon.
0: Maar veel beter. Lap, ze is ook vertrokken.
2: Mai, niet normaal wat een meerwaarde. Maar probeer het thuis ook. Het is echt wat romiger. Het is ook alsof je zo een broodje eet met een koffie. Allee, het is, jongens toch. Ja, maakt niet uit of het gezonder is of niet. Het is veel lekkerder. Die bitterheid is weg.
0: Ja.
2: En toch heb je cafeïne shot.
0: Maar bitterheid is wel een deeltje van koffie, dus, proeven toch.
2: Die summer body gaat er niet van komen nu ik dit heb ontdekt. We gaan aan onze winter body werken vanaf nu. Heel lekker. Probeer het maar eens.
0: Alsof daar nog moest aan gewerkt worden.
2: Nee, echt lekker. Wil je eens proeven, Sven? Nee, ja. Zal ik

0: profundo.
1: Ja, la camisa negra.
2: Sven en Anke.
3: Vanessa stuurt het nu ook. Het is inderdaad zeer lekker. Ik heb het ook net geprobeerd om een klop boter te doen en nu een koffie. Christophe zegt het lichaam van Buckings, dat moet een format worden op de radio. Die stuurt, wie weet hoe goed dat is met gezouten boter.
1: Ja.
3: Ja, en ik had gezegd, boter is een meerwaarde in koffie en Bernard stuurt meerwaarde in calorieën, ja.
1: Ja, zeker.
3: En Elke zegt, dat is keto.
1: Is dat keto?
3: Ja, ik weet nooit wat keto precies is. Maar koffie met boter zou keto zijn.
1: Ja, ik weet het niet. Maar ik kan wel iets bij voorstellen. Het is ook een soort van roomproduct, zoals we melk of... Je kan, hey. Ja, dat kan.
3: Dat is lekker.
1: Ja, die fruit, smakelijk. Zeg, het is, ik ben een beetje ontgoocheld, want het was vrijdag hier fantastisch weer met prachtige temperaturen. Dan begin je aan de maand mei. En kijk nu eens naar buiten. Het ziet er echt zo wel druilerig en donker. En Frank was ook al niet optimistisch. Vandaag regen, morgen heel veel regen. Iedereen is zijn klus kwijt, hè, want we waren zo goed gestart. Ja. Die vogels bijvoorbeeld, die vogels. Want in mei, wat gebeurt er in mei?
3: Legt elke vogel een ei.
1: Legt elke vogel een ei. Dus ja, die, ik weet niet, die zijn nu volmaak bezig, maar die, denken, die zeggen dan tegen elkaar, we zitten in nesten.
3: Nee, ja.
1: Nee, ja, maar die zitten dan...
4: Ik weet niet of de vogels echt bezig zijn met feit of regen of niet. Ik weet dat eigenlijk niet.
1: Ja, ik weet eigenlijk ook niet. Maar die leggen dan... wel, leggen ja, die eigenlijk het... allemaal een ei? En niet iemand dat?
3: En die leggen toch meerdere eieren ook eigenlijk?
1: Dus zijn hand voor in het vuur steken. Want een pinguïn is dan nu ook, dat is een vogel, hè. Een pinguïn is een vogel, hè.
4: Zeg je zoogdier.
1: Nee, dat is een vogel.
3: Je, het is te vroeg voor de slimste mens, hè, Sven Ornelis.
1: Nee, maar een pinguïn, legt die een ei in mei? Of is dat dan anders? En zit hij op de Noordpool of op de Zuidpool?
4: Oh.
1: Waar zit hij? Noordpool of Zuidpool?
3: Oh, dat moet ik weten. Ik heb het 100 keer voorgelezen voor mijn zoon.
1: Hij legt in mei, of denkt hij dan? Dat is een lastig seizoen. Weet iemand het? Kan iemand ons helpen?
2: Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
5: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
2: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
5: Waar zie je die giraf daar?
2: Of Zoo Plankendaal.
5: Oh, zo schattig.
2: Vanaf dinsdag bij dag allemaal.
6: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
7: Ik heb wel al een beetje geproefd. Maar dat was echt maar de helft, hoor.
6: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
8: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
9: Simbo, ik ben rapper Rick en ik doe alles rap.

0: dat rap gegaan?
1: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimmo-app. Zimmo, de Immo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van De Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be. Knaldi.
3: Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99.
4: Check de promo.
3: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
5: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
6: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
7: Xina.
6: Xina, ja aan je dromen.
8: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.

0: Dag 4 mei. Ik zei het net, in mei legt elke vogel een ei. En Erwin voegde daaraan toe.
1: Alleen de koekoek en de griet, die leggen in de meimaand niet.
0: Oké. Okay. Alleen de koekoek en de griet leggen in de meimaand niet. Klopt dat? Juri Kortens. Goedemorgen, Juri.
2: Hi, Juri.
3: Goedemorgen, Sven. Goedemorgen, Anke.
0: Klopt het spreekwoord zo?
3: Om het meteen te zeggen, nee, het klopt niet.
0: Ah, oké.
3: Okay. Wow. Ja, maar het is, ja, we zijn voor gemakkelijke waarheden. Hè. Dat is gemakkelijk, dat ruimt ook lekker. Maar nee, er zijn heel veel vogels die vooral een heel stuk vroeger leggen. Bijvoorbeeld de bosuil, die legt al januari, februari. Dus dat is echt een heel stuk vroeger. Ik zit hier net nu, boven mij is een nestje van spreeuwen. Dat volop aan het eten krijgen is. Dus die zijn al uitgelegd, laat ons maar zeggen. Alvast voor de eerste leg. Dus ja, er is gewoon heel veel verschil. Maar ik denk dat de mensen vooral... Ja, je hoort nu heel veel vogels zingen. Mm-hmm. Mij is wel die explosie van al het gebroed, laat ons maar zeggen. En of dat dan nu net technisch met een ei of zonder een ei is. of dat die al gelegd zijn of dingen. Ze zijn aan het broeden. Dus dat klopt ergens wel.
2: Maar ik snap het wel hoor, een beetje die verspreiding een beetje. Want anders is het te druk op de kraamafdeling. Ja, hè, gedurende één maand. Je moet dat ook maar bolwerken. Ook al moeten genoeg wormpjes zijn voor elk vogeltje.
0: Moet je spreiden, ja.
2: Maar legt elke vogel een ei? Dat is nog zoiets. Of zijn er vogels die denken, nee?
0: De mannetjes leggen geen eieren, denk ik.
2: Ah,
3: de mannetjes leggen geen eieren.
0: Nee. Ja, maar ja,
3: nee. Ze leggen allemaal wel eieren. Maar ik wou misschien eens heel even inspringen op dat tweede gedeelte van die koekoek en die griet.
0: Ja?
3: Want ja, wat zijn koekoeken en grieten? Ook dat klopt niet helemaal. De koekoek die is al een tijdje terug. En die griet, dat is de gruto, die is eind februari, begin maart al terug. En die legt ook in april al zijn eieren. Maar het oorspronkelijke rijmpje gaat eigenlijk een beetje anders. Dat gaat behalve de kwakkel en de spriet.
0: Okay.
3: En een kwakkel, dat is een kwartel. En de spriet is de kwartelkoning. En dat zijn twee vogels die vroeger heel bekend waren uit het boerenlandschap. Maar die komen helemaal uit Afrika. Dus die hebben ook nog een hele lange trek nog onderweg geweest. En die zijn nu pas terug. Die komen pas terug in die meimaand.
0: Ja, ja.
3: En dan begin je die pas te horen. Dus dan wordt ook die aanname gemaakt van, ja, maar die zullen nog niet leggen. Dat zal pas voor juni zijn. Dus daar zit eigenlijk een beetje die oorsprong van dat rijmpje.
0: Zijn we het over de pinguïn ook? Want ja, die leeft op de Zuidpool, hè? Niet op de Noordpool, hè? Op de Zuidpool,
3: ah,
0: de pinguïn. Ja. En die legt ook eieren, ja, in deze periode?
3: Ja, die legt ook eieren 1 à 2, maar niet in deze periode, want nu is het daar volop herfst en winter aan het worden. Dus daar zit dat gewoon net omgekeerd. Aan de andere kant van de wereld heb je natuurlijk een ander broedseizoen. Het is vooral die lentemaanden, die zijn belangrijk, omdat dan die explosie van leven eraan komt. En vogels timen dat gewoon van, ja, dit, op dat moment is er heel veel eten. En dan moet je gewoon met nog andere dingen rekening houden. Hè. Bijvoorbeeld van, hoe ver moet ik gaan vanuit het winterkwartier of wat dan ook. Maar het is vooral... timen dat er heel veel voedsel is voor de jongen.
2: Ja, en de veelegger is waarschijnlijk dan de kip, hè?
0: Is de veelegger de kip?
2: Ja, nee.
3: De veel, ja, dat is de kip. We hebben dat zo gedaan. Of zo. Die kippen die hebben zo, die blijven gewoon leggen. Je haalt die eieren weg en die blijven daar gewoon bij leggen. Nu, dat is ook die variant. Hè. Dat is de oorspronkelijk Bankiva-hoen van de kip. Dat komt uit India. Daar heb je dan niet zo op diezelfde manier. Die gaan ook 15, 20 eieren leggen. En dan beginnen die te broeden. En dan is dat ook weer klaar. Maar het is wel een soort die dat ja, echt wel kan gepusht worden en gestimuleerd worden om veel eieren naar elkaar te leggen.
0: Allee, vooruit. Maar wel een goed seizoen. Hè. Het is een beetje minder weer, maar heerlijk om in de natuur te gaan, hè, Juri. Het is echt top seizoen.
3: Ja, tuurlijk. Zeker in die ochtenden, dan zijn al die vogels aan het zingen. Dat is echt fantastisch. Dus,
2: Juri.
3: Ik ben buiten zoveel als ik maar kan.
2: Ja, ik wou juist zeggen, want jij lijkt me zo iemand die om 6 uur 's ochtends al met botte voetjes op het gras dartelt. Zo van, het wordt weer een mooie dag.
3: Dat durf ik wel eens doen, maar dan niet met dat stemmetje. Dat is van mij niet jammer.
0: Dat zijn al die vogels weg, joh, als je dat zou doen. Juri, ik hoor maar goed dat je ons bijgepraat hebt, want het klopt dus niet helemaal. In mei legt elke vogel een ei. Dat is ook een beetje... Volkswijsheid die niet helemaal klopt. Dankjewel, Juri.
2: Tada!

0: was toch wel een beetje breaking news. Het afgelopen weekend, Ruben van Gucht van de VRT gaat nu ook werken op VTM. Gaat verschillende programma's komen doen aan de Medialaan. En vandaag komt hij bij ons alles langs om daarover te vertellen.
1: Ik heb heel de vrijdag met Ruben van Gucht zitten sturen.
0: Heel de vrijdag met hem zitten sturen, ja.
1: Ja, terwijl ik op daguitstap was eigenlijk. En s'avonds kwam ik thuis. Ik zei, Tom, ik heb heel de dag met Ruben van Gucht zitten sturen.
0: En wat zei Tom?
1: Ik kon er niet zo mee hard lachen eigenlijk. Echt was voor het werk, hè?
0: Ja.
1: Oh, maar ja, toch, dan merk je toch dat de mannen zo schrik hebben in het leven. Hè?
0: Ik las vandaag in de krant in het laatste nieuws dat er sinds kort een nieuwe vrouw in zijn leven is. Het gaat snel, Anke.
1: Is er alweer een nieuwe? Oh nee, sorry. Oh ja, wacht, we zien aan het luisteren waarschijnlijk.
0: Ja?
1: Ja?
0: Jij dat?
1: Nee.
0: Was dat interview na vrijdag?
1: Nee. Ik kreeg gewoon orders om hem te regelen en het is gelukt.
0: Ja, nee.
1: Straks komt hij na 8 uur. Het nieuws al 7:30 van onze Grim.
2: Goedemorgen. Op Nederlands cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn 3 passagiers overleden. Vermoedelijk door het zeldzame Hanta-virus. Nog zeker 3 anderen werden ziek. Het virus is afkomstig van knaagdieren en veroorzaakt hoge koorts, luchtweginfecties en nierklachten. Er zijn dit jaar al 30 pogingen van transmigranten tegengehouden die vanaf ons land het kanaal wilden oversteken. Ook dit weekend werden er opnieuw 70 transmigranten onderschept aan onze kust. En de komende nachten gaat de politie extra controleren. En vanaf vandaag zal de VS schepen opnieuw door de straat van Hormuz loodsen. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gezegd op zijn sociale media. Hij noemt het Project Freedom. Iran heeft al gewaarschuwd dat het elke vorm van Amerikaanse inmenging zal beschouwen als een schending van het staakt het vuren. Eerst hier en daar zon, maar tegen de middag komen er wolken opzetten en is er kans op stevige regen- en onweersbuien. Temperatuur tot 20 graden vandaag. Morgen eerst regen, nadien kans op zon en een graad of 15.
0: Er komt zo meteen een heel speciaal cijfer aan, Anke. Iets waar je van zegt, moh, heel speciaal.
1: Amai, goeie tease. Antwerpse ring richting Nederland gaat het traag tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Verlies je 1 uur 20 minuten tussen Borgerhout en Deurne door een ongeval met een vrachtwagen. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West een kwartier file, een uur file richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. E19 tussen Brecht en Antwerpen-Noord, 20 minuten. 20 minuten ook op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. A12 tussen Wilrijk en Antwerpen-Zuid verlies je een kwartier. Een kwartier op de E34 tussen Oelichem en Ranst. File op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen, 25 minuten. En een kwartier richting Brussel op de E314 tussen Aarschot en Wilselen.
3: Nu bij Maxizo.
4: Hallo!
3: Geweldige knalpromo's. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
5: Goed voor het beestje.
6: Goed voor het baasje.
7: Het cijfer van de dag.
0: Oké, het cijfer is 2.
1: Oké.
0: 2%. Het gaat over 1 op de 50 mensen. Zit met hun, en ik wil heel voorzichtig zijn over het benoem, want het is de wetenschapper die het straks gaat uitleggen. En ik ben geneigd om te zeggen, zit met deze afwijking. Maar je zou ook kunnen zeggen, zit met dit talent. En we bellen met een hersenwetenschapper.
1: Heb ik het? Heb ik het?
0: Ik weet het niet. Ik heb geen vermoeden en ik heb het eigenlijk, ik had er ook niet zoveel van gehoord. Maar als 2% van de mensen het heeft, dan is het wel iets heel bijzonders. Ik ken het niet. Ik kan me niks bij voorstellen.
1: Maar het is...
0: Maar het is iets, ja, het is een soort, ja, noem het, ja, het is of een talent,
1: ja,
0: of het is een afwijking.
1: Een feature in de hersenen.
0: Het is iets dat je anders hebt dan de andere mensen, waar je van zegt, moch, hoe kan dat nu eigenlijk?
1: Uit het zich in de rest van je lichaam, bijvoorbeeld 2 linkerhanden. Hmm. Staat dat je dat letterlijk hebt, 2 linkerhanden?
0: Nee, het is niet dat, hè. Het is niet dat, maar het is wel, ja, het is iets dat je wel, ja, het is iets waar je wel mee...
1: Zie je het?
0: Je ziet het niet, denk ik. Nee, je ziet het niet, hè? En Sander, nee, dat zie je niet. Nee, je hebt het. Het is een soort van talent om toch wel iets, een kunst...
1: Heeft het iets met onthouden te maken?
0: Je hersen heeft ook niet met onthouden te maken.
1: Met emoties?
0: Ja, het gaat meer die richting uit.
1: Oh, sommige mensen voelen een emotie niet aan.
0: Ja.
1: Of...
0: Nee, dat veel mensen voelen
1: een emotie niet aan. Een bepaald iets.
0: Nee, ja. 1% voelt iets...
1: Is het iets amoureus? Is het in de koppelsector?
0: Het is niet in de koppelsector.
1: Maar zou jij het graag willen hebben, het talent?
0: Nee.
1: Oei.
0: Nee.
1: Maar ja, je hebt een beetje zo... Eigenlijk bedoel je, het is toch een halve handicap, maar je durft het niet te zeggen en daarom zeg je talent.
0: Ik wil het echt vragen aan de wetenschapper of zij het een talent of... Het is gewoon misschien een kenmerk. Het is gewoon een kenmerk, zoiets.
1: Maar Sander, ik vroeg, heb ik het? En toen keek je ook zo van, ik heb het toch al 25 jaar.
0: Ik denk niet dat Anke het heeft.
8: Nee, ik denk het ook niet.
1: Ken je iemand die het heeft?
8: Nee, ook niet.
0: Maar Anke, het punt is dat jij over alles altijd praat. En je hebt hier nog nooit over gepraat. Dus daarom denk ik dat je het niet hebt.
1: Heeft Ruben van Gucht het?
0: Ja, hij zou het wel eens kunnen hebben. Ja.

0: Anke, dus 2% ongeveer. Ongeveer 1 op de 50 mensen heeft het. Wat kwam er allemaal binnen? Waar denk jij aan?
1: Waar denk ik aan, heb ik gezegd. Maar waar denkt de luisteraar aan? Rani stuurt neurodivergent. Maar dat zijn er veel meer, Rani. Goh,
0: denk
1: geloof
0: je dat
1: me.
0: Er ook meer zijn?
1: Luc stuurt voelt geen pijn. 2% volgens Christine heeft een zesde zintuig. Ivan zoekt het in de sector van de seksdrift. Hoogsensitief, maar gaan er ook veel meer zijn, Tine. Sonja zegt extreem ontwikkelde reukzin. En Steven stuurt zo twee hersenhelften die je wisselend kunt gebruiken. Links en rechts apart, waardoor je niet moet slapen.
0: Oh,
1: en Frederik stuurt ongeveer 2% van de bevolking is hoogbegaafd. Zit het er al ongeveer tussen?
0: Nee, het zit er niet tussen. En ik had eigenlijk het woord nog nooit gehoord. En ik heb mij ook moeten concentreren om het goed uit te spreken. Ik heb het hier voor mijn neus. 2% of ongeveer 1 op de 50 mensen heeft het. Spiegelaanrakingssynesthesie.
1: Oei.
0: Ja, inderdaad. Spiegelaanrakingssynesthesie. Dat wil zeggen dat ze het in hun eigen lichaam kunnen voelen wanneer anderen pijn hebben of aangeraakt worden.
1: Oh.
0: Yep. Bijvoorbeeld als iemand in zijn vinger snijdt of een knuffel krijgt, dan voelen die mensen dat letterlijk in hun eigen lichaam.
1: Och, dat kan toch niet? Ja, ik kan me wel goed inbeelden, want ik heb dat ook als ik iemand zie vallen, dan denk ik dat ik dat ook heb, maar je voelt dat toch niet letterlijk.
0: Jawel, en die mensen blijkbaar wel. Is er iemand van onze luisteraars die het kent? Spiegelaanrakingssynesthesie. We bellen zo meteen met de hersenwetenschapper Tessa van Leeuwen. En die gaat het ons uitleggen wat het precies is.
1: En die zegt dat het waar is.
0: Ja, we gaan die zo meteen bellen. Oh. Ja, inderdaad.
2: Vanavond bij VTM duikt er onverwacht bezoek op. Maar de keuken wacht niet. In huis gemaakt. En bij VTM 2 moet Rudy kiezen tussen winnen of de waarheid in The Rainmaker. Vanavond bij VTM en VTM 2.
3: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
5: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
6: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
5: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
6: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
5: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
6: Ja, dat is duidelijk.
5: Ja.
7: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
5: Peugeot.
3: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
8: Zeg Karen hier, ik zou een nieuw bijzettafeltje willen voor naast de zetel, maar wel van een mooie prijs.
9: Psst, Karen.
8: God, maar eigenlijk heb ik die zetel ook al wel lang.
9: Karen, stapelkorting bij Morris.
8: Maar wat doe ik nu toch heel de tijd?
9: Karen, ik ben het. Huh? Bij Morris krijg je stapelkorting. Hoe meer meubels gekoopt, hoe meer korting.
8: Echt?
9: Ja, 1 meubel is 5%, 2 meubels 10% en bij 3 meubels zelfs 15% korting.
8: Maar dat moet je toch niet fluisteren? Dat moet je roepen.
9: Morris in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
10: Dit is Joe,
11: Sven en Anke.

0: En toen zaten we nog eens in de fantastische jaren 70. Meer van dat soort muziek op onze digitale zender Joe Gold. Met muziek uit de 60s en 70s en meer Boston en More Than a Feeling.
1: Het cijfer van de dag.
0: Wacht, ik probeer het nog eens goed uit te spreken. Spiegelaanrakingssynesthesie, dat is het woord. 2% van de mensen zou daar last van hebben.
2: Ja, wij vroegen aan de luisteraars of er iemand zo tussen zat. Kenny stuurt, ja, als er iemand een stamp in zijn ballen krijgt, heb ik ook de neiging me te verkrampen en mee te leven. Maar ja, dat heeft denk ik elke man. Nele zegt, zeer herkenbaar, Sven en Anke. En het is echt enorm lastig. En Rut stuurt, beste Sven en Anke, ik wist eigenlijk niet dat dat zo heette, maar ik voel het ook echt wel als er iemand in zijn vingers snijdt of als er gewaxt wordt, dan voel ik die pijn. Maar eigenlijk is dat toch gewoon zo inlevingsvermogen beyond. Want je kunt het je inbeelden, maar voelen?
0: Ja, Tessa van Leeuwen, u bent hersenwetenschapper. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Als we beginnen met, ik kende het woord niet en ik wist eigenlijk niet wat het was. Kan u het eens een keer heel juist uitleggen?
3: Ja, spiegelaanrakingssynesthesie, dat is wat als je iemand anders aangeraakt ziet worden. Of als je iemand, het gebeurt vaak ook voor pijn, dat je dat dan ook voelt op je eigen lichaam. En dat kan op dezelfde plek zijn, dus dat je het precies op dezelfde plek ook zo voelt. Of het is meer een gevoel en je voelt een soort van in je ruggengraat een heel oncomfortabel, krampend gevoel of iets dergelijks. En dat komt inderdaad bij ongeveer 1-2% van de mensen voor.
0: Okay.
2: Maar is dat dan, moet je die pijn al hebben ervaren ooit en kan je die daarna terug oproepen? Is het gewoon omdat je dat een goed pijngeheugen hebt of hoe komt dat?
3: Ja, ik weet niet of dat helemaal zo precies is uitgezocht, maar het is wel zo dat, deze mensen lijken zeg maar een soort van inderdaad extreem inbeeldingsvermogen op een bepaalde manier te hebben. Want sowieso, als je iemand anders ziet bewegen, dan spiegel je dat eigenlijk in je eigen hersenen om die beweging ook te begrijpen en te kunnen voorspellen wat andere mensen gaan doen. En we denken dat bij mensen met spiegelaanrakingssynesthesie, zeg maar, ja, het spiegelsysteem in de hersenen zo is afgesteld dat je eigenlijk wat je spiegelt ook zelf gaat voelen. Dus misschien hoef je dat wel helemaal niet per se zelf een keer gevoeld te hebben, maar ja, kun je het wel echt op die plek ook ervaren, zeg maar, in je eigen lichaam.
0: Ik weet niet of het heel belangrijk is, maar ik vraag me af, is het iets wat die ander zich dan inbeeldt? Of is het echt omdat de hersenen dat zien, dat die echt ook diezelfde prikkels via je zenuwen sturen?
3: Ja, volgens mij is er niet zo'n onderzoek gedaan echt of je het in de zenuwen van de hand en zo dergelijke kunt meten. En je kunt wel echt in de hersenen andere activiteit zien. Dus je kunt echt zien dat gebieden die te maken hebben met voelen, zeg maar, meer actief zijn in mensen die dit hebben.
2: Maar eigenlijk is dat verschrikkelijk, want dat wil zeggen dat je dat op elk moment kan oproepen. Bijvoorbeeld als je alleen nog maar denkt aan iemand die een snijwonde heeft of zo, die zich met een mandolina en zijn hand helemaal verwondt. Zoals we Ruben van Gogh toch hebben gezien. Dus als je dat alleen nog maar denkt, dan zou je al die pijn voelen. Is het dat?
3: Ja, dat weet ik. Je moet het wel echt zien, zeg
2: okay.
3: maar.
2: Oef.
3: Het gaat echt via het waarnemen, zeg maar. Maar mensen die dit hebben en die dat ook voor pijn en dergelijke hebben, want het kan ook alleen voor aanraking zijn, maar als het voor pijn is, mensen kijken dan geen slapstickfilmpjes of niet, zeg ik. Ze gaan dan natuurlijk geen gewelddadige dingen kijken, omdat dat zo erg
0: omdat ze het zien en,
3: zeg maar.
0: Zij wordt je mee geboren of is het iets wat later ontstaat in je leven?
3: Ja, op zich is de aanleg voor synesthesie, want er zijn nog veel meer vormen, is aangeboren. Maar hoe het zich precies ontwikkelt, dat heeft wel, gedurende je kindertijd ontstaat dat dan. Dus ik kan niet zeggen dat dit bij baby's bijvoorbeeld al zo zou zijn.
0: Ja, het komt
3: maar
0: later.
3: Het ontwikkelt zich wel heel vroeg in de kindertijd. Dus het heeft gewoon te maken met hoe het brein, zeg maar, verbonden is, hoeveel verbindingen er zijn tussen verschillende gebieden.
0: En merk je dat mensen die dat hebben, die pijn dan ook letterlijk voelen, want dat is wel wat er gebeurt, dat die ook empathischer zijn, dat die ook gewoon überhaupt veel meer inlevingsvermogen hebben?
3: Ja, dat klopt. Ja, er zijn meerdere onderzoeken gedaan en we hebben het zelf ook een keer bij een groep spiegelaanrakingssynestheten onderzocht. En dan zie je wel degelijk zowel op vragenlijsten als ook in gedragstaken dat mensen gewoon meer empathisch zijn. Omdat ze zich toch beter kunnen inleven of inbeelden wat iemand anders letterlijk voelt.
0: Ja.
2: Het is eigenlijk ook tegenovergesteld van mensen die graag naar zo van die operatiefilmpjes kijken. Hè?
0: Ja, maar
2: het wordt opgesneden.
0: Ja, maar dat kan ik ook niet zien. Graag. Ik kan dat ook niet zien. Dan voel ik het eigenlijk ook.
2: Ik heb een vriend.
0: Ja?
2: Ja, die zei, ik ken die al heel lang. En onlangs zei hij dat pas op een feestje. Dat hij er echt op kikt.
0: Ja, oei,
2: en toen had ik een beetje schrik gekregen.
0: Een beetje raar.
2: Ja, en die doet ook niks liever als iemand valt. Om ter hulp te schieten. En
0: wonden te zien en zo allemaal.
2: Ja, maar hij wil ook ergens schrijven. Ja, hij zei dan af. Maar het is ook omdat ik graag dokter wilde worden. Maar is ja, het was speciaal.
0: Is het ook een afwijking, mevrouw van Leeuwen? Of, of gaat u daar niet over?
3: Nou, we noemen het niet echt een afwijking. Synesthesie is eigenlijk altijd een variant op normale waarneming. Meestal hebben mensen er ook geen last van. Ik kan me voorstellen dat dit natuurlijk wel, dat je bepaalde situaties misschien gaat vermijden als je dat zo sterk voelt.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
3: Maar ik heb nog wel een interessant verhaal. Want er was ook iemand bij ons die meedeed aan het onderzoeken. Die was verpleegster.
0: Ja.
3: En die zei van ja, ik ben dus wel heel empathisch. En ik kan echt voelen wat andere mensen voelen. En die had dus wel, als ze een collega bijvoorbeeld een infuus zag zetten bij een patiënt, dat voelde ze dan wel. Maar als ze het zelf deed bij een patiënt, dan voelde ze dat niet ook.
0: Okay.
3: Dus het had iets te maken met als ze zelf degene was die het de pijn toebracht, bij wijze van spreken, dan spiegelde ze dat niet op diezelfde manier. Dus het heeft iets te maken echt met hoe het in je hersenen binnenkomt, hoe je het ziet gebeuren, zeg maar.
0: Hersenen zijn toch zo fascinerend. Ja, het is een
2: speciale wereld daarboven, hè?
0: Ja, ja, ja, absoluut.
2: Oké. Okay.
0: Dank u wel, we hebben iets bijgeleerd. Tess, ja. Fijne dag.
2: Doei.
0: Groeten.

0: so nice.
1: Ja, het is gebeurd, jongens. Nice to meet you.
2: Sven en Anke.
1: Ruben van Gucht, one and only in the house.
3: Buongiorno.
1: Hey, buongiorno. Welkom in de Medialaan.
3: Oh, ongelooflijk.
1: Zeg, wat een lekkere nieuws. Laan. Wat een nieuws. Zeg, dat was wel het nieuws van, van het weekend. Showbiz nieuws van het weekend. Uw transfer, of ja, transfer. Uw, ja, net zoals je privéleven. Overal is het nu ook overal in de media. Ruben van Gucht.
3: Wat doen we eraan?
0: Ja, wat doen we eraan? Nee. Maar ja, goed, welkom. Je gaat straks over praten. We hebben nu even de Emma wil al goedemorgen zeggen. Maar ja, vertel wat je allemaal gaat doen, want het is VTM waar je gaat voor werken ook. Hè? Naast VRT, hè? Want daar blijf je ook nog gewoon aan.
3: Ik blijf hetzelfde doen bij VRT, maar ik ga ook hier.
1: Ja, we gaan het komende uur dikke vrienden worden, want je bent nu een collega.
3: Hoera.
1: We hebben personeelsfeest binnenkort, dus daar gaan we je ook zien.
0: Mag je daar al naartoe komen?
1: Is Sander uitgenodigd, onze nieuwe producer?
0: Ben je nog niet uitgenodigd, Sander?
4: Ik weet helemaal van niks.
1: Ja.
0: Ik weet eigenlijk ook van niks.
1: Ik fix dat.
0: Wanneer is dat personeelsfeest?
1: Is dat toch altijd een grote barbecue?
0: Ah, maar we zullen
1: maar ik denk dat we vrijdag de officiële MVP krijgen.
0: Ze
1: heeft
0: al zoveel, ze heeft al veel meer dan Sander. Ja. In elk geval, neem je ontbijtje, neem je koffie en blijf bij ons deze ochtend. Ruben, we hebben heel veel vragen voor jou, maar dat is voor straks na 8 uur. En we gaan er naartoe naar het nieuws met deze van...

0: man waar iedereen wel eens iets over gelezen heeft en over gedacht heeft. Weet je wat we gaan doen? We gaan eens de grootste vooroordelen die over Ruben van Gucht bestaan verzamelen.
1: Ja.
0: Als je er eentje hebt en je denkt, ik denk dat van Ruben van Gucht, laat maar komen. We gaan ze de 5 grootste voorschotelen. Dus kijk hoe je dan reageert.
1: Dan hebben we het moeilijke gesprek gehad.
0: Ja.
1: Daarna kunnen we alleen maar fun times beleven met Ruben van Gucht aan de Medialaan.
0: Allee, wat zijn jouw vooroordelen? Dan kan hij er zelf even eerlijk op antwoorden. Het is het moment.
2: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
3: Mijn haren omhoog?
2: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
3: Ah ja, dus mijn factuur?
2: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.

0: zijn nieuwe campagne om meer mannen naar de kinderopvang te krijgen. En ons voetbal zal weer te zien zijn op Telenet. In Antwerpen is de pre-metrotunnel tussen linker- en rechteroever gesloten door renovatiewerken. Dat betekent dat je niet meer met de tram van de stad naar linkeroever kan of omgekeerd. En dat zal voor serieuze hinder zorgen. Maar de lijn komt met alternatieven, zegt Frederik Wittok.
1: Zo zal er een pendelbus zijn tussen het station Van Eden op linkeroever en station Opera. En de NMBS gaat ook een tijdelijk station heropenen op linkeroever, waar tijdens de spitsuren treinen naar rechteroever voorzien worden.
0: De tunnel is meer dan 50 jaar oud en is dringend aan vervanging toe. De werken zullen bijna 1 jaar duren. De kinderopvang zoekt mannelijke begeleiders. 8 op de 10 Belgen wil meer mannen in de opvang. Elan Kinderopvang lanceert daarom vandaag een nieuwe campagne.
2: Mannen kunnen op een andere manier omgaan met kinderen dan vrouwen. Bijvoorbeeld in sport, spel en de relatie naar de collega's in zaken groepsdynamiek. En dan ook voor de ouders kan een man als aanspreekpunt misschien in sommige gevallen een meerwaarde betekenen.
0: Amper 3% van alle kinderbegeleiders in ons land is een man. Op een Nederlands cruiseschip zijn 3 mensen overleden, vermoedelijk door het zeldzame Hantavirus. Dat wordt doorgegeven via knaagdieren en veroorzaakt onder meer hoge koorts en luchtweginfecties. Onder de slachtoffers een Nederlands koppel 70ers. 3 anderen zijn ziek, waaronder enkele bemanningsleden. De Nederlandse overheid wil hen nu repatriëren. Het cruiseschip ligt voor anker in Kaapverdië. Vanaf vandaag zal de VS schepen opnieuw door de straat van Hormuz loodsen. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gezegd op zijn sociale media. Hij noemt het Project Freedom. Iran heeft al gewaarschuwd dat het elke vorm van Amerikaanse inmenging zal beschouwen als een schending van het staakt het vuren. Intussen ligt er ook nog altijd een nieuw vredesvoorstel op tafel. Het is wachten op een antwoord van de VS. Ons Belgisch voetbal is binnenkort weer te zien op Telenet. Het heeft daarvoor een deal gesloten met DAZN, dat de rechten van die matchen heeft. Vanaf volgend seizoen kunnen ook klanten van Play Sports, de Jupiler Pro League, de Challenger Pro League en de Women's Super League bekijken. En ook andere internationale competities, zoals de Italiaanse Serie A of de NBA, het Amerikaanse basket. En Club Brugge pakt een voordeel in de titelstrijd. Het won gisteren met 1-3 tegen Anderlecht. Club staat nu aan de leiding, maar titelverdediger Union volgt wel op 1 punt. Anderlecht staat 4e en pakt 0 op 9. En in play-off 3 won Dender met 2-1 van La Louvière. Maar Dender moest sowieso al barrage spelen.
3: Hey Frank, de linnen Bermuda short mag in de kast blijven vandaag, hè?
4: Vandaag en morgen en waarschijnlijk ook overmorgen. Dus een heel ander weerbeeld krijgen we toch wel. Op dit moment is het nog wel overal droog, maar geleidelijk aan gaat het feller beginnen te regenen. Eerst is wat regen mogelijk in het centrum van het land en dan een actieve regenzone gaat het ook nog eens vanuit de Ardennenland veroveren. Dus uiteindelijk wordt het quasi overal nat, behalve in het westen. Daar blijft het nog droog bij temperaturen die nog redelijk zijn, zo'n graad of 19 kan het nog worden vandaag. Morgen wordt veel regen verwacht in intense en langdurige regen zal dat zijn. Alleen het westen opnieuw, daar ontsnappen ze aan het meeste geweld toch wel. En het wordt kouder. 15 graden wordt er nog maximaal morgen.
3: Avelisje, richting Antwerpen op de E313 meer dan een kwartier. Tussen Manschehoven en Antwerpen-Oost is dat al 1 uur en 1 kwartier. Op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West 1 uur file. Een 30 minuten vertraging op de E19 tussen Brecht en Antwerpen-Noord. E34 tussen Melzele en Sint-Anna-Linkeroever 30 minuten file. Ook 30 minuten tussen Zoersel en Ranst. Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je 40 minuten. 20 minuten tussen Borgerhout en Deurne. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 1 kwartier. En nog 30 minuten op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. Dat zijn alleen de files boven het kwartier.
5: Over 1,5 uur?
6: Nee,
5: over 1,5 uur, dat is het. Gaan we onze nieuwe coverartiest voorstellen aan jullie. Die gaat morgen langskomen in de studio. En de voorbije 10 jaar is hij alles met een reeks gepasseerd. Het was toen ook uitstekend, dus dat komt ook weer goed de komende weken. Vorige week, de apotheose en het toppunt van Isabel A. zat Koen de Bouw gevraagd om mee te zingen op Where the Wild Roses Grow. En het werd dit zalig nummer.

0: Speciaal voor onze ochtendshow gemaakt. Isabel A. Wat zingt ze? Fantastisch. En Koen de Bouw, dat is toch wel de revelatie. Ook schitterend gedaan, die twee samen. Where the Wild Roses Grow.
1: Dit is Joe. Voor het eerst bij ons in de studio sinds zijn transfer, ging ik weer zeggen. Maar het is eigenlijk sinds zijn...
2: Zeg maar transfer. Ik ben er goed bij.
1: Ja, transfer. Dat klinkt wel cool, hè?
2: Gewoon als een voetballer.
1: Dat is een toptransfer, ga ik er dan van maken, Ruben. Naar DPG, bij ons in de studio, Ruben van Gucht. Ja, je gaat eigenlijk Vive le Vélo, maar op de VTM doen, hè?
2: Nee, dat gaan we niet doen.
1: Wat gaat dat dan doen?
2: Maar het zal toch een ander programma zijn.
1: Vertel.
2: Ja, ik ga er nog niet veel over vertellen. Ik kan alleen zeggen dat het met Mark Uitroeven, Tom Bonen, denk ik, de rol van Jan Baakland zal zijn. Ja.
1: Ja.
0: Dat is wel een mooie combinatie.
1: En vanuit de villa van Mark Uitroeven, thuis bij hem.
2: Ja, dus ik heb al veel foto's gezien. Die heeft hij doorgestuurd. Het is echt waanzinnig mooi daar in de Provence. Het uitzicht echt adembenemend.
1: Ja.
2: En daar gaan wij de slotweek, weliswaar, week na de finale van het WK voetbal, gaan wij van daaruit
0: programma
2: maken, elke dag.
0: Is het live? Zo goed als.
2: We zijn nog het format echt aan het kijken, maar ik denk dat we een deel live gaan doen en een deel wat hebben we gedaan doorheen de dag.
0: Oh, fantastisch. Ja,
1: terug Mark Uitroeven ook op televisie. Allee, dat gaat...
0: Ik vind het altijd grappig. Ja.
1: Heel tof zijn.
0: Ja, die is een beetje uit als een boskabouter.
2: Ja, het is een legend, hè. Ja. Dat is echt een icoon.
1: Ja, zeg maar, je gaat ook iets anders doen. Iets totaal anders, hè. Is het eindelijk zover, de docusoap, de leven Ruben van Gucht?
2: Nee, de docusoap is nog geen feit. Nee, dat is niet het wekelijkse format dat vanaf september op televisie zal komen. Sorry.
1: Maar het is niet...
2: Zou je het graag zien misschien?
1: Ik denk dat heel veel mensen het heel graag willen zien. Ik denk dat de Housewives een boeltje dan kunnen gaan pakken. Ja. Temptation Island hoeft ook niet meer.
0: Nee, ja, zeker niet.
1: Maar gaat het wel iets... gaat het toch nog sportgerelateerd zijn of echt iets anders?
2: Nee, het zal niet sportgerelateerd zijn. Wat niet wil zeggen dat er geen sport zal inkomen natuurlijk. Ja. Maar het zal wat meer richting Actua gaan.
1: Ja, oké, Actua. Ah,
2: een beetje
1: de tafel van Ruben.
2: Nee.
0: Ja, maar dat is ook sprake van. Maar zou je dat ook mogen doen? Is je contract nu zo opengebroken dat je overal mag gaan?
2: Ik zou alle kleine lettertjes nog eens moeten lezen, maar ik denk niet dat... ik denk dat dat nog perfect mogelijk zou zijn.
1: Maar kijk, we stellen nu allemaal vragen waar je maar half een antwoord op kan geven. En dat snappen wij wel, want het zijn orders van de persdienst. En je moet een beetje teasen en zo. Maar zometeen gaan we allemaal vragen stellen waar je 100% eerlijk op gaat antwoorden.
0: Ja, we hebben gevraagd aan onze luisteraars wat de grootste vooroordelen over jou zijn.
2: Oh my god.
0: We hebben er 5.
2: Ah bon.
0: Maar je kan jezelf wel verdedigen. Daar ben ik van overtuigd. Ja, verdediging moet je ook niet verdedigen.
1: Ah, nee.
0: Misschien moet je gewoon
2: alles bevestigen.
0: Gewoon bevestigen dat de vooroordelen kloppen.
2: Dat zou kunnen.
0: Zo meteen. Eerst Olivia Newton-John.

0: via Newton John met ELO, Electric Light Orchestra en Xanadu.
1: Sven en Anke.
0: Maar ik zal ze op een rij zetten, de grote vooroordeel van
2: All right.
0: de lucht, die binnengekomen zijn van onze luisteraars. En Anke zal het diepte interview doen. Ze is daar beter in dan ik.
3: Amai.
0: Zal ik het eerste dan insmijten? Hier ga je van schrikken dat dit het grootste vooroordeel is dat leeft bij onze luisteraars. Je had nooit verwacht...
2: Dat mijn haar niet echt blond is.
0: Nee, dat jij de grootste vrouw zot van het land zou zijn.
2: Allee.
0: Ja, raar hè, dat ze bij me afkomen.
2: Ik heb vrienden, of er zijn wel eens mensen die daar ook spontaan tegen mij in de straat over beginnen en die hun cijfers, zal ik zeggen, liggen nog een heel stuk hoger dan die van mij.
3: Ja, want ja, ik denk wel dat de doorsnee Vlaming denkt dat jij aan elke vinger 10 hebt, maar is het gewoon, hoeveel staat het aantal nu op dit moment?
2: Dat is toen ik daar vorige keer over gesproken heb.
0: Ook bij ons trouwens, bij Tesla.
2: Ja, daar is eigenlijk nauwelijks beweging gekomen.
0: Maar gewoon toch?
2: Ja, nee, ja. Omdat
3: de Excel-lijst, hoe was dat, de Excel-lijst? Dat was 69, of wat was dat toegezegd?
2: Je grijpt naar je hoofd, ja,
3: alsof ik heel goed moet nadenken. Nee, maar ik bedoel zo, de partners die je op dit moment ziet, want Ruben
2: maar
3: van
2: dat
3: Gucht,
2: zijn er geen 69 tegelijk, hè?
3: Nee,
2: zot.
3: Hey, had gekund. Met een goede agenda kan alles. Want Ruben, je hebt weer de voorpagina gehaald, hè, van het laatste nieuws.
2: Is zo? Niet,
3: maar
2: ik
3: ja, natuurlijk.
2: Gelezen.
3: Je staat weer op de voorpagina met... hier. De kop. Een weekend op stap met Ruben van Gucht. Ik heb zowat overal handen gevoeld. En dan ook nog het feit dat je afscheid hebt moeten nemen van één partner. En dat je daar enorm van afziet.
2: Maar enorm. Ik
3: dat
2: vind
3: staat
2: dat jammer.
3: In de krant.
2: Ja, maar goed, de krant overdrijft wel eens. Welkom in de mediawereld.
0: Kennen wij niet.
2: Nee, dat is iemand. Dat is ondertussen een maand of 2-3 geleden gebeurd. En ik denk nog aan die persoon, uiteraard. Zonder dat... overdrijven, maar kijk, ik ben denk ik een emotioneel mens en die zit in mijn hart en die zal er voor altijd blijven zitten. Ja.
3: Ja, want heel veel mensen vragen zich dat ook af, zo van, ja, die vrouw, je bent er heel eerlijk over, heel veel mensen waarderen dat ook, maar ja, veel mensen denken toch van, goh, heel veel vrouwen gaan je toch proberen te temmen, toch? En ik bedoel, te gaan... Want,
2: ja, maar dat gaat niet lukken.
3: Gaat dat nooit lukken?
2: De enige persoon die mij zal temmen, ben ik zelf.
3: Ja.
2: Dus de dag dat ik voel, oké, het vuur is wat gedoofd, dan zal ik getemd zijn.
3: Ja, maar heel veel vrouwen gaan het toch proberen. Dus mensen zeggen van, ga toch harten breken? Of ben je echt altijd heel duidelijk, heel de tijd van, zodra een vrouw denkt van...
2: Ja, ik ben altijd heel duidelijk en ik denk dat in de huidige maatschappij een grote kwaliteit is om eerlijk en open te zijn. Ook op dat vlak, ik weet niet of jij al bedrogen bent in een relatie, Anke.
3: Nee.
2: Nog niet, of toch niet dat je het weet.
3: En mensen moeten mij ook niet zeggen, want ik wil het niet weten. Als het
0: zo is. Ah ja, maar voilà, dat is het. Hè.
3: Ja,
0: bij jou weet je waar je aan toe bent.
2: Ja,
0: dat is
2: maar van bij de start. Hè.
0: En van bij, maar ik vind dat wel eerlijk. Ik vind het super eerlijk.
3: Ja, dat is waar. Maar ja, ik als vrouw denk ik dat toch zou denken van... Maar ik ga de speciale, de one zijn die hem gaat kunnen veranderen. Ik denk, ik kan me niet inbeelden dat een vrouw zo niet denkt.
2: Oké, ja, ik ben geen vrouw, dus ik begrijp je niet. Allee, ja, ik kan daar helaas niet over meespreken, maar zoals ik daarnet al zei... Degene die me zal temmen, zal ik zelf zijn.
3: Ja, zeg, en ja, hoeveel sollicitaties krijg je zo per dag?
2: Een cv. Nee, dat is niet per dag. En nogmaals, ik weet dat er enorm op gefocust wordt en ik heb er ook geen probleem mee. Maar wat je ook kon zien in dat krantenartikel is dat ik eigenlijk vooral ook van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat aan het werken ben.
3: Ja,
0: dat is
2: en dat er dus ook niets... dagen tijd zijn om van alles nog wat te doen.
3: Dat hebben we ons allemaal al afgevraagd, van hoe je dat allemaal doet eigenlijk, agenda-gewijs. Maar ja, het feit, mensen hebben het wel heel graag, het komt ook binnen via de Joe-app. Die eerlijkheid, dat je er gewoon ja, zegt hoe het is, voel je je ook een gelukkiger mens sinds je dat doet?
2: Ja, absoluut. Omdat ik denk, kort bij jezelf blijven. Ik doe, zowel professioneel als privé, door dat leven te leiden, doe ik wat mij gelukkig maakt. Ik hoef daar niks over. Ik hoef daar niks niet te verbergen of ik hoef daar niet over te liegen. Het is een beetje, ja, take it or leave it. En dat, hoeveel mensen, ik zal niet zeggen alleen in de media, misschien ook daarbuiten, moeten zich niet een beetje anders gedragen omdat ze willen pleasen of omdat ze ja, geliefd willen zijn, graag gezien willen worden door mensen. En ja, ik zie mezelf graag en mijn leven graag en dat is voldoende voor mij.
0: We hebben nog een paar andere vooroordelen.
2: Oké.
0: Maar dank je nu al voor je eerlijkheid.
4: Oei, oei, wie parkeert er nu onder een boom?
5: Oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei.
6: Want
5: met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
4: Oh, Pascal, je bent een held.
5: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
6: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
5: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor u een overeenkomst afsluit.
7: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
8: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
9: Slim naar Antwerpen maakt ook van jou een
10: wegwijzer.
9: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
11: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
12: Gelukzakken?
11: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
12: Ah, chansaars.
11: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
13: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
14: Crazy Deals!
15: Ja, geniet bij Van Mossel van Crazy Deals. En krijg een laad- of brandstofpas van €250 cadeau als je een auto koopt.
16: Amai, dat is echt wel zot.
15: Zeker! Dus kom langs tijdens het Hemelvaartweekend van 14, 15 en 16 mei.
16: Is dat ook open op Hemelvaart?
15: Yep! Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
17: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: Sven en Anke.

0: Sheeran and Sapphire.
1: Good times, great music.
2: Sven en Anke.
0: Rubbevakker bij ons in de studio.
3: Goedemorgen.
0: Halve nieuwe collega bij ons bij VTM, bij DPG. We gaan straks daar nog wel even over hebben. Ook en over je andere professionele activiteiten. Het Wantagefestival, dat is het aan te komen, onder andere. Je zou aan een iets sneller tempo misschien een paar van de vooroordelen nog doen. Ruben van Gucht vindt zichzelf heel mooi.
3: Niet heel mooi, maar ik vind mezelf mooi genoeg, absoluut. Ja, van binnen en van buiten.
4: Ja, hoe lang,
0: van buiten.
4: Hoe lang sta je 's ochtends voor de spiegel?
3: Niet, 30 seconden.
0: Dat haar kan toch niet zo?
3: Dat is, ja, ik zou het willen demonstreren, maar het duurt werkelijk 20 seconden.
0: Doe dan en
3: is
0: gel.
3: Dus dat is bukken.
0: Ja, gel.
3: En dan, ik heb een wax en dan
0: wax.
3: Zijn klaar.
0: Dat moet ik zelfs niet doen.
4: Het blond van je kindertijd?
3: Ja.
4: Weinig mensen die zo blond
0: blijven.
4: Weinig
0: mensen hebben zo'n blond haar. Hè?
3: Ja, excuseer.
4: En vanaf dat een beetje grijs komt, ga je het terugblonderen? Of
3: maar
4: ga je dan...
3: ik heb nonkels van mij die dus ook blond zijn. En die zijn ondertussen toch al wat gevorderd qua leeftijd. En een blonde mens wordt niet zo rap grijs. Dat duurt wel lang.
4: Ah ja.
0: Oh, is dat zo?
3: Ja.
4: Voordeel, voordeel. Ja, je hebt toch altijd mooie kostuums aan. Is dat, van welk merkje was dat ook alweer?
3: State of Art.
4: Ah ja, was dat dan, we zagen dat toch op Vinted verschijnen. Hè? Want dat was dan ook zo, zijn ex. Geen ex, hè, maar
0: heel
4: toen,
0: zijn vriendinnen.
4: Toen was dat nog niet duidelijk, denk ik, dat Charlotte zwanger was. Maar is alles al weg intussen op Vinted? Of kunnen mensen toch nog terecht voor
3: Ik denk dat
4: koopje?
3: Alles de deur uit is.
4: Maar, ga je ook wel eens zo echt... weet ik veel wat, echt in... heb je lelijke kleren thuis? Dat bedoel ik zo. Kan je er echt uit...
3: Kleren.
4: Kan je soms denken, oh nee, ik kan de deur niet open doen omdat ik er echt niet uitzie of omdat ik niet toonbaar ben. Of heb je nooit
3: Wat ik thuis wel altijd aandoe als de mensen aanbellen, is een jogging, maar zo unicolor.
4: Ja, ja.
3: In het volledig paars of in het volledig limegroen.
4: Ja, ja, maar match je niet zoals ik...
3: Roze, ook. Je dus ook liggen.
4: Ik doe dan zo de broek van mijn man en dan zo een blouseke van mij, dat echt op niks trekt samen. Dat ga je nooit voor hebben, zoiets.
3: Dat zijn zeer vreemde gebeurtenissen.
4: Oké.
0: Een vooroordeel van sommige mensen, en nu, dat heeft te maken met de overstap, denk ik ook. Ruben van Gucht doet alles voor het geld. Is dat zo? Want je bent nu ook aan DJ'en, je doet heel veel jobs.
3: Ik werk graag en wat ik daar wel over kan zeggen is dat mocht ik erin slagen om tussen dit en, laten we zeggen, 10 jaar mijn toekomst veilig te stellen.
0: Te zijn, zoals ze zeggen?
3: Ja, veilig te stellen, dan ga ik daar geen nee tegen zeggen.
0: Ja, dat zou wel. Dat is gewoon onder
3: wie zou dat niet doen?
4: Nee, ben je ook een goede onderhandelaar? Doe je het allemaal zelf?
3: Ik doe het zelf.
4: Serieus?
3: Nee.
4: Dus jij doet zelf
3: deze man doet alles zelf.
4: Och, gij. En ben je dan hard in die gesprekken? Want bijvoorbeeld, ik vind dat verschrikkelijk. Ik kan dat echt niet.
3: Je moet weten op welke punten je hard moet zijn. En op welke punten je bij voorbaat al verloren bent. Daar hoef je niet hard op te zijn.
0: Ja, dat is goed over nagedacht. Wacht, we doen er nog twee. Ruben van Gucht, dat vind ik een moeilijke. Maar het is wel een paar keer binnengekomen. En ik denk dat je het snapt. Kan geen goede vader zijn door het leven dat je leidt. Hè?
3: Ik heb pijnlijke, want dat is...
0: ik snap het, maar dat is een moeilijke.
3: Niet waar. Dat is absoluut niet waar.
0: Je kan je energie daarin steken.
3: Ja.
0: Het is niet gemakkelijk, want er komt nog een kindje aan.
3: Ja,
0: hè?
3: Ja, maar ook daar zal ik veel energie in steken. Nee, ik denk... dat zou ik willen vragen aan de mensen. Vel enkel uw oordeel als je mijn leven
0: overgaat.
3: Voilà. En voor de rest hoef je niks over mijn vaderschap te zeggen of te denken. Je bent er niet bij.
0: Het is ingewikkeld. Dat is wel wat ingewikkelder dan bij mensen waar de kinderen altijd thuis zijn. Sowieso ook mensen die gescheiden zijn.
3: Ja, maar goed. En ouders die dan soms ruzie maken of die dat soort dingen doen. Zijn dat dan de geweldige ouders of die keihard werken en voor kinderopvang zorgen en de kinderen naar de grootouders brengen en weet ik veel wat. Ja, ik zeg niet dat slechte ouders zijn, maar dan moet je over mij ook niks zeggen.
4: Zeg, wat weten we nog niet van jou, Ruben van Gucht? Dat wil ik wel eens weten. Wat weten we nog niet van jou?
3: Ja, waarschijnlijk veel. Ik weet het niet.
4: We moeten toch iets nog hebben, hè? Denk er nog even over na. Wat weten we nog niet van jou? Of wat wil je is dat mensen eigenlijk vragen aan jou? Want jij krijgt elke dag van iedereen dezelfde vragen. Denk eens na over een leuke vraag die je wil dat wij aan jou stellen.
3: Ja, ik ben al bezig,
4: ja. Dat is goed.
0: Denken.
3: De tijd gaat
4: Na Footloose.

0: is ook een danser, heb ik net gezien. Ruben van Gucht, Kenny Legends en Footloose. Het nieuws om 8:30 krijg je van Kim.
1: Goedemorgen. De werken aan de pre-metro-tunnel onder de Schelde in Antwerpen zijn gestart. Dus die tram rijdt daar niet meer. Die werken moeten gebeuren omdat er bijvoorbeeld nog asbest in die tunnel zit en de tramsporen zijn helemaal versleten. Het zal alles samen zeker 11 maanden duren. Op een Nederlands cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn 3 passagiers overleden. Vermoedelijk door het zeldzame hantavirus. Nog zeker 3 anderen werden ziek. Het virus is afkomstig van knaagdieren en veroorzaakt hoge koorts, luchtweginfecties en nierklachten. En ons Belgisch voetbal is binnenkort weer te zien op Telenet. Het heeft daarvoor een deal gesloten met DAZN dat de rechten van die matchen heeft. Vanaf volgend seizoen kunnen ook klanten van PlaySports onder meer de Jupiler Pro League en de Challenger Pro League zien. En ook andere internationale competities zoals de hoogste Spaanse of Italiaanse competitie. Eerst hier en daar zon, maar tegen de middag komen er wolken opzetten en is er kans op stevige regen- en onweersbuien. Temperaturen vandaag tot 20 graden. Morgen eerst regen, nadien kans op zon en maxima rond 15 graden.
0: Richting Antwerpen op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West verlies je 1,5 uur. 1 uur en 1 kwartier op de E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. E34 tussen Zoersel en Rand 3 kwartier. 40 minuten vertraging tussen Melcele en Sint-Anna-Linkeroever door een ongeval. E19 tussen Brecht en Antwerpen-Noord. 1,5 uur file. 3 kwartier extra op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En op de Brusselse ring nog op de binnenring tussen Expo en Vilvoorde verlies je 1,5 uur. Dat zijn alleen de files op deze maandagochtend. Boven de 20 minuten.
2: Over een dikke 10 minuten gaan we onze nieuwe coverartiest voorstellen. Die gaat morgen ook langskomen in de studio. Het is een man die alles covers heeft gemaakt. En zo meteen nog even verder praten over de professionele plannen van Ruben van Gucht.
3: Nu bij Maxizo.
4: Hallo.
3: Geweldige knalpromo's. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
4: Goed voor het beestje.
5: Goed voor het baasje.

0: weekend is afgelopen, maar een geanimeerde maandagochtend al.
1: Dit is Joe.
0: Met deeltijds nieuwe collega bij DPG bij VTM, Ruben van Kucht bij ons in de studio. Want je gaat nog altijd voor de VRT ook werken.
2: Ja, ja, ja. Dus weekwatchers, wielerclubwattage, veldrijden,
0: commentaar geven. Ja,
2: voilà, het WK voetbal. Ja, ik moet straks. Het is een ronde van Spanje voor vrouwen.
0: Ah, ja, ja, ja. Ja, dat doe je. Je doet vaak de ronde voor vrouwen.
2: Ja, ja,
0: dat
2: is klopt.
0: Specialiteit,
2: ja, dat is. Typecasting noemen ze dat.
0: En hier ga je van alles doen. Je gaat een wielerprogramma doen, dus deze zomer.
2: Ja.
0: Met onder andere Mark Uitroeven en nog andere gasten. De laatste week van de Tour de France.
2: Ja, dus dan gaan we naar Frankrijk met Tom Boonen, Jan Baak, ja, enzovoort.
0: Een mooi gezelschap.
2: Ja, wel, wel, wel.
0: Inderdaad. En je, het is een festival dat er zit aan te komen.
2: Ja, dat was vorig jaar de allereerste editie. Was echt waanzinnig, waanzinnig tof. Dus dat is het Wattagefestival eind mei, mensen. 29, 30, 31 mei in Oostende. En vorig jaar, ik weet nog heel goed, de eerste avond was een galaavond. Zal ook dit jaar weer een galaavond zijn, waar Niels de Stadsbader onder andere presenteert. Bekende muzikanten komen muziek spelen. Maar om 1 uur stopte het feestje en wij hadden nog wel zin in een feestje. En Tom en ik, Bonen dus, we zijn toen uiteindelijk in de Lafayette verzeild geraakt in Oostende.
0: Oei, oei.
3: Prachtig.
2: Ja, waar we de nacht hebben neergelegd om 6 uur 's ochtends.
0: Ja.
2: En waarna er 2 uur later de weekwatchers op mij wachten in de pannen. Dus
3: ja, ik voorspel hetzelfde scenario dit jaar.
2: Voor zij die ramptoerisme willen zien, allen daarheen naar het Wattagefestival.
3: Ja, ik wou eigenlijk nog iets nieuw ontdekken van jou, Ruben van Gucht. Maar ja, we weten al alles. Hè. Ik heb al zoiets gezegd van, wat kan jij... wat kan je eigenlijk niet, Ruben? Maar zelfs daar wist je eigenlijk niet goed op.
2: Ja, nee, er zijn veel dingen, maar ja, wat kan je niet? Ja,
3: ja, wat weten we nog niet van jou?
0: Is het is een slechte eigenschap.
2: Ik kan niet met de auto rijden op dit moment.
0: Ja, ja, ja, maar ja. Dus je rijbewijs is afgemaakt.
3: Ja, slechte eigenschap.
2: Kan ik dus niet.
3: Ik vroeg zo, wat is je slechte eigenschap? En jij zegt, koppig. Maar ja, dat zie ik eigenlijk als een goede eigenschap.
2: Ja, ik vind echt een mega eigenschap.
0: Wat is dan echt een slechte eigenschap van je? Ja, voilà, kijk.
3: Dan zie je. Wat staat er op je armbandje eigenlijk? Want je hebt een armbandje met tekst.
2: Ah,
3: op.
2: Ja, dat is van mijn overleden hondje.
3: Oei.
2: Dat is een D van Jules.
0: Want je bent een grote hondenliefhebber, hè? Dat is
2: ja, ik heb Ridgebacks.
0: En daar word je ook enorm voor gerespecteerd. Veel mensen weten dat je een enorme grote liefde voor...
2: Wie dieren graag ziet, kan mensen graag zien.
3: Ja, ben je biseksueel? Dat is niet mijn vraag. Sorry, Sandra vraagt dat. Ja,
2: Sandra?
3: Sandra?
2: Maar die heeft er geen voordeel bij.
0: Nee,
2: maar ik ben het absoluut niet, Sandra.
3: Ja, dat is zeker niet bizar. Oké, wacht even, kom je nu niks nieuws ontdekken?
0: Jij moet voor de story gaan werken.
3: Zeker niet.
0: Ruben, veel succes in je professionele carrière.
2: Dank je, vriendelijk.
3: Ja.
0: Ook bij ons, want je bent een goed sportjournalist. Okay. En wat we geleerd hebben uit alle reacties van de mensen...
3: Nog 1 vraag. Wie wil je het liefst ontmoeten? Waar kijk je het naar uit, de ontmoeting met een nieuwe VTM-collega? Wie wil je het liefst ontmoeten? Vrouwelijk.
2: Ik moet de lijst nog eens bekijken.
3: Ik stuur ze door. We komen er nog op terug.
0: Veel succes. Overal in je privéleven en in je professionele.
2: Dankjewel, collega's.
0: Tof dat je gekomen bent.
3: Merci.
4: Ritchie, citroen met framboos. Bekend.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook de zonnebloemzaadjes voor moederdag.
3: En binnen een paar weken hebben wij hier een schoon bloemenveld, hè?
4: Maar we hebben nu al een bloemetje voor onze liefste mama. Alsjeblieft.
3: Maar dank u.
2: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer lente. Met deze week gratis zonnebloemzaadjes. Wij zijn Libelle.
5: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
6: Goh, ik ben pro-voordelen op bedrijfsvoertuigen.
5: Ja, en ik ben ook pro-speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
6: ik was wel een beetje contra-elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
5: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
6: Ah, dat is duidelijk.
5: Ja.
7: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
8: Peugeot.
9: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
10: Wauw, ja!
11: Maar ja...
9: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
10: Ja!
11: Maar ja...
9: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
10: Ja!
11: Maar ja...
9: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Wel maar, die 4e mei en die 5e mei, dat zijn er meer voor kouweekjes, beste vrienden. We don't have to take our clothes off, Jermaine Stewart.
1: 10 jaar.
0: Sven en Anke. We zitten ondertussen in ons 10e seizoen, een beetje feestseizoen. Daar gaan we nog wel wat dingen in doen de komende weken. Maar dat betekent ook dat we in onze coverrubriek, die we al die seizoenen op dinsdag hebben, in een soort van all-stars-omgeving zitten. En dat we artiesten erbij halen die alles tevoorschijn zijn gekomen.
2: Yes, the one and only Jean Thomas hangt aan de lijn. Goedemorgen Jean.
3: Dag Jean.
2: Ja, we zien je ook in beeld. Het is echt de moeite om even de televisie aan te zetten of binnen te kijken via joe.be of via de Joe-app, want je zit precies in een jeugdhuis. Het is precies een beetje Back to the Future.
3: Dat is mijn studio en ik ben ook al een nostalgische mens, dus ik heb hier, mijn studio heet dan ook Vintage Ville, dus ik heb heel veel oude gitaren, maar ik heb ook wat cinema posters en wat
2: Star Wars posters.
3: Star Wars.
2: En Marvel helden in popvorm zie ik ook. Ja. En je hebt ook de korte mouwkes aan. Ga je nog fitnessen zelfs?
3: Ja. Ik was nog een beetje aan het werken. Wat teksten aan het voorbereiden en zo. En ik dacht van, ik zal mijn fitnesskleren aan doen. Want hierna is gaas geven.
2: Maar Jean, mag ik even een compliment geven? Jij wordt ook niet ouder, hè? Je ziet er nog altijd hetzelfde uit als toen ik jou ooit eens in de parochiezaal zag van mijn dorp. Met Accession On and On. Je hebt dezelfde kapsel, dezelfde look. Dat is toch fijn, hè?
3: Ja, misschien zijn dat gewoon uw ogen die achteruit gaan.
2: Ja. Of we hebben geen HD-beeld, dat kan ook.
3: Dat heb ik wel, hè. Af en toe zo moet ik met een bril opzetten.
2: Oei, heel anders, doe maar terug af.
0: Die staat je ook, man, dat is perfect. Zeg, hey, je hebt bij ons alles gedaan. Ik heb een paar dingen laten horen van vorige keer, want er zat wel een mooie lijn in toen. Je hebt onder andere Une belle histoire gedaan. Je hebt wat nummers van Stromae ook in een medley gedaan. Een paar jaar geleden was het al, hoor. Pour que tu m'aimes encore, weet je dat nog? Die heb je ook gedaan toen, lang geleden.
3: Zeker.

0: Ja, dat was speciaal dat jij zelf Lolita vond. Maar fijn, het was wel een mooie cover. En deze classic heb je gedaan, Cassé la voix. Het zat duidelijke lijn in, het was allemaal in het Frans. Is dat nu ook weer het geval? Ga je nu ook allemaal Franse kappen?
1: Nee, maar toen was dat de opdracht ook. Hè. Er moest heel veel Frans in zitten. Nee, nu niet. Nu is het eigenlijk zo'n beetje een zeer nostalgische trip. Mag ik al verklappen wat we gaan doen?
2: Zeker doen. Jawel, doe maar. Doe maar. Mag?
1: Ja, zeker. Ja. Nee, van Doe Maar spelen we niks. Brian Adams zit erin. Ik ga ook even Plastic Bertrand, die gaat even passeren.
0: Tof.
1: En dan ja, heel dansbaar, een Footloose zit erbij, Kenny Loggins. Het gaat fun worden. Het is echt fun.
2: Ja, ja. Je komt morgen ook op bezoek, hè? Komt langs.
1: Ja.
2: Top. Je mocht het al vertellen. Kom, voor de mensen die nu luisteren, als morgen je eerste cover.
1: Ik weet het nu eigenlijk nog niet.
0: Ik denk dat die Plastic Bertrand is die je morgen gaat doen. Zo staat hij op onze
1: met
0: lijstje.
1: De plastic?
0: Dan gingen we mee beginnen met de Plastic Bertrand.
1: Dan doen we dat.
0: Ja, okay.
1: Ja, en dat is een hele fijne, omdat ik kom met de mannen van de liveband, met de David en met de Jens. En we hebben daar zo wel een speciaal versie van gemaakt. Zo. Het is eigenlijk een beetje een mix van twee songs.
0: Is toch
1: ik ga dat morgen wel zien.
0: Ça plante pour moi, put your hands in the air, party people. Ja, ik hoor al van alles.
2: Ik kijk ook al heel erg uit naar de K3-koffer, Sien. Ik moet nog niet vertellen welk liedje het wordt, maar ik ben wel heel benieuwd wat het wordt. Wij zien jou heel graag dan morgen, hè?
0: Toen bleef het stil.
1: Heel goed.
2: Ja, echt zo. Sien denkt, is dat nu afgesproken?
0: K3-koffer, ik weet van niks.
2: Dat zou toch wel super, cool zijn.
0: Dat zou wel super cool zijn, ja. Sien, we gaan dingen nog eens draaien. Je te donne, want die heb je ook gedaan zoveel jaar geleden. En die gaan we nog eens volledig draaien. En we zien je graag morgen vroeg op het ontbijt bij ons in de studio. Rond dit uur ongeveer. Tot morgen, hè?
2: Goed fitnessen. Doei, doei.
1: Ja, zien.

0: Jean Thomas en Jutedon. En morgen dus Plastic Bertrand. Het zou wel cool zijn als hij ook eens iets zou doen van K3. Hè.
1: Ja.
0: En dan met Christel zo. Zo een navolging van. Maar dat doet hij niet, hè?
1: Ik heb dat nog nooit gehoord.
0: Er zal een reden voor zijn.
1: Dat ze dat niet
0: waarschijnlijk heeft iedereen al 1000 keer gevraagd. Maar
1: moet
0: wel die fixen.
1: Maar als Isabel A. met Koen de Bouw kan...
0: Dan kan het hij met zijn vrouw eens doen, hè?
1: Ik vind dat hij met zijn vrouw dat zou kunnen doen, ja, inderdaad. Goedemorgen allemaal. Dit is de ochtend van Joe. Maandagochtend. We slaan er ons samen door met goede muziek. Alex Warren, Fever Dream.

rapper Rick en ik doe alles. Ja. Zimmo. Ook een huis zoeken met de Zimmo-app. Zimmo. Ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Zimmo. En hier ze. Ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.

0: Misschien trek je binnenkort naar de Moezelstreek, het Zwarte Woud. Dan heb ik Matthias Rijm voor jou. Met verdampt, ich lieb dich na het nieuws van 9 van onze Grim.
1: Goedemorgen. In Bergen start het proces rond het carnavalsdrama. Te weinig mannen in de kinderopvang en meer voetbal op tv. Rond deze tijd start het assiseproces over het carnavalsdrama in Strepy in Wallonië. 4 jaar geleden reden 2 broers aan hoge snelheid in op een groep carnavalisten. 7 mensen kwamen om het leven, 10 anderen raakten gewond. Collega Katrien Sales volgt het proces.
2: De autobestuurder reed meer dan 170 kilometer per uur en was aan het filmen. Parket denkt dat hij dat met opzet deed. En daarom staat de chauffeur hier ook terecht voor 7 keer doodslag en 81 pogingen tot doodslag. Hij riskeert 30 jaar cel.
1: Zijn passagier staat terecht voor schuldig verzuim omdat hij geen hulp bood aan mensen in nood. De kinderopvang zoekt mannelijke begeleiders. 8 op de 10 Belgen willen dat. En Helan lanceert daarom vandaag een nieuwe campagne.
3: Mannen kunnen op een andere manier omgaan met kinderen dan vrouwen. Bijvoorbeeld in sport, spel en de relatie naar de collega's in zaken groepsdynamiek. En dan ook voor de ouders kan een man als aanspreekpunt misschien in sommige gevallen een meerwaarde betekenen.
1: Amper 3% van alle kinderbegeleiders in ons land is een man. En vanaf volgend voetbalseizoen kan je onze competities weer op Telenet bekijken. Dat heeft een deal gesloten met DAZN, dat de rechten van die matchen heeft. Klanten van PlaySports kunnen dan onder meer de Jupiler Pro League en de Challenger Pro League daar bekijken. En heel wat andere internationale competities. En ook de bekerfinale over 10 dagen wordt dan toch uitgezonden op televisie. DAZN sloot daarover een deal met Play. Hier en daar zon, maar tegen de middag komen er wolken opzetten en kan het stevig gaan regenen. Bij zo'n 20 graden is dat. Morgen eerst regen, nadien zonniger en maximaal rond de graad of 15.
0: 9 files waar je meer dan 20 minuten verliest. Richting Antwerpen op de E17 tussen Sint-Niklaas Centrum en Antwerpen-West. 2 uur file.
4: Goh.
0: Hey jongen, heb daar eens goesting in. Als je naar de wc moet, heel veel sterkte. E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. 1 uur en 10 minuten. 40 minuten op de A12 tussen Boom en de Jules Moretuslijg. E34 tussen Melzele en Sint-Anna-Linkeroever. 35 minuten. 1 half uur file tussen Zoersel en Ranst. De E19 tussen Rumst en Wilrijk. 1 half uur. Nog 3 kwartier op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Richting Brussel op de E40 tussen Bertemens en Stevens-Woluwe. 1 half uur en nog 1 half uur op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen.
4: Ah nee, het wordt geen vrolijk weer vandaag en morgen, maar na het eind van de week met de Coastwalk op zaterdag. Hopen toch verbetering. Zometeen het weerbericht met onze Frank.

0: Els die stuurt, dankjewel voor de leuke muziek. Het is een troost in de file naar Antwerpen. En helaas, ik vrees dat de files nog langer zijn dan de info die jullie hebben. Het is constant tijd aan het bijkomen. Dat is niet vrolijk.
1: Marjolein zegt, ik sta inderdaad al anderhalf uur in de file en ik moet heel dringend plassen.
0: Oh nee, Marjolein, heel veel sterkte. Zeg.
2: Het weer met Frank.
1: Ja, en dan mag je vooral niet denken aan water. Aan het klatervallen, watervallen. Ja. En dat gaat toch gebeuren, hè Frank? Goedemorgen.
3: Ja, er komt veel water onze richting uit. Dat is een feit. Hè. Dus op dit moment is het nogal quasi overal droog. De verwachting is dat een regenzone vanuit Frankrijk eerst voornamelijk de Ardennen gaat aandoen. En dan in de loop van de namiddag gaat die regenzone ook verder doortrekken richting het centrale gedeelte van het land. Het westen die blijft wel buiten schot. Maar na de middag, als het dan zo'n 18, 19 graden kan worden, ja, dan gaat dat aan de voorzijde van die regenzone gaat dat ook nog onstabiel worden. Dan krijg je toch nog een paar felle buien, al dan niet ook met onweer. Dus dat gaat in de loop van de namiddag zijn. En vooral voor het centrale gedeelte. En wat bedoel ik met het centrale gedeelte? Ja, dat is zo wat provincie Henegouwen, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, provincie Antwerpen. En ook in Limburg is dat voornamelijk het geval. Daar wordt overigens ook de meeste regen verwacht vandaag.
0: Mm-hmm. En morgen niet zo ongelooflijk veel beter. Integendeel zeker, hè?
3: Kijk, het is zo dat diezelfde regenzone die blijft eigenlijk vanavond, vannacht en ook morgen boven ons land hangen. Alleen is het zo dat in de loop van avond en nacht dat de activiteit er wat uitgaat. Het gaat dan eerder om bewolkt weer vannacht met hier en daar wat lichte regen. En morgen in de loop van de dag gaat dat weer allemaal actiever worden. Hè? Dus dan mogen we alweer meer en meer regen verwachten. Dus vooral in het centrale gedeelte, dus de provincies die ik daarnet had genoemd. Daar kan toch 10, 20, 30. Als je alles in totaal neemt tot en met woensdag namiddag, ja, dan kan er op sommige plaatsen zelfs een maand hoeveelheid vallen. En dat is dan rond de 60 liter per vierkante meter. Heeft vooral te maken met het feit dat het langdurig regen is. Hè? Het hoeft daarom niet altijd continu of een paar plens buiten zijn, dat niet. Maar het ziet er dus alles is niet fraai uit. Ook voor morgen wil je toch net iets beter weer. Dan zou ik zeggen, ga naar het westen, ga richting de kust bijvoorbeeld. Daar gaat het wel droog blijven. Dus dat is toch wel een groot verschil in ons land. Elders dus zal het sowieso morgen nat zijn. En woensdag ook. Hè. Woensdag beginnen we daar nog mee. Al is het wel zo dat loop van de namiddag, woensdagnamiddag, sliep eens aan, ja, die regenzone echt wel wegtrekt richting het oosten. Vanaf het westen wordt het dan helemaal droog. En dan mogen we nog geen opklaringen verwachten. Maar ja, de wind komt dan eventjes uit het noorden. Dus er komt er kouder lucht onze richting uit. Woensdag 11 graden is de maximum.
0: Oh, wow, ja, wow.
1: Oké, dus alle maartse buien en aprilse grillen, die krijgen we nu over onze kop. Donderdag, wat was dat voor een dag?
3: Ja, donderdag wordt dan iets beter. Hè. We zitten dan eventjes in een gebied waarbij ja, links, rechts, ten noorden, ten zuiden van ons storingen zitten. En wij zitten daar eventjes tussen. Dus dan blijft het droog met weliswaar redelijk wat stapelwolken die kunnen ontstaan. Graad of 14, dus het wordt dan toch wel weer wat minder koud. En vrijdag, ja, dan houden we het helemaal droog met zonnige periode. Ziet er waarschijnlijk de beste dag uit. Bij temperaturen rond de graad of 16. Ja, en dan het weekend. Hè.
0: Met de coastwalk op zaterdag, ja.
3: Ja, en dat, het ziet er naar uit dat we toch buien gaan binnenkrijgen. Dus in de loop van de dag gaat dat gebeuren. Heel moeilijk te voorspellen waar. Hè. Het is toch nog altijd ver vooruit. Dus dat gaan we nog een beetje moeten in detail bekijken. Waar ze effectief gaan toeslaan. Het is vooral na de middag, zoals het nu eruit ziet, dat het wisselvallig wordt. En...
1: Oei. Hey Frank.
0: Het was een lijn.
1: Zeg maar, kun je eigenlijk goed stappen ook in rubberlaarzen, vraag ik me af? Gaat dat ook?
0: Nee, nee.
1: Kun jij 42 kilometer wandelen in
0: rubberlaarzen? Ben je daar terug, Frank? Nee,
1: hij is weg.
3: Ik was eventjes weg, precies.
0: Ja, je was even weg. Je was aan het zeggen dat het vooral in de loop van de namiddag wat minder zou gaan worden. Daar zat je. Daar ben je blijven haperen, eigenlijk. Nee, dit lukt niet. Dit lukt niet. Maar dat is toch wel lange termijn, middellange termijn voorspelling voor tegen morgen.
1: Het is wel heel aandoenlijk hoe jouw humeur een beetje toch... zit je zelf 42 kilometer in de regen?
0: Ja, maar
1: heb je niet zo heel veel zin in, kan ik zo van je gezicht aflezen?
0: Ik denk niet alleen aan mezelf, ik denk aan de duizenden mensen die mee gaan wandelen. Dus laat ons hopen dat in de loop van de week het weer nog een beetje kan.
1: Die mogen ook gewoon schuilen in de radiostudio van Tom de Kok en mezelf. Hè. Wij zitten daar van 12 tot 6. Kom maar af.
0: Maar we willen wel.
1: Kom maar af.

0: Verdammt, ik liep dich. Dat is wat de Duitsers, of tenminste rond Bayern München, allemaal zeggen over onze Vincent Kompany. Kampioen geworden met Bayern München. En er zit Europees misschien nog meer in dit seizoen. Wie weet. Ja, hij heeft het goed gedaan. Dikke proficiat. En ik denk trouwens, in Barcelona gaat ook feest zijn volgende week. Is de Classico tegen Madrid. Ben er niet volgende week, jammer genoeg, want ze kunnen kampioen spelen tegen de grote rivaal volgend weekend.
1: Boeien allemaal. Ik ben gewoon blij dat die blokkades bij B-Post eindelijk van de baan zijn.
0: Ah, ja.
1: Ze zijn allemaal weg. Het grote nieuws.
0: Zit jouw nummerplaat er nu nog vast?
1: Mijn nummerplaat zit nog altijd vast.
0: Al weken eigenlijk, hè?
1: Al, ja. Dus ik heb eigenlijk... Ja, iedereen weet dat ik al anderhalf jaar wacht op een nieuwe auto. Ja. De Peugeot 5008, niet eens een Bentley of zo. Het is gewoon maar een Peugeot.
0: Ja, die was rapper gekomen.
1: Echt. Maar ja, ik ben ook een beetje aan het lijntje gehouden geweest, denk ik ook. Maar bon, ja, het is wat het is. Nu staat hem al een maand, zeg ik, 6 weken.
0: In de garage.
1: Staat hij al in de garage. Belt de garage, schoorvoetend. Probleempje. Hij zet vast uw nummerplaat, uw officiële nummerplaat, in die stakingshoop van al die pakjes bij B-Post. Maar dat euvel is nu geweken.
0: Ja.
1: En ze gaan naar het schijnt eerst de nummerplaten een beetje voorrang geven.
0: Nee, ik heb...
1: Maar waarschijnlijk ga ik dan toch weer de laatste zijn. Of weet je wat? Zou me niet verbazen dat hij van mij weer kwijtgeraakt.
0: Nee. Ik las wel ergens dat ze op het moment dat de blokkades weg zijn, die zijn nu weg, dat ze echt wel binnen de 8 maanden alles terug kunnen sturen.
2: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
0: Oh.
2: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden. Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
3: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
4: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
3: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele. Maak je klaar voor Fête Magique. Want Theater aan het Water heet nu Fête Magique. Nog meer magie en beleving op de 20ste verjaardag van dit fantastische spektakelfestival. Kom het vieren met de ganse familie en mis de Circus Afterparty niet. Fête Magique, het meest unieke en feerieke festival van het land. Op 9 en 10 mei op het iconische domein De Schorre in Boom. Info en tickets, fetemagique.be.
5: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
6: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
8: Koop nu bij jouw Precantec een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Precantec, uw drankenspecialist.
9: Dit is Joe.
10: Met Sven
9: en Anke.

0: The Remix and Love is a Stranger. Morgen een cover, 8:15 van Gene Thomas, die bij ons naar de studio komt. Vanochtend hadden we Rudy van Gucht bij ons op de socials. Ga je nog wel wat dingen zien passeren in de loop van de dag.
1: Oh, Hans Teeuwen heeft twee mannen uit de zaal gezet. Die heeft een nieuwe tour, hè? Zo'n nieuwe show, De Laffe Verlosser. Ik ben er ook naar gaan kijken. En Hasselt onlangs.
0: Was leuk.
1: Ik denk dat 90% mannelijk was van het cliënteel. Files aan de mannen-wc's. Niet normaal.
0: Dat
1: bij de vrouwen.
0: Heb je nooit, hè?
1: Bij de vrouwen kon je doorlopen. Maar die mannen waren zo wat heel luid. Die bleven babbelen en hij had al gezegd van... hey, snaveltjes dicht, hè.
0: Hou je bek.
1: Ja.
0: Dat zal hij wel gezegd hebben.
1: Inderdaad. En dan zijn die gewoon echt opgestaan. Ja, nu gaan die beelden viraal natuurlijk, dat die mannen zo moeten afdruipen. Maar Hans dacht dat ze ook zat waren.
0: En dat was niet?
1: Ja, dat waarschijnlijk wel, hè. Ja, maar ja, okay. Die ding is heel grappig, want weet, ik heb ook eens ooit zoiets meegemaakt.
0: Hoezo?
1: Maar met meneer Pastoor.
0: Was met meneer Pastoor?
1: Ja, ik zat met een vriendin in de kerk. Was op een zaterdagavond.
0: Nee.
1: Ja, echt waar.
0: Ik was lang geleden, neem ik aan, hè?
1: Ja, dat is top. Toen was ik 10 jaar of zo.
0: Oké.
1: Ik was 10 jaar.
0: En je zit nu niet meer op zaterdagavond in de kerk.
1: Nee, vooral lang geleden. Ik zat met een vriendin vooraan. Maar we waren heel de tijd aan het babbelen. Maar we moesten mee met die ouders en zo. Op zaterdagavond bleef daar slapen. En ik moest dan mee naar de Eucharistieviering. En toen gingen we de hostie halen.
0: Ja?
1: En in plaats van dat hij zei, lichaam van Christus, zei hij niet. Zei hij, en nu mondje stichten. Omdat wij aan het tetteren waren de hele tijd.
0: Oké.
1: Ik had nooit meer aan dit moment gedacht. Tot ik dat bericht net lees.
0: Goed moment,
1: op HLN Showbiz. Dat de priester zei, mondjes dicht nu, hè.
0: En toen zei hij, zoals dat hoort, amen.
1: Ja, exact.
0: Ah ja, man.
1: Van die hostie.
2: Leg.

0: Coming en Meteor en Niet Nodig. Zometeen gaan we koffie tanken, maar eerst het nieuws van 9:30 met Grim.
1: In Bergen is het assiseproces over het carnavalsdrama in Strepy aan de gang. 4 jaar geleden reden 2 broers aan hoge snelheid in op een groep carnavalisten. 7 mensen kwamen om het leven, tientallen anderen raakten gewond. De onderzoekers zijn bulterig walvis Timmy kwijt, omdat zijn GPS-trekker niet werkt. Timmy zat wekenlang vast op een zandbank voor de Duitse kust. Bij de ultieme reddingsoperatie vorige week werd hij naar open zee gebracht. En in Colombia zijn zeker 3 doden gevallen bij een stuntshow met monstertrucks. Een van de trucks kon niet op tijd afremmen en reed in op het publiek. Er raakten ook 38 mensen gewond. De burgemeester wil het ongeluk grondig laten onderzoeken. Hier en daar schijnt de zon, maar tegen de middag komen er wolken opzetten en kan het stevig gaan regenen. Bij zo'n 20 graden is dat. Morgen eerst regen, nadien wordt het vooral in het westen wat zonniger en een maxima rond de 15 graden.
2: File richting Antwerpen op de E17 tussen Sint-Niklaas Centrum en Antwerpen-West verlies je 1,5 uur. 1 uur file op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. A12 tussen Aartselaar en Berchem. 35 minuten, ook 35 minuten op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever. Tussen Hoelinchem en Ranst een kwartier, ook een kwartier op de E19 tussen Brecht en Antwerpen-Noord. Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 1 uur file, 20 minuten richting Brussel op de E40 tussen Berchem en Sint-Stevens-Woord. En nog op de Brusselse bindering tussen Expo en Machelen een kwartier.
3: Koffie tanken
4: met Sven en Anke.
3: Elke werkdag tussen 9:30 en 10:00 kies jij met je bedrijf of vereniging de muziek. Koffie tanken met Sven en Anke. Met vandaag
2: thuisverpleging Pajozorg staat voor Pajottenland en een stukje Zennevallei. Goedemorgen, dag coördinator Chris.
5: Goedemorgen, Sven en Anke.
2: Chris, we hebben net al gechitchat. Je hebt een leuke job, want jij doet niks anders dan gaan eten.
6: Is dat zo?
5: soms, ja.
2: Nee, vertel eens. Ja, want dus, je zegt van, hè, om de mensen te bedanken. Wat heb je vorige week gedaan? Wat ga je vanavond doen?
5: Nou, wel, Pajozorg bestaat iets meer dan 10 jaar. Dus we zijn vorige week gaan eten met de mensen die al 10 jaar bij ons werken. En deze avond gaan we gaan eten met de mensen die al minimum 5 jaar bij ons werken.
2: Volgende week gaan we met de mensen uiteten die 5 dagen bij ons zijn. Dat is wel leuk, hè?
5: Nee. We proberen dat jaarlijks te doen. De mensen die te belonen eigenlijk, die bij ons trouw blijven eigenlijk aan Pajozorg.
2: Ja, en jij gaat altijd mee, neem ik aan.
5: Ik ga altijd mee, ja.
2: Wat is het vanavond?
6: Het is
5: brasserie vanavond. Een menu in een brasserie. In groot bijgang.
2: Alles waar ze vidé met frietjes hebben, vind ik goed.
5: Ja, ik denk dat mijn frietjes is vanavond.
6: Ja. En wat staat er allemaal op jullie menukaart wat muziek betreft?
5: Verschillende. Dus we hebben zo'n beetje aan de collega's gevraagd welke liedjes ze graag hebben. Die hebben we binnengestuurd. Ik weet niet meer juist van buiten welke dat er
6: zijn. Rollercoaster staat ertussen van Danny Vera. Ja. Heel mooi. I'm Still Standing, Elton John. Ja. Here Comes the Sun van de Beatles. Jullie blijven erin geloven. Ja, wij wel minder vandaag, maar je moet er keihard voor gaan. We gaan ook de mokken aan jullie toesturen als je eens een keer niet buiten gaat eten, maar gewoon binnen blijft. Allemaal
5: maar we zitten ook veel op bureau om koffie te drinken. Hè? Dat is ideaal.
6: Geniet ervan. Dankjewel, Chris.
5: Oké, dankjewel.
2: Bye.
3: Coffee time.

0: Show. Koffietanken met Sven en Anke.
1: Goedemorgen Sven en Anke, met Chris van Thuisverpleging Paarzorg. Wij kiezen voor Hier komt de zon van de Beatles, omdat onze verpleegkundigen elke morgen vroeg op de baan zijn en steeds kunnen genieten van een mooie zonsopgang.

0: bij Aldi 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldieprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
1: Check, check, check. Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
3: Veroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
2: En in mei betaalt Veroonhoven de BTW in jouw plaats.

0: met Sven en Anke.
1: Goedemorgen, Sven en Anke, met Chris van Thuis op tegen Paarzocht. Wij kiezen voor Rollercoaster van Danny Vera, omdat onze job dikwijls een rollercoaster is van emoties en we 's morgens niet weten wat de dag zal brengen.

0: Piet Anke.
1: Met Sven en Anke.
0: Morgen zijn we weer. Wil jij ook de platen kiezen? Schrijf je dan in op joe.be.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
3: Ik ben Leo, Fintro bankier. Mijn tip? Kies als ondernemer een zelfstandige bankier. Net als ik.
2: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
4: Goedemorgen. Ja, de zon is na een schitterend weekend weer even weg, maar ik ga dat volledig negeren. Beste bewijs, ik draai zo meteen Enrique Iglesias. Bijna 10:00. Dit is het nieuws met Julie Isabeau.
5: Goedemorgen. Het assiseproces rond het carnavalsdrama in Strepie is begonnen. Het is niet duidelijk hoe het met walvis Timmy gaat en een groot ongeluk bij een monster truckshow in Colombia. In Bergen in de provincie Henegouwen is het assiseproces rond het carnavalsdrama in Strepie begonnen. 4 jaar geleden reden 2 mannen aan hoge snelheid in op een groep carnavalisten. 7 mensen kwamen om het leven, tientallen anderen raakten gewond. Collega Katrien Sales volgt het proces.
6: De autobestuurder reed meer dan 170 km per uur en was aan het filmen. Parket denkt dat hij dat met opzet deed. En daarom staat de chauffeur hier ook terecht voor 7 keer doodslag en 81 pogingen tot doodslag. Hij riskeert 30 jaar cel.
5: Zijn passagier staat terecht voor schuldig verzuim omdat hij geen hulp bood aan de slachtoffers. En grote vraagtekens over hoe het nu met bultrugwalvis Timmy gaat. De onderzoekers weten niet waar hij zwemt, want zijn GPS-tracker werkt niet. Timmy zat wekenlang vast op een zandbank voor de Duitse kust. Bij de ultieme reddingsoperatie vorige week werd hij naar de open zee gebracht. En in Colombia zijn zeker 3 doden gevallen bij een stuntshow met monstertrucks. Een van de trucks kon niet op tijd afremmen en reed in op het publiek. Er raakten ook 38 mensen gewond. De burgemeester wil het ongeluk grondig laten onderzoeken. Wolken met hier en daar kans op stevige regen en

0: Assehoven en Antwerpen-Oost. Op de A12 is dat 34 minuten in de file tussen Aartselaar en Berchem. En op de Antwerpse ring richting Nederland reken op 42 minuten daar in de file tussen Antwerpen-West en Porgerhout.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

Ik keer nog helemaal in de zomerse sfeer van vrijdag en zaterdag. Ondertussen zijn we begonnen aan een bijzondere week in mei. Vorige week een korte week door 1 mei. En volgende week zit Hemelvaart. Dus dat is voor veel mensen ook iets om naar uit te kijken. Deze week doen we wel een werkweek van 5 dagen. En vooral eentje met goede muziek. Zometeen met Maxime en Babette na deze Buggles.

ook krijg je deze week van mij weer een nieuwe wegwijzer voorgeschoteld. Iemand bekend, die probeert zo wat keuzestress bij ons weg te nemen. Die elke dag zijn favorietjes doorgeeft op het vlak van streaming. Want daar zijn zoveel mogelijkheden tegenwoordig. Podcasts, nog zoiets. Waar ga je graag eten? En waar is de moeite om dat eens te gaan doen? Waar ga je graag op uitstap? Dat zijn zo wat de vragen die ik stel aan mijn wegwijzer. En ik kan je vertellen, deze week wordt dat iemand, die in een zeer, zeer lekkere sector zit. Namelijk Dominique Personen, bekend natuurlijk als top.

0: Medimarket.
1: Medimarket wordt Merci Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid. Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
3: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
4: Gelukzakken?
3: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
4: Ah, chansaars.
3: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
5: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
6: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
5: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
7: Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
8: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
7: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
8: Waar zie je die giraf daar?
7: Of Zoo Plankendaal.
8: Oh, zo schattig.
7: Vanaf dinsdag bij dag allemaal.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
10: Promo koken.
11: Ik heb zin in...
9: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
11: Okie, taco doki.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
12: De lente. Die voel je het beste op 2 wielen. Heerlijk. De voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
13: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
14: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
13: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
15: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
13: Doen we wel. Argenta.
16: Zo simpel kan het zijn.
17: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
18: Dit is Joe.
19: Good times.
18: Great music. Thank you.

Zelfs bij mist of bij regen word ik hier heel erg vrolijk van. Hopelijk heb jij ook dat effect gevoeld van de ATC en Around the World. Ik kreeg een berichtje van Niels uit Halen via de Joe-app en die stuurt... Dacht jij, wie wordt nu de nieuwe coverartiest? Ik heb dat daarnet gemist. Ja, dat hebben Sven en Anke inderdaad vanochtend aangekondigd. Het is Jean Thomas geworden en die zingt dus morgen zo rond 9:15 de eerste cover van zijn nieuwe coverweeks bij

0: Daar waar jij en al andere Joe-luisteraars echt wel thuis horen. De Hall of Fame van de Script en Will I Am. Het is ondertussen bijna 10:30 geworden. Nog altijd wat problemen onderweg, vooral rond Antwerpen. Die ongevallen die lijken wel opgelost, maar de files nog niet. Op de E17 richting Antwerpen nog altijd meer dan een uur verliestijd tussen Sint-Niklaas Centrum en Antwerpen-West. Op de E34 is dat 49 minuten tussen Melcele en Sint-Annalinkeroever. Op de A12 komen er 21 minuten bij tussen Aartselaar en Berchem. Op de Antwerpse ring richting Nederland 17 minuten tussen Sint-Annalinkeroever en Antwerpen-West. En nog eens 20 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

Chocolatier Dominique Personen maakt de lekkerste chocolaatjes van ons land, maar is daarnaast ook een toffe vent met een eigen stijl en ook iemand die onverbloemd en eerlijk in het West-Vlaams zegt hoe het zit. En dat is natuurlijk een geweldige eigenschap als wegwijzer. Na Van Helen en Mika geeft hij ook zijn allereerste tip deze week, namelijk eentje voor zijn favoriete serie, maar je bent gewaarschuwd, naar het schijnt is die enorm.

0: Vanaf 10 uur, Tom de Kok en Anke Bukkings live van op de AG Coastwalk in de Pannen. Kom langs en support ermee voor Sven en Rani. Of volg het allemaal in de Joe-app of op joe.be. Good times, great music.
1: Dit is Joe. De AG Coastwalk is een avontuur. AG verzekert het.
2: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
3: Mijn haar omhoog?
2: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
3: Ah ja, dus mijn factuur?
2: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
4: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
5: Ik heb wel al een beetje geproefd.
6: Maar dat was echt maar de helft hoor.
4: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
7: Bij Ici XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Ici XL. Let's see you shine.
8: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.

0: Wegwijzer.
1: Dominic Persoon, een heel goedemorgen.
2: Goedemorgen, Heidi.
1: Ja, je bent iemand die zelf al heel vaak heeft meegewerkt aan tv-programma's. Die zitten dan wel allemaal, of toch meestal, zowat in de culinaire sfeer. Zijn dat ook de programma's die jij het liefste bekijkt?
2: Oh, alleen voor mij is dat culinaire programma's is dan echt meer werkgerelateerd. Maar ja, als het puur over ontspanning gaat, eigenlijk over een verslavende reeks. Het is lang geleden dat ik geen het heb, maar nu ben ik echt helemaal verknocht aan de machte reeks.
1: Vertel.
2: En dat is Yellowstone. Het is eigenlijk het verhaal van een moderne cowboyfamilie. De intriges, wat er allemaal gebeurt, de stoere cowboys, die worden lastiggevallen door heel veel verschillende overheden. Ook door de indianen die een stuk grond terug eisen van die familie. Het is echt ongelooflijk. En top acteurs. Papa de Schuizen is Kevin Costner.
1: Oké, grote naam, hè?
2: Ja. Dat is al wauw. En dan heb je de bad boy, maar die eigenlijk een fantastische lieve kerel is, maar de bad boy die de familie beschermt tegen alles. En dat is de aangenomen zoon. Ja, dat is Rip. Een hele stoere cowboy. En dan heb je de dochter des huizes, die eigenlijk lief is van Rip. En dat is zo'n toffe madame. Ze noemt Beth en die had een grote bek. En die hangt dan alles aan haar had. En die smoort constant en die zuipt en die... Ongelooflijk leuke reeks.
1: Wou jij ook een cowboy zijn, Dominic? Ik voel dat je er zo een beetje naar kijkt. En zo denk van, goh, was ik er ook maar heen.
2: Het is zo erg dat die reeks eigenlijk onze stijl een beetje heeft veranderd. Ik ben terug op zoek gegaan achter cowboybotten. ik was een paar maanden terug in L.A. en naar een cowboywinkel bezocht. Ik heb een stoere zwarte cowboyhoed gekocht. En zelf zo'n riem met zo'n ovale buckel, kijk dan, van de cowboys gekocht. En zelf mijn madame is ook helemaal into cowboy terug. Zelf mijn zoon. Echt, ik kan nog iets anders zeggen.
1: Ja,
2: dus de Yellowstone, de officiële reeks, waar er heel veel seizoenen van bestaan. En ze hebben een reeks gemaakt, is zodanig succes, over de familie ervoor. Dus over het leven van de grootouders. En dan hebben ze nog een reeks gemaakt over de overgrootouders die toen in Amerika binnenkwamen als Europeaan. Allemaal mega reeksen.
1: Amai. Ja. Oké, maar dus duidelijk niet alleen invloed gehad op jouw avonden, omdat je er naar keek, maar gewoon ook op je lifestyle.
2: Ja, eigenlijk wel. Ik ben part-time cowboy geworden.
1: Geweldig. Oké, dus kijken op eigen risico naar Yellowstone op Netflix.
2: Zeer
1: verslavend en dus mogelijk ook een impact op je eigen kleerkas, zoals bij Dominic Persoon. Dominic, heel leuke eerste tip. Heel graag tot morgen. Hè.
2: Tot morgen. Tada.
0: De Wegwijzer. Good times. Great.

later ook nog gecoverd, succesvol door Take That, Bee Gees en How Deep Is Your Love. Daarnet gaf Dominic Persona zijn eerste tip als wegwijzer. En dan wat volgde was een soort stortvloed in de Joe-app van mensen die zeggen: amai, Dominic heeft zo hard gelijk. Yellowstone, wat een serie. Kwam hier echt tientallen keren binnen. En ook heel veel mensen, onder andere Grietje, Gilijn, Rita, Inge, Dominique, Marie, Nathalie, die zeggen van ja, je moet die spin-offs ook bekijken. Dus 1923 en dan ook nog Marshalls, ook allemaal spin-offs van die Yellowstone. De eerste tip van Dominic Persona. Morgen natuurlijk weer een nieuwe tip van hen. Zo rond 11:15.

0: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
1: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: Een heel goedemorgen. Als jij weer verlangt naar mooier weer, dan heb ik zo meteen een liedje om in warme Italiaanse sferen te vertoeven. Want Toto Cotugno, die komt eraan. Het is 11 uur, dit is het nieuws met Julie Isabeau.
4: Goedemorgen. Als je nog moet gaan tanken, doe het vandaag nog. De passagiers van het Nederlandse cruiseschip mogen niet van boord. En een onthaalmoeder uit Evergem krijgt 3 jaar cel met uitstel. De benzineprijs piekt morgen naar het hoogste niveau in 4 jaar tijd. De maximumprijs aan de pomp stijgt met 7 cent per liter. Daardoor betaal je voor een liter benzine 95 tot 2 euro. En voor een liter benzine 98 tot 2 euro en 5 cent. Het komt doordat er door de oorlog...

0: mensen kunnen die inademen. Maar deze is de enige uitzondering die gekend is, die wel beperkt kan overgaan van mens tot mens.
1: Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Een onthaalmoeder uit het Oost-Vlaamse Evergem krijgt 3 jaar cel met uitstel voor opzettelijke slagen en verwondingen bij een baby van 6 maanden. Dat heeft de correctionele rechtbank in Gent beslist. De onthaalmoeder moet de ouders ook een schadevergoeding betalen en mag niet meer met kinderen werken. Wolken met hier en daar kans op stevige regen en onweersbuien, temperaturen tot 20 graden. Morgen eerst regen, nadien kans op zon en maximaal rond 1 graad of 13. En ook de rest van de week blijft het eerder wisselvallig.
2: De files rond Antwerpen die raken eindelijk wat opgelost, maar toch nog altijd wel 4 problemen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de E34 richting Antwerpen. Een half uur nog in de file tussen Melcelen en Sint aan Linkeroever. Op de E17 17 minuten erbij tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de Antwerpse ring richting Nederland 20 minuten in de file tussen Sint aan Linkeroever en Antwerpen-West. En nog eens 26 tussen Antwerpen-West en Borgerhout.
3: Dit is Joe.
4: Met Heidi van Tielen.

lekkere dosis Italiaanse warmte van Toto Cotugno en zijn L'Italiano. Maar nu weer naar de Belgische realiteit. Want was het de bond zonder naam die ooit zei geen regenbogen zonder regen? En denk ook maar eens aan dat zielige grondwaterpeil. Laat het dus maar komen, Kane. Dit is

Er blijft ondertussen maar reactie komen in de Joe-app op die eerste tip van mijn wegwijzer deze week. Is dat chocolatier en ook mediafiguur Dominique Persone. Die tipte namelijk Yellowstone, een serie over cowboys op Netflix. Een serie die zo verslavend is dat hij zelfs onder zijn vel is gekropen, dat hij zijn kledingstijl heeft aangepast, cowboybotten heeft gekocht en een speciale cowboyriem. Gewoon omdat hij zo mee was in die vibe. En alleen maar positieve reacties, dat zei ik daarnet ook al, ook op de spin-offs die er zijn. Er zijn er op dit moment 2, denk ik, uit, als ik het goed zie, via Netflix. Maar ook al een aantal seizoenen. Dan natuurlijk van Yellowstone zelf. Ook 5 seizoenen op dit moment. Er zitten nog 3 spin-offs in de pipeline. Om maar te zeggen, wie echt helemaal zich wil onderdompelen in die cowboy-vibe, die zit wel goed voor een aantal uren, dagen kijkplezier. En Anne uit Lichtervelde, die stuurde ook via de Joe-app. Heidi, niet kijken naar die series. 1. Je geraakt niet in bed. 2. Als je alles hebt uitgekeken, dan boeit niks anders je meer. 3. De mooie landschappen die je te zien krijgt, die doen je goesting krijgen om direct te vertrekken naar Montana in Amerika. En 4. Je krijgt een crush op Kevin Costner. Wat een acteur. Ja, die speelt daar dus ook in mee. Conclusie natuurlijk. Die eerste tip van Dominique Persone al even. Verslavend als zijn chocolade. Zoveel is duidelijk. En dat belooft natuurlijk voor de rest van de week. Ik kijk er alvast heel erg naar uit.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar €4,99.
3: Check de promo.
2: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
4: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
5: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
6: Profel.
7: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
6: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
7: Op en top, professioneel. Met de pro van Profel. Dat beloven wij.
6: Ah. Profel.
7: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
8: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
9: Promo koken.
10: Ik heb zin in...
8: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
10: Okie, taco doki.
8: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
11: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
12: Gelukzakken.
11: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
12: Ah, chansaars.
11: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
13: Ritchie, citroen met framboos.
14: Ritchie, Belgische limonade.
15: Altijd verfrissend.
16: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist. Ja.

De lieve leugentjes, de little lies van Fleetwood Mac. Koen Wouters die heeft zijn eigen grote passies goed verdeeld over zijn kinderen. Dochter Zita Wouters die doet haar ding in de media. Terwijl zoon Nono de passie voor het rallyrijden heeft overgekregen. Hij is nog maar 19, maar deed afgelopen weekend zijn eerste race in de hoogste nationale klasse van de autosport in ons land op het circuit van Zolder. En jawel hoor, Nono die won de race. En papa Koen was meteen heel erg trots en liet dat ook weten via zijn sociale media. Nu geen racegeluiden op je radio, wel een van de allermooiste Clouseau-nummers ever. Uit 1990 al, maar het zit in het collectieve geheugen van de Vlaming en het zit daar bijzonder goed.

0: bijna 11:30 geworden. Nog altijd druk onderweg. Ik geef je de plekken waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de E34 richting Antwerpen blijft er nog altijd een half uur file over tussen Melcelen en Sint-Annalinkeroever. Op de E17 20 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de E19 is dat een kwartier tussen Sint-Jopint-Goor en Antwerpen-Noord. Komt daar door een defect voertuig. En op de E313 10 minuten tussen Ranst en Antwerpen-Oost. Ook nog altijd files op de Antwerpse ring richting Nederland. 20 minuten tussen Sint-Annalinkeroever en Antwerpen-West. En nog eens 26 tussen Antwerpen-West en Borgerhout.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

0: is more.
1: We zijn weer een nieuwe week gestart waarin ik jou hopelijk gelukkig kan maken met 100 euro bij Beecharge, het online platform waar je waardebonnen vindt. Voor eigenlijk echt alle grote merken kan je zelf kiezen wat je ermee doet. Maar dan moet je natuurlijk wel meespelen en een grote Joe-hit herkennen met enkel de instrumenten. En hoe minder je er nodig hebt, hoe meer geld het jou oplevert. Het is zo simpel. Less is more. Wil je meespelen? Dat is ook simpel. Nu gewoon Less is more doorsturen in onze Joe-app. Computer pikt daar iemand uit en die bel ik zo meteen op. En wie weet zijn er dan wel teardrops van vreugde. Alvast heel veel succes.

0: bereken ik doe alles. Ja. Zimmo. Ook een huis zoeken met de Zimmo-app. Zimmo. Ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Zimmo. En hier ze. Ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
1: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimmo-app. Zimmo, de immo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: Dit is Nieuw bij

0: dat is de single ook. I'm Good Jelly Roll.
1: Dit is Joe.
2: Les is More.
0: We gaan vandaag Les is More spelen met Lana uit Hoesselt. Lana, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Lana, jij hebt eigenlijk een beetje het perfecte profiel voor dit spel. Want vertel eens wat jij doet als job.
3: Ik ben muziekleerkracht.
0: Oké. Dus dan adem jij eigenlijk muziek al je hele leven lang.
3: Ja, maar ja. Ik kan niet elk liedje natuurlijk.
0: Nee, dat is waar. Maar je geeft dus notenleer aan kinderen. Nu, ik heb zelf ook muziekschool gedaan, ondertussen 25 jaar geleden. Maar tegenwoordig is dat toch wel echt wat vlotter geworden en met moderne muziek en zo dat jullie werken, hè?
3: Ja, toch wel, ja. Ik probeer het nog altijd leuk te houden, want vroeger vond ik het zelf niet leuk om daar naartoe te gaan.
0: Nee, ik ook niet. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik ook niet. Ik ben zo zot van muziek, maar die noten leren en dat dingen. Oh, dus heel fijn dat er zo een dynamische jonge vrouw voor de klas staat die dat ongetwijfeld op een veel modernere manier gaat brengen dan veel andere mensen het hebben gehad, hè. Maar goed, Lana, we gaan spelen voor 100 euro. Het is aan jou om een grote Joe-hit te herkennen. Enkel de instrumenten ga je te horen krijgen, maar de titel of de artiest, één van de twee, is voldoende. Ben je er klaar voor?
3: De titel of artiest?
0: Ja, één van de twee is voldoende. Ja. Hier gaan we.
3: Ja. Michael Jackson.
0: Normaal gezien moet ik dan nog even wat laten uitspelen en zeggen van, oh, heb je een idee? Maar het is niet hier.
3: Ja.
0: Spirit van Michael Jackson. Ben jij trouwens al naar de film gaan kijken van Michael?
3: Nee, nog niet, maar ik wil hem wel gaan zien, ja.
0: Ja, en ik zag hier trouwens net online verschijnen dat hij het bijzonder goed doet in de cinema's wereldwijd. Dus wel denk ik iets voor een muziekleerkracht om gezien te hebben natuurlijk, hè. Maar goed, je stelt niet teleur, zeg maar. Spirit van Michael Jackson levert jou 100 euro op. Wanneer is straks de eerste les bij jou?
3: Pas om 4 uur moet ik beginnen.
0: Oké, maar zeg maar dat dus opletten bij de muziekles ook later kan renderen en jou 100 euro kan opleveren. Misschien is dat een stimulans voor de kindjes daar. Hè. Lana, heel erg bedankt. Veel succes en groetjes aan iedereen vanmiddag. Hè.
3: Ja, super. Dank je wel.
0: Bye.

Madness and Our House. Een liedje waarbij je misschien moet denken aan programma's als Huisgemaakt of Blind Gekocht. Maar wie dit hoort, die denkt misschien, net als ik, nog altijd aan het programma Beautiful, waarbij kandidaten volledig plastisch chirurgisch verbouwd werden en dan terug aan hun familie werden voorgesteld op de tonen van dit liedje. Wat eigenlijk net gaat over het feit dat schoonheid gewoon van binnen zit en het er niet toe doet hoe je eruit ziet. Het was een beetje een contradictie. Dit is Christina Aguilera.

Een paar weken geleden kwam het nieuws dat Gijke Arnaert voor de tweede keer in haar carrière afscheid neemt van Hooverphonic. En dit weekend maakte ook Raymond, de man met het hoedje bij Hooverphonic, bekend dat hij stopt. Maar Hooverphonic, enfin Alex Carrier, gaat dan toch voorlopig alleen verder. Hoe dat er allemaal gaat uitzien en hoe dat gaat klinken, dat is nog een beetje dubbel dik kijken. Maar dit is nog eens een hele mooie single van Hooverphonic toen Noémie Wilfs de zangeres wordt, of werd liever, The Night Before.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Ik ben de Ronnie, Fintro-bankier. Mijn tip, kies een bankier die er is van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
0: Fintro, gaat ver, blijft dichtbij.
2: Voilà, de maandagmiddag ben je alweer vlotjes doorgekomen en het wordt alleen nog maar beter, want George Michael staat klaar, Lady Gaga en de Gibson Brothers. Het is 12 uur. Dit is het nieuws met Julie Zabo.
3: Goedemiddag. Slecht nieuws van aan de pomp. Quarantaine voor de passagiers van een Nederlands cruiseschip. En het regent sterren deze namiddag. De benzineprijs piekt morgen naar het hoogste niveau in 4 jaar. De maximumprijs aan de pomp stijgt met 7 cent per liter. Daardoor betaal je voor een liter benzine 95 tot 2 euro. En voor een liter benzine 98 tot 2 euro en 5 cent. Het komt doordat er door de oorlog in het Midden-Oosten minder olie verdeeld kan worden wereldwijd. De passagiers van het Nederlandse cruiseschip mogen niet van boord. Dat bevestigt de rederij. Op het cruiseschip kwamen 3 mensen om het leven en nog eens 3 anderen zijn ziek. Eén van hen testte positief op het hantavirus. Je hoort viroloog Piet Maas.
4: Het zijn RNA-virussen zoals coronavirussen. Bij hantavirus is dat vooral de long en de nier die worden aangetast. En een virus, ja, dat wordt overgedragen van die knaagdieren door verstofte uitwerpselen of lichaamsvochten die in de lucht komen. Mensen kunnen die inademen. Maar deze is de enige uitzondering die gekend is die wel beperkt kan overgaan van mens tot mens.
3: Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië.

0: urenlang geen signaal meer was. Waar Timmy precies zwemt is voorlopig onduidelijk. En in het tennis is Alexander Bloks de beste Belg op de wereldranglijst. Na zijn knappe prestatie op het toernooi in Madrid vorige week klimt Bloks van de 69ste plaats naar de 36ste. Hij steekt zo Zizou Bergs voorbij, die steeg nogthans naar plaats 39. Bij de vrouwen zakte de beste Belgische Elise Mertens van 21 naar 22. En zo dadelijk deelt Michelin opnieuw sterren uit. Inspecteurs van de gids hebben ons land en Luxemburg een jaar lang doorkruist om punten te geven. HLN-journalist Jiska Achten.
1: De 3 sterren, daarvan is de algemene tendens dat er dit jaar geen nieuwe gaan bijkomen. Dus het zou straf zijn als er een 3-sterrenzaak bijkomt. Er zijn er 2 in ons land en ik denk dat die ze ook wel mogen houden. De 2 sterren, daar wordt er al heel lang gespeculeerd op, ook van Marcello Ballardin, die dat we ook kennen van mijn restaurant. En dan de 1 sterren, daar zijn er wel veel nieuwe zaken die erin krijgen.
0: In de loop van de namiddag weten we wie hoeveel sterren pakt. En we blijven in thema, want Lotus gaat Tomorrowland koekjes uitbrengen. Het gaat om speculaasjes met espresso-crème tussen en het Tomorrowland-logo erop. Het koekje ligt binnenkort in de Europese supermarkten, in het najaar ook in Azië, omdat daar de eerste Tomorrowland Thailand georganiseerd wordt. Wolken met hier en daar kans op stevige regen en onweersbuien, temperaturen tot 20 graden. Morgen eerst regen, nadien kans op zon en maxima rond een graad of 13. En ook de rest van de week blijft het eerder wisselvallig.
2: Op dit moment zijn er 5 plekken waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de E19 richting Antwerpen. 35 minuten door een ongeval tussen Mechelen-Zuid en Rumst. En ook een kwartier op de E19 tussen Sint-Joop-in-t-Goor en Antwerpen-Noord. E17, 18 minuten in de file tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de E34, 18 minuten tussen Melcelen en Sint-Annalinkeroever. En op de Antwerpse ring richting Nederland, een kwartier daar in de file tussen Sint-Annalinkeroever en Antwerpen-West.
3: Dit is Joe.
4: Met Heidi van Tielen.

Iedereen was zot van dit duet in 1987. Bijzonder grote hit voor George Michael samen met Aretha Franklin. Lady Gaga die heeft voor de film A Star Is Born ook geweldige duetten gehad met Bradley Cooper, die ook het bijzonder goed hebben gedaan in de hitlijsten. Maar er was ook een ander liedje uit die film dat zo emotioneel was. En ze zong het helemaal alleen. En ook dat werd een mega grote hit. Always Remember Us.

is vandaag 4 mei en dat wil zeggen dat het vandaag exact 5 jaar geleden is dat Nick Kamen overleed. Nick Kamen, hele knappe jongen die in de jaren 80 fotomodel was en te zien was in een jeansreclame voor Levi's en daarmee eigenlijk volledig de wereld is rondgegaan. Het was een clip waarin hij in een wasseret zich volledig uitkleedde op een witte boxershort na, terwijl er enkele vrouwen aan het toekijken waren. En dat was allemaal op de tonen van I Heard It Through the Grapevine van Marvin Gaye. Dat was zo'n waanzinnig succesvolle spot. Iedereen keek daarnaar en dacht, wow, wie is dit? En ook, ja, sorry voor het woord, maar er was een piek in de verkoopcijfers van die Levi's jeansbroeken, gewoon omdat iedereen zo onder de indruk was. Ja, ook Madonna trouwens, de twee, Nick Kamen en Madonna, leerden elkaar dan ook wat beter kennen. Hadden naar het schijnt ook wel het een en het ander samen. Maar dus die Nick Kamen bleek ook nog eens te kunnen zingen en die scoorde dan in de jaren 80 een aantal grote hits. Nu, jammer genoeg was hij de laatste jaren van zijn leven zwaar ziek. Hij leed aan beenmergkanker en overleed dus uiteindelijk op amper 59-jarige leeftijd, vandaag 5 jaar geleden. Nu, wij denken met liefde terug aan zijn grote hits zoals Each Time You Break My Heart en natuurlijk ook deze I Promised Myself. Die blijft na alle jaren nog altijd

0: zaterdag vanaf 10 uur. Tom de Kok en Anke Bukkings live van op de AG Coastwalk in de Pannen. Kom langs en support ermee voor Sven en Rani. Of volg het allemaal in de Joe-app of op joe.be. Good times, great music.
1: De AG Coastwalk is een avontuur. AG verzekert het.
2: Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
3: Veroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
2: En in mei betaalt Veroonhoven de BTW in jouw plaats.
4: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
5: Gelukzakken?
4: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
5: Ah, chansaars.
4: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
6: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
7: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
6: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
7: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
6: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
7: Ah, dat is duidelijk.
6: Ja.
8: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op peugeot.be. Peugeot.
9: Medi-market. Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Fortifarma en nog veel meer.
10: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
11: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
10: Oh.
11: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
10: Ah.
11: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
12: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

Miley Cyrus met Flowers. En ik was afgelopen weekend in het tuincentrum voor Flowers. Want ik kan dat zo ineens in mijn lijf hebben zitten van... ik moet nu bloemen kopen en mijn terras opkuisen en versieren. Maar ik was zeker niet de enige die dat dacht en voelde. Het was daar een complete overrompeling. Maar goed, ik heb ze kunnen kopen. Nu is het genieten tot ik ze weer veel te veel water geef en verknoei. Werkelijk, the story of my life.

0: Zometeen hoor je de Marilyn Monroe uit de jaren 90 muziek. No Doubt and Don't Speak komt eraan. Het is ondertussen 12:30 geworden. Er zijn op dit moment nog 4 problemen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de E19 richting Antwerpen. 37 minuten in de file tussen Mechelen-Zuid en Rumst. En ook een kwartier op de E19 tussen Brecht en Antwerpen-Noord komt daardoor een defect voertuig. E34 ook een kwartier in de file tussen Melcelen en Sint-Annalinkroever. En op de Antwerpse ring richting Nederland schuif je 11 minuten aan tussen Sint-Annalinkroever en Antwerpen-West.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

Gwen Stefani met blond, bijna wit haar en rode lippen. Zo bracht ze ook wel wat 50s glamour naar de jaren 90. Je kreeg nog eens Don't Speak van haar band natuurlijk. Hè. Vanochtend hebben Sven en Anke kom afgemaakt met een van de grootste clichés van de maand mei. Of toch niet? Het heeft te maken met vogels en ik laat het zo meteen nog eens horen. Eerst deze geweldige single van

0: Oei, wie parkeert er nu onder een boom? Oei, oei, oei, oei, oei,
1: oei, bel DMV. Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
0: Oh, Pascal, je bent een held.
1: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
2: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
1: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
3: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
4: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
5: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
7: Auto 5. 60 jaar. Al 60 jaar biedt Auto 5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Bij aankoop van Continental-banden krijg je nu tot wel €120 terugbetaald. Ja, tot €120. Aanbod geldig tot 15 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto
8: 5. Maak je klaar voor Fête Magique. Want Theater aan het Water heet nu Fête Magique. Nog meer magie en beleving op de 20ste verjaardag van dit fantastische spektakelfestival. Kom het vieren met de ganse familie en mis de Circus Afterparty niet. Fête Magique, het meest unieke en feerieke festival van het land. Op 9 en 10 mei op het iconische domein De Schorre in Boom. Info en tickets, fetemagique.be.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
10: Promo koken.
11: Ik heb zin in...
9: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
11: Oki, taco doki.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
12: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van de Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
13: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
14: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
15: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
14: Absoluut. Met de Pro van Profel. Dat beloven wij.
15: Ah. Profel.
14: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Ontdek ze op profel.be.
16: Bij Super XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Super XL. Laat ze see you shine.
17: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
18: Dit is Joe.
19: Joe.
18: Good times.
19: Great music.

0: Een van de bekendste uitdrukkingen is: in mei leggen alle vogels een ei. Nu zijn 4 mei ondertussen en vanochtend belden Sven en Anke even met Juri van Natuurpunt om dat te checken met de waarheid. Nu, Juri is een man die zelfs van een dode pier een levendig verhaal zou kunnen vertellen. Die is altijd zo enthousiast over de natuur. En hij had dus ook het antwoord op de vraag: ja, maar leggen alle vogels in mei wel degelijk een ei?
1: Om het meteen te zeggen, nee, het klopt niet.
2: Ah! Oké.
1: Okay. Ja, maar het is, ja, we zijn voor gemakkelijke waarheden. Hè. Dat is gemakkelijk, dat ruimt ook lekker. Maar nee, er zijn heel veel vogels die vooral een heel stuk vroeger leggen. Bijvoorbeeld de bosuil, die legt al januari, februari. Dus dat is echt een heel stuk vroeger. Ik zit hier net nu, boven mij is een nestje van spreeuwen dat volop aan het eten krijgen is. Dus die zijn al uitgelegd, laat ons maar zeggen, alvast voor de eerste leg. Dus ja, er is gewoon heel veel verschil. Maar ik denk dat de mensen vooral, ja, je hoort nu heel veel vogels zingen. Mei is wel die explosie van al het gebroed, laat ons maar zeggen. En of dat dan nu net technisch met een ei of zonder een ei is, of dat die al gelegd zijn of dingen, ze zijn aan het broeden. Dus dat klopt ergens wel.

veel plezier zometeen met Carol Schmitz, die door de regendruppels heen de allerbeste muziek gaat draaien voor jouw maandagmiddag. En ik heb zelf nog een hele mooie en die heet dan ook nog eens Your Song. Dus voilà, op een dienblaadje. Dit is Billy Paul.

0: ook uw mama verrassen met een zalige uitstap?
1: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
0: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
1: Waar zie je die giraf daar?
0: Of Zoo Plankendaal.
1: Oh, zo schattig.
0: Vanaf dinsdag bij dag allemaal.
2: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens. Knaldi. Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
3: Check, check, check. Check de promo.
2: Aldi, altijd vers, altijd slim.
4: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
5: Xina.
4: Info in je winkel of op xina.be.
6: Dit is jou.
7: Een fijne maandagmiddag. Ik neem je zo meteen mee naar de Danger Zone met Kenny Loggins. En in de schatkamer hoor je straks Madonna samen met Justin Timberlake. En nu het nieuws, want het is 1 uur geworden. Julie Isabeau.
8: Goedemiddag. Ons land heeft er 9 sterrenrestaurants bij. De blokkades bij Bpost zijn opgeheven en een goed rapport voor tennisser Alexander Bloks. 9 restaurants in ons land hebben een ster gekregen in de Michelin-gids. Dat is zo net bekendgemaakt. Opvallend, sterrenchef Nick Bril krijgt voor zijn restaurant The Jane weer 2 sterren nadat hij het restaurant in Antwerpen heropende op een nieuwe plek. Je hoort Nick Bril.
9: Normaal ben ik heel bestand tegen stress, maar vandaag is het echt. Ik had het gehoopt. Ik was ook voorbereid om eventueel 1 ster te ontvangen, maar ik ben enorm trots dat we een huis hebben gesloten. En we zijn ondertussen begonnen aan iets nieuws, met een herkenbaar fundament, maar volledig anders.
8: Het was een woelig jaar voor Bril. Hij werd veroordeeld nadat hij dronken zijn hulpkok had aangereden. De enige 2 restaurants met 3 sterren, Zilte en Boeri, behouden die ook. Bpost zet extra personeel in om de pakjes te leveren die vastzitten door de staking. Al 5 weken blokkeren de vakbonden verschillende distributiecentra. Ze zijn boos omdat Bpost het werkrooster wil hervormen. Sinds vandaag zijn alle blokkades weg, zegt Mathieu Goedevrouw van Bpost.
10: Dus het gaat over 100.000 pakjes en miljoenen brieven. Nu, in Vlaanderen zijn die achterstanden voor een groot stuk weggewerkt. Enkel mensen die wachten op een pakje dat geblokkeerd zit in Wallonië of Brussel, die moeten daar nog even geduld oefenen. Maar de verwachting is dat we daar in een periode van zo'n 10 dagen naar een normale situatie kunnen terugkeren.
8: Een akkoord is er nog niet. Woensdag zitten de bonden en de directie opnieuw rond de tafel. Wildrugwalvis Timmy is opnieuw komen bovendrijven, letterlijk dan. En dat is goed nieuws, want nu heeft zijn GPS-trekker weer signaal uitgezonden. Deze voormiddag waren er nog grote vraagtekens over de toestand van het dier, omdat er allang geen signaal meer was. Waar Timmy precies zwemt is voorlopig onduidelijk. En de aarde zal over ongeveer 80 jaar 3,5 graad opwarmen. Dus meer dan de 2 graden die als veilig gezien worden. Maar ook geen 4 tot 6 graden zoals eerst werd gevreesd. Dat zegt het klimaatpanel van de Verenigde Naties. Dat komt doordat hernieuwbare energie sneller goedkoper is geworden en er is nu ook een beter klimaatbeleid. Al zal de temperatuur wel nog hoger oplopen als we niets doen aan de uitstoot van broeikasgassen.

0: En ook de rest van de week blijft het eerder wisselvallig.
1: Er staan 4 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord 20 minuten. Op de A12 tussen Boom en Wilrijk 10 minuten. Op de E34 vanaf Melseren 10 minuten. En op de Antwerpse ring in de richting van Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 12 minuten.

Na zo'n extra lang weekend voelt de maandag voor velen, denk ik, als een danger zone. Daarom Kenny Loggins aan het begin van de hits van Schmidt. En welkom, we zijn samen tot 4 uur. Later vandaag gaan we swipen en liken. Er is ook het rustpunt in de middag met de Zen. Straks in de schatkamer het verhaal achter 4 Minutes. Duet van Madonna met Justin Timberlake. En nu die speciale comebackplaat van Céline Dion. Dit is

0: Jappe, Rick en ik doe alles. Ja. Zimmo. Ook een huis zoeken met de Zimmo. Zimmo. Ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Zimmo. En hier ze. Ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
1: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimmo-app. Zimmo, de Immo-site voor slimmerikken.
0: En rap rikken.
2: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
3: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
2: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
5: Ah, wel, als ik last minute een last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
4: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
6: Medi-market.
7: Medi-market wordt Merci Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
8: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
9: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
10: Mijn haren omhoog?
9: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
10: Ah ja, dus mijn factuur?
9: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
11: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.
12: Dit is Joe.

0: just to give it all to.
1: Als lawaai schoon wordt, Beautiful Noise uit de top 2000. Neil Diamond uiteraard. Neil is ondertussen 85 jaar, maar hij brengt eind deze week een nieuwe plaat uit. Jaren nadat hij stopte met toeren. Want zoals je weet heeft hij de ziekte van Parkinson. Maar dus 10 nieuwe nummers, waarvan het merendeel niet eerder is uitgebracht. Gebaseerd op oude studiosessies die hij opnam met de sterproducer Rick Rubin. Met wie ooit al eerdere succesvolle platen maakte. Dus iets om naar uit te kijken, de Neil Diamond fans. Nu vrijdag komt die nieuwe muziek. Zometeen bij Joe Pink, maar ook Roxy Music en Eva Max.

0: Avalon, de mythische plek waar de ridders wonen. Roxy Music scoorde daarmee een grote 1982. Het is ondertussen 1:30 geworden, een overzicht van de verkeersproblemen. Er staan op dit moment 6 files waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste staat op de E313 in de richting van Antwerpen vanaf Frans, 19 minuten. Op de A12 tussen Aartselaar en de Kleidaanlaan, Kontigse Steenweg, 11 minuten. Op de E19 tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord een defect voertuig in 11 minuten. Op de E34 tussen Melseer en Sint-Anna-Linkeroever 11 minuten. En de Antwerpse ring in de richting van Nederland tussen de Kennedy-tunnel en Antwerpen-Oost 18 minuten. Maar ook vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 13 minuten extra.
1: De hits van Schmidt.
0: En Pink nu.

0: Trip naar de jaren 80 met een van de nummer 1 hits van Eddie Grant. Want hij deed dat ook al eerder met onder andere I Don't Wanna Dance in the 80s. Maar zijn grootste hit was Gimme Hope, Joanna. Straks rond 14:15 nemen we je mee naar de 4e mei van het jaar 2008. Die dag scoorde Madonna een nummer 1 hit, maar ze kreeg daarvoor de hulp van een aantal zwaargewichten. Zometeen.
1: Geniet van mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu zomerse espadrilles al vanaf €14,99. Van Haren, Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Ik heb zin in...
2: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
4: Okie, taco dokie.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
6: Gelukzakken.
5: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
6: Ah, chansaars.
5: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
7: De lente. Die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk. De voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
8: Ik ben Nathalie, fiere Fintro-bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
9: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
8: Kom gerust eens langs voor een goed gesprek.
9: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
10: Professioneel en proper, want uw huis is heilig. Dat is een van onze glasheldere beloften. Ontdek ze allemaal op profil.be.
11: Profil. Ramen en deuren met glasheldere beloften.

0: The Summer Sun, een van de topplaten van Texas.
1: De schatkamer van Schmidt.
0: Met vandaag Madonna, de Queen of Pop. In het jaar 2008 maakte ze ook een nieuwe plaat, Hard Candy. Eén missie had die plaat tempo maken. En dat hoor je ook meteen in 4 Minutes. Dat was de lead single destijds. Het duet met Justin Timberlake. En ja, Justin zingt niet alleen mee, hij schreef ook mee. Samen met Madonna en Timbaland. Madonna vertelde ooit dat schrijven met Justin Timberlake altijd begint met lange gesprekken. Het was bijna therapie, zei Madonna. Eerst praten over relaties, over problemen, over situaties, de wereld. En dan pas muziek. Eigenlijk best logisch, want samen een hit schrijven lijkt me redelijk intiem. Producer Timbaland doet ondertussen wat hij altijd doet en deed. Beats maken die strak staan alsof ze net uit de fitness komen. Resultaat, een popsingle met een hip-hop rand. En het werkte absoluut. Op 4 mei van het jaar 2008 stond ze nummer 1 in de UK en later ook bij ons. Dit zei Madonna zelf over de betekenis van die 4 minutes in een interview. Ik denk dat het nummer vooral gaat over urgentie. Dat gevoel dat het nu moet. Want eigenlijk leven we allemaal een beetje op geleende tijd. En je merkt ook dat mensen veel bewuster worden van het milieu en van hoe we de planeet aan het kapotmaken zijn. Al dus Madonna. TikTok, TikTok, de tijd tikt.

De man met de zilveren baard en de gouden stem. En Michael McDonald bij Joe in Sweet Freedom. Daarvoor een van de topplaten van Madonna. Duet met Justin Timberlake in de schatkamer. En 4 Minutes. Teddy Swims heeft een geweldige nieuwe single uit. Die hoor je ook al regelmatig bij ons. Hij palmt deze zomer ook de wei van Berg erin. Dat weet ik nu al. Dit is nog eens die bij.

0: vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
1: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
0: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
1: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
0: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
1: Ah, dat is duidelijk.
0: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op peugeot.be. Peugeot.
3: Echte liefde begint in een stijlaarts badkamer.
4: Kijk eens, lieveke, wat denkt u? Turquoise, grijs of beige?
5: Mijn schatke, elke kleur past perfect bij u.
4: Oh, dat is lief. Maar ik bedoel eigenlijk de tegels, hè. Ja. Welke vind jij het schoonst voor onze nieuwe badkamer?
5: Oh, dat is makkelijk. Degene die jij het schoonste vindt.
4: Nou.
3: Kiezen begint in een stijlaarts badkamer. Kom nu uw nieuwe badkamer passen bij stijlaarts in Lier, Temse of Roeselare. En onze badkamerexperts regelen alles voor u. Van A tot Z. Stijlaarts. Renoveert uw badkamer.
6: Ik ben Nathalie, Fintro bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
7: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
8: Je mag dit uur wat chillen rond 3:15 in de zen, maar we houden ook het tempo hoog met Prince, Shakira en zometeen Tina Turner en Rod Stewart. Goedemiddag, het is 2:00. Het nieuws van Julie Isabeau.
9: Goedemiddag. 9 restaurants krijgen een eerste ster. Bipo's gaat de achterstand bijwerken en vandalisme in Amsterdam. Ons land heeft er 9 nieuwe sterrenrestaurants bij. Die werden vanmiddag uitgereikt door de Michelin-gids. Opvallend, de Jane van Nick Bril krijgt opnieuw 2 sterren nadat hij het restaurant heropende op een nieuwe plek in Antwerpen. Het was voor Bril ook een woelig jaar. Hij werd veroordeeld nadat hij dronken zijn hulpkok had aangereden.
10: Ik heb gekozen om verder te kunnen evolueren, zelfs in het misschien wel moeilijkste jaar van mijn leven. Om toch de skillset die ik in mij voel te kunnen uitwerken samen met mijn team. Daar hebben we super hard op gewerkt en ik ben gewoon heel blij dat dat vandaag terug bevestigd is. En ik denk dat we nog heel veel groeicapaciteit hebben. Nu dat alle rust wat is teruggekomen, wil ik me gaan focussen.
9: De enige 2 restaurants met 3 sterren, Zilte en Boerie, behouden die ook. En Bipo zet extra personeel in om de brieven en pakjes te leveren die vastzitten door de staking. Voor het eerst in 5 weken zijn er vandaag geen blokkades meer bij de distributiecentra. De vakbonden blokkeerden die omdat Bipo de werkroosters wil hervormen. Een akkoord is er nog niet. Woensdag zitten de vakbonden en de directie opnieuw samen. In het centrum van Amsterdam is een monument voor slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog beklad. Met rode verf werd het woord genocide opgeschreven. Net vanavond vindt daar de dodenherdenking plaats. Dat is de jaarlijkse herdenking voor de slachtoffers van Wereldoorlog 2. De burgemeester spreekt van een laffe daad. Ook premier Jette noemt het onaanvaardbaar. Het is nog niet duidelijk wie erachter zit. Wolken met hier en daar kans op stevige regen en onweersbuien. Temperaturen wel tot 20 graden. Morgen eerst regen, nadien kans op zon en maximaal rond een graad of 13. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig.
8: Er staan op dit moment 3 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste staat op de Antwerpse ring in de richting van Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 22 minuten, maar ook vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 12 minuten. En richting Antwerpen tot slot op de E313 20 minuten extra vanaf Massenhoven.

0: It takes two, baby. Two to tango. En in dit geval 1 plus 1 was 3. Wat een chemie tussen die twee. Tina Turner en Rod Stewart. Een versie van een Motown-klassieker. Een fijne maandagmiddag. Welkom bij Joe. Tot 4 uur de hits van Schmidt. Met een van de monumenten uit de muziekgeschiedenis. En het speciale is dat het nummer in een droom tevoorschijn kwam bij Paul McCartney. Hij dacht er de woorden Scrambled Eggs bij. En de oorspronkelijke titel en tekst ging als Scrambled Eggs, Oh My Baby, How I Love Your Legs. Ook niet slecht. Maar hij veranderde het uiteindelijk, samen met die andere Beatles, in Yesterday.
1: Dit is Joe.
0: Joe. Good times. Crazy.

De nieuwe Shakira en Zoo, afgelopen weekend gaf ze haar grootste concert uit haar carrière. Het was een gratis concert op het strand van Copacabana. Dat stroomde helemaal vol. 2 miljoen mensen zijn erop afgekomen. Voorafgaand aan het optreden zei Shakira dat ze er altijd al van droomde om op het strand te kunnen zingen, omdat ze dat zo'n magische plek vindt. Ze kwam op het podium in een jumpsuit met Braziliaanse kleuren en de Braziliaanse vlag. En ze liet het volk uit haar hand eten.

0: dag vanaf 10 uur. Tom de Kok en Anke Bukkings live vanop de AG Coastwalk in de Pannen. Kom langs en support ermee voor Sven en Rani. Of volg het allemaal in de Joe-app of op joe.be. Good times, great music.
1: Dit is Joe. De AG Coastwalk is een avontuur. AG verzekert het.
2: Knaldi. Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: Lieve mama. Dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
4: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
5: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook de zonnebloemzaadjes voor moederdag.
6: En binnen een paar weken hebben wij hier een schoon bloemenveld, hè?
7: Maar we hebben nu al een bloemetje voor onze liefste mama. Alsjeblieft.
6: Maar dank u.
5: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer lente. Met deze week gratis zonnebloemzaadjes. Wij zijn Libelle.
8: Bij IC Paris XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij IC Paris XL. Let's see you
9: shine. Je hebt deals. En je hebt TUI Deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
10: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
11: Dit is Joe.

de Schotse Amy MacDonald en haar grootste hit This Is The Life. Zometeen Pompeii van Bastille en ook Dirty Dancing tijd met She's Like The Wind van Patrick Swayze. Maar nu vakantietijd, want het is ondertussen al 4 mei. Volgende maand begint de zomer al en voor je het weet is het juli en augustus. Grote vakantie voor velen. En ik heb goed nieuws voor als je nog geen vakantie geboekt of gepland hebt, want deze week loopt er een heel toffe actie bij De Kok en De Koning, want jij mag deze zomer in het beste geval op hun kosten met 5 vrienden of familieleden naar de zon. Zo'n reis waarvan je dacht, ja, het zal er niet van komen, omdat het misschien te moeilijk te plannen is, omdat je de mensen niet bij elkaar krijgt. We zijn eigenlijk op zoek naar verhalen. Iedereen kan deelnemen. Je moet ons gewoon laten weten naar waar je wil, met wie en waarom. Het is eigenlijk simpel. Naar waar, met wie en waarom. Dat kunnen echt alle redenen zijn. We hebben een handig inschrijfformulier gemaakt. Dat vind je in de app en ook op onze website. En dan zeker deze week luisteren, want vanavond beginnen ze er al aan. Dan gaan ze op zoek naar iemand die die reis verdient. Misschien ben jij het wel, dus wacht niet te lang met je in te schrijven. En denk er even over na. Naar waar, met wie en waarom. Oh, ik kan wel zoiets bedenken eigenlijk. Good times, great music. Dit is

Pompeii van Bastille. Het is bijna 2:30 een overzicht van de verkeersproblemen. Ik heb op dit moment 4 files te melden waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring in de richting van Nederland, 27 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Maar ook vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West een kwartier extra. In de richting van Gent, 14 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En richting Antwerpen gaat het ook moeizaam op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. 24 minuten extra.

0: waren kannibalen, maar ze waren verfijnd en jong. Dat is dan een magere troost, denk ik. Fine Young Cannibals en Good Thing.
1: Zilla, kalm, Karel.
0: Ja, ik weet het. Het is bijna 3:15 en dan schakelen we een aantal vitessen naar beneden. Het moment om te chillen komt eraan. Non-stop 2 easy platen met vandaag 3 wereldsterren. Wat denk je van Bryan Adams, Barbara Streisand en Michael Jackson? Ze staan allemaal klaar.
2: Europa Bank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
0: Wauw, ja! Maar ja...
2: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
1: Ja! Maar ja...
2: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
1: Ja!
3: Maar ja...
2: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europa Bank. Europa Bank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Ik heb zin in...
5: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
7: Oki, taco doki.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Dit is Joe.
9: De hits van Schmitz.

0: Het hoorde denk ik bij een film rond Mr. Bean, maar mijn geheugen gaat tegenwoordig. Boyzone en Picture of You. Het is 3:15.
1: De zin van Schmidt.
0: Ja, dat geheugen, man, echt waar. Het is tijd om te chillen. Kijk, twee platen om even helemaal de batterijen op te laden. Zometeen in de aanbieding Human Nature van Michael Jackson, maar nu een duet van twee gigasterren, Barbra Streisand en Bryan Adams. Die twee vonden elkaar. Het wordt ook bij een film The Mirror Has Two Faces. En een grote hit overal ter wereld. Geniet van I Finally Found Someone.

helemaal chill. En ik hoop jij ook, want dit was de Zen van Schmitz op deze maandag, de 4e mei. Met Human Nature, Michael Jackson. En we begonnen met een voltreffer, want ik heb dat gemerkt aan onze app. Die ontplofte tijdens het duet van Barbara Streisand en Bryan Adams. I finally found someone. Even een shout-out naar wat mensen die reageerden. Yves Verdonkt zei, mooiste liedje ever van Barbara Streisand. En dan was er ook een heel aparte categorie, die van de openingsdansen. Christophe van den Bos zegt, meer dan 30 jaar geleden, trouwliedje van mijn zus en mijn schoonbroer. Ook Debbie van Horenbeek zegt, oh, onze openingsdans, heerlijk. Ook bakker Gerry heeft er zijn eerste dans op gedaan. Sophie de Rijke, onze tweede openingsdans. Dat bestaat ook, wist ik ook niet. En Lieve Soens die zegt, hey Karel, mijn dag kan niet meer stuk. Prachtige plaat, dankjewel om nog eens te draaien. Het is graag gedaan, lieve.

0: Aldi staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: Uiteraard beslis jij mee wat er dit uur te horen valt. Want we gaan swipen en liken. Je krijgt ook Cool in the Gang, J-Lo en Novastar zometeen. Eerst het nieuws, want het is ondertussen 3 uur. Julie Isabeau.
4: Goedemiddag. De perrons van Brussel-Zuid zijn ontruimd. Er zitten ook Belgen op het Nederlandse cruiseschip en Bipo's werkte achterstand door de staking weg. Rijden op dit moment geen treinen van en naar het station van Brussel-Zuid. Alle perrons zijn daar ook ontruimd, dat meldt de NMBS. Er zou een verdacht pakket gevonden zijn, maar dat is nog niet bevestigd. Er zijn ook 2 Belgen aan boord van het Nederlandse cruiseschip waar het dodelijke hantavirus is vastgesteld. Er vielen al 3 doden, 2 Nederlanders en een Duitser. Een Brit ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Hoe dat virus aan boord kwam is nog niet duidelijk, zegt viroloog Piet Maas.
5: Een mogelijkheid is dat een van de mensen daar aan boord na een excursie op het land in Argentinië die infectie heeft opgelopen. Andere mogelijkheid zou kunnen zijn dat er al knaagdieren aan boord aanwezig waren. Dus de algemene consensus is dat er geen mens-tot-mens overdracht is. Er is spijt genoeg 1 uitzondering en dat is het Andesvirus dat voorkomt in Argentinië.
4: Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië met zo'n 150 mensen aan boord. Zij mogen er voorlopig niet af. Bipo zet extra personeel in om de brieven en pakjes te leveren die vastzitten door de staking. Die duurde 5 weken. Intussen zijn er geen blokkades meer aan de distributiecentra. Het personeel pikt het niet dat Bipo's de werkuren wil aanpassen. Overmorgen is er nieuw sociaal overleg tussen de vakbonden en de directie. In het centrum van Amsterdam is een monument voor slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog beklad. Met rode verf werd er het woord genocide opgeschreven. Net vanavond vindt daar een herdenking plaats. Het is nog niet duidelijk wie erachter zit. De rest van de dag is het bewolkt met kans op stevige buien, mogelijk ook onweer en maximaal tot 20 graden. Morgen opnieuw buien en rond 15 graden. Woensdag dan wisselend bewolkt en meestal droog.
3: Er staan op dit moment 7 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring in de richting van Nederland. 37 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Maar ook tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 25 minuten. In de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost 11 minuten. Richting Antwerpen op de E313 een half uur vanaf Massenhoven. Op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever 23 minuten. Ook op de A12 tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord 11 minuten. En voorlopig de laatste, de E17, vanaf Kruibeke tot Antwerpen-West, 10 minuten.

Jennifer Lopez. En die verscheen vorige maand nog op het beroemde Coachella Festival. Ze was daar de verrassingsgast tijdens een van de DJ-sets van David Guetta. Daar heeft ze een nummer gezongen. Het publiek werd wild enthousiast. Straks word jij ook wild bij De Kok en de Koning, want je hebt een fijne actie. Je kan een reis met 5 van je vrienden winnen naar de zon. Alle informatie vind je uiteraard via onze socials, in de app van Joe en op onze website. Dit is nog eens Nova Star in Joost Zwegers.

0: Swipe of like.
1: Wat denk je? Wordt het een swipe of een like of omgekeerd? Het hangt er maar vanaf wat je het liefste wil horen. Ik heb ook vandaag 5 klassiekers. Ze gaan echt alle kanten uit. En er zitten ook een aantal verrassingen in. Maar worden die eruit geplukt of net niet? Het hangt er maar vanaf wie er kiest. Ben jij het? Wil je eens een keer swipen of liken? Dan open je nu de app van Joe en je stuurt swipe of like. En een goede reden waarom jij het is op deze maandag tot een goed einde wil brengen. Allee, we gaan dat proberen. Zometeen naar de Bee Gees.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
4: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
3: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app. Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen...
7: Mama.
6: ...niet mee zijn. Kiezelstranden. Zand worden. Hectisch verkeer. Verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt... Uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
2: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
9: Oh.
8: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
9: Ah.
8: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
10: De lente, die voel je het beste op 2 wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
11: Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
12: Vroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
11: En in mei betaalt Vroonhoven de BTW in jouw plaats.
13: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.
14: Dit is Joe.

0: Dua Lipa. En onze eigen Angèle met een hit uit 20, ondertussen Fever.
1: Swipe of like?
0: Ik zit vanmiddag in Turnhout bij Luc Dirks. Dag Luc, goedemiddag en van harte welkom.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Jij was hard aan het werk in de keuken. Vertel eens, wat ben je aan het klaarmaken?
2: Ja. Ik ga een kabeljauw in de oven met graanmosterd, dillensausje en asperges maken.
0: Oh.
2: En als patatjes heb ik frietjes die ik uitgesneden heb in smaaliekjes.
0: Oelalalala. En is dat dan voor jezelf of voor de partners?
2: Nee, voor mij. Ja, natuurlijk voor mij en voor mijn vrouw. Hè.
0: Ja. Amai. Die is gezegend met een chef-kok. Ja, asperges, het is wel het seizoen natuurlijk. Hè. Ik heb gisteravond ook nog een aspergesoepje gegeten. Jongens, echt, het was vechten om de laatste pollepel te krijgen, bij wijze van spreken.
2: Ja, maar dat is lekker. Dat is gewoon
0: zo lekker. Als je dat proeft, dan weet je gewoon, ja, de deur van de zomer staat op een kier, de lente is er aan, en dan dat mooie weekend. Allee, je hebt mooie vooruitzichten vanavond. En wie doet er de afwas? Is dat dan jouw vrouw?
2: Het negerken, eigenlijk altijd.
0: Goed, zeg, we gaan swipen en liken. Je weet hoe het werkt. 5 klassiekers en je mag er 1 kiezen. Veel plezier ermee. Okay,
1: welke hit kies jij? Kandidaat 1.
0: Het trio ZZ Top. En give me all your love.
2: Heel goed, ja? Maar ik ga toch het risico pakken van iets beter te vinden.
0: Oké. Okay.
1: Kandidaat 2.
0: Je mag hem alles vragen.
2: Nee, ik vraag hem niks.
0: Allee, Philip Robrecht met magie. Echt niet, echt niet. Oké.
2: Nee.
0: Oké.
1: Kandidaat 3.
0: Daar zit Robbie Williams, rock DJ.
2: Ja, ook niet echt mijn ding.
0: Oei, oké. Dan
2: dus
0: gaan we naar... dan gaan we naar de voorlaatste.
1: Kandidaat 4.
3: C'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral.
0: La compagnie Creole.
2: Jawel, ja. Ja, we gaan dat doen. Ik ben ook een beetje gek, dus ik kan geen kwaad.
0: Ik hoor het. Dan laat je dit wel voorbij gaan.
1: Kandidaat 5.
0: Jolene. Daar zat...
2: Oh, dat was nog mooier.
0: Is het waar? Maar ja, af en toe moet je wachten tot op het laatste, hè? Maar je hebt dat niet gedaan.
2: Ja, dat is risico.
0: Ja, dat is waar. Maar je hebt ook nog zo'n tweede kans. Maar kijk...
2: Maar ik ga meestemmen met de tweede kans.
0: Ja, dat mag allemaal. Maar we gaan nu luisteren naar La Compagnie Creole, een oorworm van je welste. Die asperges, c'est bon pour le moral. Fijne maandag, dag Luc.
2: Dank u, dag. Yo.

Swipe of Like, c'est bon pour le moral. La compagnie Creole, was that like? Van Luc uit Turnhout, die heerlijk aan het koken was. Op dit moment loopt in de app van Joe de muziekpoll van de tweede kans tussen de vier afvallers. Jij kan meebeslissen wie het wordt. Dat doe je door nu de app te openen en te klikken op je favoriet. Zo simpel is het eigenlijk. ZZ Top, Give Me All Your Lovin'. Philip Robrecht, momenteel aan kop met Magie. Robbie Williams, oelala, van achter in het peloton met Rock DJ. En Dolly Parton doet het ook niet slecht met Jolene. Maar kijk, dat kan nog allemaal veranderen. Je hebt nog heel even tijd om te stemmen. Doe het er. Het is ondertussen druk op de snelwegen. Ik heb 10 files waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste op de Antwerpse ring. In de richting van Nederland een half uur tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Maar ook vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 17 minuten. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost 22 minuten. Richting Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven tot Antwerpen-Oost 27 minuten. Op de E34 vanaf Melzele 22 minuten. Dan de A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord 20 minuten. Maar ook tussen Wilrijk-Vallaar en Antwerpen-Zuid 12. Op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord 13 minuten. Op de E17 vanaf Kruibeke tot Antwerpen-West 10 minuten. En voorlopig de laatste, de binnenring in Brussel, hinder door een defect voertuig, 18 minuten tussen Groot-Bijgaarde, dan Saarlaan.

0: nieuwe Suzanne en Freek. En halverwege, ik heb hier de uitslag van de tweede kans. ZZ Top en Robbie Williams hebben het niet gehaald. En dan begint het tussen Philip Robrecht en Dolly Parton. Maggie of Jolene. Het is een fotofinish geworden. De winnaar kreeg 43%, de tweede 42%. En de beste, en dus degene met de meeste stemmen, met een fractie van een seconde, hoor je zo meteen.
1: Medi-Market. Medi-Market wordt Merci Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Fortifarma en nog veel meer.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Ik ben Ronnie, al 33 jaar Fintro-bankier. Mijn tip, kies een bankier die bij u blijft, van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
4: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
3: Kom gerust eens langs om kennis te maken.
5: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Xina, ja aan je dromen.
6: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu heren sneakers al vanaf €14,99.
7: Van Haren, Van Haren.
6: Omdat we van schoenen houden.
8: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
9: Gelukzakken?
8: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
9: Ah, chansaars.
8: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
10: Profel.
11: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
12: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
11: Voor de volle 100% met de Pro van Profel. Beloofd.
10: Ah, Profel.
11: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Ontdek ze op profel.be.
13: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
14: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
15: Promo koken.
16: Ik heb zin in...
14: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
16: Okie, taco doki.
14: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
17: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
18: Dit is Joe.
19: De hits van Schmidt.

Queen uit 78 en de Bicycle Race. Het is bijna 4:05. Het goede nieuws is dat de kok en de koning eraan komen op deze maandag. En ze hebben de hele week een geweldige actie. Vakantie. Jij met 5 van je vrienden. Naar een bestemming die je zelf kiest. Je moet ons wel overtuigen. En het is nog niet te laat, ook al beginnen ze vandaag. Dus als jij je nog niet hebt ingeschreven, doe het absoluut via onze socials. In de app van Joe gaat dat makkelijk. En ook via onze website. Laat ons weten naar waar het mag gaan, de vakantie. Met wie en vooral waarom. We willen verhalen horen zo. Ja, sommige mensen plannen een vakantie in gedachten, maar komen dan niet tot de actie. En we willen jou dat laatste duwtje in de rug geven. Dus het is nog niet te laat. Schrijf je in via de website. En ik ben eens benieuwd wie er later deze week die geweldige vakantie wint. Tot morgen en geniet nog van Ed Sheeran.

0: Wie parkeert er nu onder een boom? Oei, oei, oei, oei, oei,
1: oei, bel PMV. Want met 500 PMV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
0: Oh, Pascal, je bent een held.
1: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
2: PMV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
1: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de PA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor u een overeenkomst afsluit.
3: Wil u ook uw mama verrassen met een zalige uitstap?
4: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
3: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
4: Waar zie je die giraf daar?
3: Of Zoo Plankendaal.
4: Oh, zo schattig.
3: Vanaf dinsdag bij dag allemaal.
5: Ik ben Leo, Fintro bankier. Mijn tip? Kies als ondernemer een zelfstandige bankier. Net als ik.
6: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
7: Maandag na een lang weekend, onze batterijtjes zitten vol, dus iedereen dekking zoeken. We gaan meekwelen met Kelly Clarkson, filosoferen over de liefde met Hathaway en lachen samen met Rani Koning. Het kan allemaal gratis na Nico Bosteels.
8: Goedemiddag, hinder voor het treinverkeer in Brussel. Er zitten ook twee Belgen vast op het besmette schip en Iran en de VS spreken elkaar tegen. Het treinverkeer in Brussel komt weer op gang. Alles viel zowat anderhalf uur geleden stil nadat er een verdacht pakket was gevonden op een perron in het station Brussel-Zuid. Maar dat bleek onschadelijk, waardoor er dus weer treinen kunnen stoppen en vertrekken. Zowat anderhalve maand geleden viel het treinverkeer in Brussel-Zuid ook al volledig stil door verdachte pakketten. En toen duurde het daar zo'n 3 uur. Er zijn ook twee Belgen aan boord van het Nederlandse cruiseschip waar het dodelijke Hantavirus vastgesteld is. Er vielen al 3 doden, 2 Nederlanders en een Duitser. Een Brit ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Hoe het virus aan boord kwam, dat is nog niet duidelijk. Viroloog Piet Maas.
9: Een mogelijkheid is dat een van de mensen daar aan boord na een excursie op het land in Argentinië die infectie heeft opgelopen. Mm-hmm. Andere mogelijkheid zou kunnen zijn dat er al knaagdieren aan boord aanwezig waren. Dus de algemene consensus is dat er geen mens tot mens overdracht is. Mm-hmm. Er is spijt genoeg 1 uitzondering en dat is het Andesvirus dat voorkomt in Argentinië.
8: Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië met zo'n 150 mensen aan boord. Zij mogen er voorlopig niet af. Iran beweert dat het een Amerikaans oorlogsschip aangevallen heeft in de straat van Hormuz. De wind zou de bemanning eerst gewaarschuwd hebben, maar omdat die niet reageerde, sloegen 2 raketten in op het fregat dat moest vluchten. Dat meldt toch het Iraanse staatspersagentschap, maar de VS ontkent dat er een Amerikaans schip geraakt zou zijn. Volgens hen hebben ze net 2 commerciële schepen met succes door die straat van Hormuz geleid. Vanavond en vannacht vallen er stevige buien, mogelijk met onweer, bij minima rond 9 graden. Ook morgen buien, in het westen wel droger en soms wat zon, maxima rond 13 graden. En woensdag zonniger in het westen, buien in het oosten bij 11 graden.
10: Een heel goedemiddag. We gaan eens kijken waar jij in de file staat. Er staan 11 files op dit moment op onze snelwegen. 11 plaatsen waar je 10 minuten extra mag rekenen. De langste file staat op de A12 richting Antwerpen. 3 kwartier trager tussen Antwerpen Haven en Antwerpen Noord. 1 kwartier tussen het viaduct van Wilrijk en Antwerpen Zuid. Op de E34 vertraag je 31 minuten tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever. Op de E19 24 tussen Sint-Job en het Goor en Antwerpen-Noord. Op de E313 18 minuten tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. En op de E17 16 tussen Kruijbeke en Antwerpen-West. Op de Antwerpse ring richting Nederland 35 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. In de richting van Gent vertraag je 18 minuten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. En op de Brusselse binnenring een half uur tussen Neerpede en Jette. Richting Brussel op de E40 een half uur erbij tussen Ternat en Sint-Agatha-Berchem.

0: Een plaatje dat dit jaar zijn 20ste verjaardag viert, al 20 jaar. Krijsen wij als 14-jarige puberwijven mee met Kelly Clarkson, Because of You. Maar wel machtig schoon natuurlijk. 4:10. Ja,
1: de kok en de koning. Een heel goedemiddag. Een extra lang weekend hebben wij kunnen ontladen of opladen, hoe je het ook bekijkt. Ik hoop dat jij erin geslaagd bent en dat het geweldig veel deugd heeft gedaan. Ik heb vanmiddag al 2,5 uur aan een stuk gebabbeld over vaak heel essentiële zaken in het leven. En de journaliste vroeg mij achteraf of ik niet helemaal leeg was gebabbeld. Maar ik zei haar dat het interview mij juist energie heeft gegeven en nog meer heeft gemotiveerd om hier te staan doen wat ik doe. Dus hou je maar vast aan jouw denkbeeldige bretellen, Tom, of aan je krullen, zo je wil. Na het interview heb ik dan ook nog heel snel een broodje achter de kiezen kunnen steken, dankzij onze geweldige producer Eleanor. En Elise, die komt straks ook nog langs met iets om te schmikkelen, dus hangry zal ik ook al niet worden. Hoe is het gesteld met jouw energieniveau na het weekend XL?
0: Ik moet hier al even van uitrusten. Wie was dat allemaal? Zeg, dat op maandag. Ja, nee, ik dacht dus, ik kom hier even uitrusten. Het was wel best goed bij mij. Het is vrijdag begonnen. Dat was een stralende zomerdag. Oh, dus ik was samen met mijn pleegzoon het zwembad aan het schoonmaken. Ik met het groot schepnet, hij met het klein schepnet. Mega gezellig, tot hij besloot om er met zijn klikken en zijn klakken in te donderen. En ik dus met mijn kleren aan erachteraan ben moeten springen.
1: Ah, ja.
0: Maar dan hadden we zoiets van, wow, het is eigenlijk al warm genoeg. We blijven zwemmen. Dat was echt een heerlijke zwemdag. Maar dus ook wel een wake-up call. Het is rap gebeurd, hè, met die kleintjes.
1: Ja.
0: Toch in de gaten.
1: Ja.
0: Zaterdag ben ik al met mijn papa naar de Franco-Vlaamse polyfonie geweest.
1: Was dat? Ja,
0: nu denk jij, dat is precies een koers. Maar,
1: ja, theorie.
0: Maar dat is...
1: Zo,
0: muziek in een kerk. Schoon, hè?
1: Mooi wel, ja.
0: Ja. Ja, dit is nog een versie met veel vrouwen, want bij mij was het meer baritons en bassen van mannen.
1: Is dat zo Gregoriaans?
0: Ja, dat zijn Gregoriaanse gezangen. En dat is dus, wij waren daar in de middeleeuwen supergoed in. Zo goed dat in elk koninklijk hof van Europa er wel een of andere Frans sprekende dan Vlaming zat, die dat dus voor de vorst daar moest brengen en zo. We waren daar toch iets waar we goed in waren. En dan, zondag was het iets anders. Dat was het verrassingsfeest. met alle vrienden voor een zekere Reginald Pengsten. We moesten ons achter een gordijntje verstoppen van zijn vrouw. En dan was het zo'n surprise. Ja. Dat was heel leuk. Hij werd voor de
1: tweede keer, hè?
0: Hij werd voor de derde keer 50 dit jaar.
1: Ja, dan is die man al 150 ondertussen.
0: Ja, maar dus mijn weekend was cultureel heel gevarieerd.
1: Ja, dat kan je wel zeggen, ja.
0: We gaan er hier ook een cultureel gevarieerd programma van maken. Wie weet sturen we jou en je favoriete vrienden of familieleden wel op een reis om nooit te vergeten. Joop.be als je wil inschrijven, dat kan nog altijd. We gaan voor eens en voor altijd op zoek naar het leukste hondenras. Mm-hmm. En we gaan het aan een expert vragen. Je moet het niet zelf insturen, dus hold your horses, allee, dogs. En er staat ook meerdere keren lekker eten voor je klaar.
1: Klopt.
0: Inderdaad. Maar eerst gaan we allemaal Rob de Nijs is goed tegen onze wrak trekken. De kok in de kom.

0: Goed hè, Robbenhuis, hou me vast, want ik val ondertussen ook bij de jonge generatie aangekomen, want het is gecoverd door Like Me, dus dat kan weer een jaar of 100 verder.
1: Ja.
0: Ik had daarnet gezegd, we gaan straks op zoek naar het liefste hondenras. Je hoeft niks in te sturen, want we bellen een expert.
1: Dat moet je maar zeggen, hè. En ze zijn het al aan het doen. Hè.
0: Ja, volgens Evi is het de Border Collie, volgens Elke de Staffords en Vanessa is dan weer verliefd op de Golden Retriever. We zullen ze straks allemaal aan de expert voorleggen. Het is goed geweest nu.
2: Straks bij de kok en de koning.
1: Ja, maar nu even geen hondenfoto's misschien doorsturen, ook al zijn ze allemaal super cute. Want we gaan op zoek naar een plaat die we straks mogen draaien. Wat wil je heel graag horen en waarom? En misschien voor wie, als het voor iemand anders is, om iemand anders een plezier te doen. Je mag het doorsturen via de Joe-app.
3: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf. Kia. Movement that inspires.
4: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
6: Maak je klaar voor Fête Magique. Want Theater aan het Water heet nu Fête Magique. Nog meer magie en beleving op de 20ste verjaardag van dit fantastische spektakelfestival. Kom het vieren met de ganse familie en mis de Circus Afterparty niet. Fête Magique, het meest unieke en feerieke festival van het land. Op 9 en 10 mei op het iconische domein De Schorre in Boom. Info en tickets, fetemagique.be.
4: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
7: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
1: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
4: Hier, mama. Speciaal voor u.
2: Oh, dat had je echt niet moeten.
5: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
4: Oeh, jij wou dat toch? Een gepersonaliseerde geurkaas.
5: Oh, maar nee, schatteke. Een gepersonaliseerde geurkaars van op smartfoto.be.
4: Oei.
3: Voor een origineel cadeau of twee, check smartfoto.be.
6: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
7: Ik heb wel al een beetje geproefd.
8: Maar dat was echt maar de helft, hoor.
6: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
9: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
3: De Kok
10: en de Koning.

0: Ja, zo leerden we die kennen, de Spice Girls in 1996. En de rest is echt letterlijk muziekgeschiedenis geworden. Zeg, we vroegen net, vraag eens een plaat aan voor iemand. Mm-hmm. Maar voor jezelf mag natuurlijk ook. Ja. Zeker als je nog een hele weg af te leggen hebt.
1: Dag Bert uit Aalst. Goedemiddag.
2: Hey
1: Bert.
2: Hela, goedemiddag Tom en Rani.
1: Hey Bert. Ja, ik zeg nu wel Bert uit Aalst, maar je bent daar intussen niet meer, hè, in Aalst. Waar zit je op dit moment?
2: Ik zit momenteel ergens in, op 5 kilometer van mijn eindbestemming voor vandaag, Château Porcien. En dat ligt dan op 2 stapdagen van Reims.
1: Ja,
2: dus in de buurt van Reims.
1: Je zegt stapdagen, want jij bent aan het wandelen, beste Bert, van Aalst naar Rome.
0: Dat is toch niet...
1: Hoe ben je op dat idee gekomen, jong?
0: Zoet.
2: Ja, begot, ze zeggen altijd, de zotten van de wereld toch niet uit. Ja,
0: maar, zeker in Aalst.
2: Ja. Nee, maar dat is, dat is wat ik graag doe, hè. Lange afstandswandelingen. Het is een sportieve uitdaging, dus ik ben vorige week zondag vertrokken in Aalst en mijn eindbestemming is Rome, 2014 kilometer verder. Maar ik doe dat niet alleen voor mezelf, hè, als sportieve uitdaging, maar ik laat mij ondertussen ook sponsoren voor 2 goede doelen, zijn de kamp tegen kanker en verblijven levensvreugde in Aalst.
0: Dat vinden we goed. Wow. Ik ben hier ondertussen aan je website aan het kijken. Bertgaatopstap.be had hij ook doorgestuurd.
1: Ja?
0: Dus daar zie je hem staan met zijn rugzakken, met zijn hoed en zijn zonnebril. Als erop en eraan. Hoeveel kilometer heb je dus al gedaan ondertussen op je tocht naar Rome, Bert?
2: Als ik straks zal aankomen in Château-Porcien, zal ik ongeveer op 230 kilometer zitten. Dus eigenlijk nog een kleine 1800 kilometer te gaan. Dat is 2 keer met de ogen knipperen en we zijn er.
1: Mooi jongens toch.
0: Dat is toch maar juist vertrokken. Is dit nu je langste tocht die je ooit al gedaan hebt?
2: Nee, het is eigenlijk mijn derde pelgrimstocht. Dus de eerste heb ik gedaan over 4 jaar. Van in Aalst naar Santiago de Compostela. Mm-hmm. Goed voor 2333 kilometer.
1: Mm-hmm. Yeah.
2: En dan 2 jaar geleden. Ik mag iedere 2 jaar naar buiten van mijn vrouw. Dus dan heb ik Zweden en Noorwegen doorkruist, het Olafspad.
0: Oh my god. Wow. Zeg, ja, wij gaan hier ook een paar jonge honden loslaten dit weekend.
1: Ja.
0: Sven en Rani die gaan allebei meedoen aan de Coastwalk.
1: Oh ja, daar lag jij eens goed mee. Hè? Ja, Sven die gaat 42 kilometer wandelen. Ik maar 10, want mijn hond gaat mee.
0: Heb je een tip voor Rani, Bert, dat ze die 10 kilometer goed overleeft?
1: Ja.
0: Ze heeft niet getraind, hè?
2: Dus dit getraind, gewoon blijven gaan. Hè, ja. 10 kilometer, dat kan iedereen aan. Hè.
1: Dat denk ik dus ook. Ik dacht van, we moeten de lat niet altijd even hoog leggen.
0: Dat ga ik zeggen tegen jou zeggen als je Tom op je tegenhangt. Iedereen kan dat. Bert.
2: Maar bewegen is het belangrijkste, zou ik zeggen. Hè. Dus bewegen, dat moet je doen. Hè.
1: Zeker.
0: Bert, je hebt nog zoveel voor de boeg. Je wilde daar graag een plaatje bij horen, omdat je naar Joe luistert onderweg, wat we heel leuk vinden. Maar we gaan dat niet doen, Bert, want er is hier ondertussen een bericht binnengekomen van een zekere Katrien. Jou wel bekend, denk ik. Dat is die vrouw die jou af en toe eens buiten laat.
2: Ah ja, volgens een briefje stuurt. Dat is toch klopt dan.
0: Kan je 500 miles van de Proclaimers draaien voor Bert? Ah, dat gaan we dan super hard doen om je aan te moedigen. Dus bij deze wordt dat
2: super plat. Ja, dat is fantastisch. Dat is het perfecte nummer dat hij bij pas zal krijgen.
1: Het zal wel.
0: Blijf naar ons luisteren. We zullen je zoveel mogelijk verstrooiing bezorgen tijdens die 1800 kilometer. Voor onder andere Kom op tegen kanker en Levensvreugde verblijven VZW in Aalst. Als je wilt doneren, dat gaat volgens mij via bertgaatopstap.be.
1: Ja.
0: Goed bezig.
1: Stap nog goed,
2: dat is perfect. Ik kan het niet beter zeggen.
1: Dag Bert.
2: Ja. Bedankt voor het bellen.
3: De AG Coastwalk. Het leven is een avontuur. AG verzekert het.
4: Dit is Joe,
5: de kok
4: en de koning.

0: 500 miles voor Bert, die nog heel ver moet stappen. Al is Christophe wel teleurgesteld dat het zijn plaatje niet geworden is. Hij wilde heel graag deze horen.
1: Behaarde piemel.
0: Ja, dank je Christophe.
1: Behaarde piemel.
0: Ja, maar Christophe, als we even piemel. Mogen... Het is... Christophe, het is... Christophe, het is...
1: Behaarde piemel.
0: Dank u, Christophe. Maar het is niet behaarde piemel, het is...
2: Het is harige piemel.
0: Als je het volgende keer goed doet, Christophe, dan zullen we het misschien eens overwegen. Dat heb je goed kapot gemaakt voor iedereen.
2: Amai, sorry.
0: Als je niet weet waar het over gaat, check vooral even de Instagram van Jo. Daar vind je het terug. Maar jij niet, Nico, want je hebt wel iets beter te doen. 4:55.
3: Klopt, helemaal.
0: Wat gebeurt er daar op de nieuwsredactie en in de rest van de wereld?
3: Wel, er is grote hinder voor het treinverkeer van en naar Brussel. Alles lag daar zowat anderhalf uur stil door een verdacht pakket op een van de perrons in het station Brussel-Zuid. Dat bleek uiteindelijk onschadelijk, waarop het treinverkeer wel weer op gang kwam. Maar je moet nog rekening houden met serieuze vertragingen en ook afgeschafte treinen. Op het assiseproces in Bergen in Henegouwen rond het carnavalsdrama in Strepich worden de twee beschuldigden op dit moment ondervraagd. Ze reden 4 jaar geleden met een auto aan een hoge snelheid in op een groep carnavalisten. De bestuurder wordt beschuldigd van 7 keer doodslag en 81 pogingen tot doodslag. Zijn passagier staat terecht voor schuldig verzuim omdat hij de slachtoffers niet hielp. Rode duivel Romelu Lukaku keert terug naar zijn club Napoli. Zijn revalidatie in ons land zit erop. Lukaku kreeg bakken kritiek vanuit Napels omdat hij in België bleef om te herstellen van een blessure. Hij kreeg daarvoor een boete, maar geen schorsing. Lukaku zal in Napels wellicht eerst nog individueel trainen en dan pas later met de groep. Vanavond en vannacht stevige buien, mogelijk met onweer bij minima rond 9 graden. En ook morgen buien, in het westen wel droger, soms wat zon en maxima rond 13 graden.
0: Ja, Rani heeft antwoord gekregen van Christophe.
2: Christophe zegt, dank u voor de rechtzetting.
0: Het is toch al maandag en half uur ver in de show.
2: Amai, we gaan eens door de files vlammen zien. 17 files op onze snelwegen, 17 plaatsen waar je zeker 10 minuten extra geduld zal moeten hebben. De langste file staat op de A12 in de richting van Antwerpen. Tussen Stabroek en Antwerpen-Noord 50 minuten extra. Ook een kwartier tussen het viaduct van Wilrijk en Antwerpen-Zuid. Op de E34 41 minuten tussen Melzele en Sint-Anna-Linkroever. Op de E313 een half uur tussen Massenhoven en Borgerhout. Ook een half uur op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de E19 23 minuten tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. En 11 minuten tussen Kontich en Antwerpen-Zuid. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 40 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout en een kwartier tussen Sint-Anna-Linkroever en Antwerpen-West. Richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Op de Brusselse binnenring vertraag je 17 minuten tussen Vorst en Deelbeek, 12 tussen Deelbeek en Jette, ook op de buitenring 12 minuten erbij tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem en 11 tussen Strombeek-Bever en Jette. Richting Brussel op de E40 ook 11 minuten erbij tussen Ternat en Sint-Agatha-Berchem. Op de Gentse ring richting Ulstakre tussen Gent-Zeehaven en Gent-Zeehaven 11 minuten. En richting Merelbeke 10 minuten tussen Wippelgem en de Brugse Vaart.
0: Op droomreis met je beste vrienden of je favoriete familieleden. Wij fixen dat voor jou zometeen. De kok en

0: Bruno Mars, I Just Might. Alhoewel, wij noemen die plaat helemaal niet zo. Wij noemen die gewoon tututut. Kan hem, I Just Might. Het eten is bijna klaar. Alleen denk ik, Elise, die is hier in de keuken gevlogen.
1: Ze is ermee bezig, ja.
0: Die gaat hier over een kwartier weer haar schatkist van de foodactualiteit opentrekken. En dat is altijd smakelijk, ook voor jou thuis. Ondertussen, Rani, ik weet toch niet of jij echt helemaal goed bent voor de mentale gezondheid van Luisterend Vlaanderen. Dus wat dan al Christophe, die zegt van...
2: Behaarde piemel.
0: Ja, dank u, sorry kinderen. En nu is er pas Kalien.
3: Rani, I love you, hey. You stakken.
0: Ik wil wel dat laatste.
1: You stakken.
0: Die tokkende kip. Geen idee wat dat was, maar blij dat jullie het leuk vinden.
4: Nooit gedacht. Toch gedaan.
1: Ja. De Bruno zong daarnet, I just might send you op een holiday, hè?
0: Zou zo maar eens kunnen.
1: Want exact een week geleden maakten wij hier bij De Kok en de Koning bekend dat we jou en jouw favoriete gezelschap misschien deze zomer nog op reis zouden mogen sturen via een formulier op joe.be. Kon je ons laten weten welke vakantie je heel graag eens zou doen, maar iets wat er nog nooit is van gekomen en met een gezelschap dat je misschien al heel lang niet meer hebt gezien. Misschien kotgenoten of weet ik veel wat. Ja. Een groepje vrouwen, mannen. Het kon van alles zijn. Een zootje, ongeregeld. Ja. Een mix. Grootmoeders met kleinkinderen. Noem maar op.
0: Ja, zo stel dat je zo ooit lang geleden is vijf mannen in de sauna bent tegengekomen en denkt, wij zouden nog eens samen op reis moeten gaan. Dit is echt...
1: Nou, zou ik nog eens met kleren willen zien, man.
0: Dit is je kans. En je mag ook kleren en bagage meenemen. Nee, de opdracht was echt wel denk out of the box.
1: Ja, voilà.
0: Laat ons eens weten met wie je zo eens graag echt er nog op uit zou trekken om die band nog eens aan te halen. Of een reisje dat er misschien om financiële redenen of om praktische redenen of vaak door een ziekte of zo nooit van gekomen is, dat je toch nog wil doen. Nooit gedacht, toch gedaan. Daar gaan we deze week voor. Vrijdag hebben we een finale.
1: Jazeker.
0: En we zoeken daarvoor vier finalisten. En die finalist zou jij zomaar eens kunnen zijn. Wat moet je doen, Rani?
1: Via een formulier op joe.be. Ons laat weten waar je graag naartoe wilt. Pas op, dat kan nu ook niet naar de Seychelles zijn. Hè? Dus er staan een aantal bestemmingen op. Ja. We hebben het aanbod redelijk beperkt gehouden. Maar je mag dus met z'n zessen ergens naartoe en je mag zelf kiezen hoe je dat gezelschap samenstelt. Dus op joe.be via het formulier ons laten weten hoe en wat.
0: Ja, we zorgen ervoor dat dat een zotte reis, een onvergetelijke reis wordt. Echt een ingeëtste herinnering. Vaar. Daar gaan we voor. We vinden het nu al heel fijn om al die verhalen hier te zien binnenkomen. Ja. Er zijn er heel veel. We proberen ze allemaal ook te lezen. Dus nu al merci. Als je er nog niet tussen zit, ik zou het nu maar doen. Mm-hmm. Want zometeen een eerste finalist.
5: Nu zaterdag vanaf 10 uur. Tom de Kok en Anke Bukkings live vanop de AG Coastwalk in de Pannen. Kom langs en support ermee voor Sven en Rani. Of volg het allemaal in de Joe-app of op joe.be. Good times, great music.
6: De AG Coastwalk is een avontuur. AG verzekert het.
7: Simo, ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Simo, ook een huis zoeken met de Simo-app. Simo, ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Simo, en hier ze, ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
6: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Simo-app. Simo, de Imo-site voor slimmerikken.
7: En rapperikken.
6: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
8: Slim naar Antwerpen presenteert...
9: De Wegwijzer.
8: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media, maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer...
10: Met een snelle check voor je vertrek reis je vlot naar de juiste plek.
8: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
11: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
12: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
2: Crazy Deals!
13: Ja, geniet bij Van Mossel van Crazy Deals. En krijg een laad- of brandstofpas van €250 cadeau als je een auto koopt.
14: Amai, dat is echt wel zot.
13: Zeker. Dus kom langs tijdens het Hemelvaartweekend van 14, 15 en 16 mei.
14: Is dat ook open op Hemelvaart?
13: Yep. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
15: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
16: Dit is Joe, de kok

0: Ik sprak toevallig vanochtend Willy Sommers en Anne de Baatslier nog over Tien om te zien. Mm-hmm. En die vertelde dat ze Koen Wouters daar ooit is op de dijk in Blankenbergen in een afvalcontainer hebben moeten steken om hem tot aan zijn auto te rijden. Omdat er zoveel groepjes waren. Dus die mens die kon kiezen ofwel de kleren van uw lijf ofwel 20 dagen stinken naar afval. En heeft dat laatste gekozen. Valerie stuurt, ik snap dat iedereen zijn eigen ras hond de beste vindt, maar oprecht Newfoundlanders. Beter bestaat niet. Zo braaf. Wat zijn echt brave honden en welke niet? Het zou een verrassend lijstje kunnen worden. Dat horen we straks. Zometeen gaan we ook lekker eten, maar... De kok en de
1: koning. Nooit gedacht, toch gedaan. Ja, komende vrijdag mogen wij één van jullie gelukkig maken met een reis naar de zon. Dat is een reis van Sunweb met alles erop en eraan. Vliegtickets en een verblijf voor jou en vijf, een gezelschap van vijf vrienden, familieleden, wat dan ook.
0: Linda heeft het helemaal voor zich gezien, die stuurt er in de Joe-app. Ik zou heel graag eens met vijf vrijgezellen op reis gaan. Dat mag van ons, Linda. Je mag inschrijven, maar... Maar je moet wel zelf voor die vrijgezellen zorgen. Ja. Dat gaan we niet regelen. Al de rest regelen we wel. En het gaat geen klein bier zijn. Het gaat echt een reis zijn om nooit meer te vergeten.
1: Ja, vier finalisten komen daar vrijdag bij ons in de studio voor strijden. En de eerste kreeg daar straks al van ons een telefoon.
2: Hallo, maar Caroline.
1: Is dat Caroline uit Wielsbeke?
2: Ja, dat klopt.
1: Zeg Caroline, je had ons op joe.be laten weten dat je heel graag nog eens op reis wil met de Pink Ladies. Wie zijn dat, de Pink Ladies?
2: Dat klopt, dat zijn zes gezamenlijke vriendinnen. En dat is zo'n groepje dat we aangemaakt hebben een paar jaar geleden. Met elkaar leren kennen op een babyborrel. En nu gaan wij om de drie maanden samen sowieso uit eten. En het idee is gekomen eigenlijk vorig jaar, omdat onze mannen eigenlijk nooit mee willen op reis. De een heeft vliegangst, de ander wil thuis blijven om voor zijn honden te zorgen.
1: Och.
2: En mijzelf het heb in handen genomen vorig jaar en zijn we een WhatsApp-groepje begonnen. En was het eigenlijk ons doel om eigenlijk nu samen op reis te gaan. En ik dacht, misschien is dat wel de inzet om te starten.
0: Ja.
2: Om mee te doen.
0: En hoe ver mag dat dan zijn, Caroline? Wat heb je zo in gedachten qua reis? Waar zou je graag naartoe gaan?
2: Mijn bucketlist eigenlijk van bovenaan stond Italië. Dat is eigenlijk mijn topper.
0: Misschien is dat toch iets dichterbij dan je zou denken, want...
2: Oh, echt? Serieus?
0: Je zit in de finale!
2: Fantastisch.
1: Super. Dag Caroline, tot vrijdag.

0: De Romantics waren dat, een hele blije Carolien die namens de Pink Ladies, Heidi, Lies, Annelies, Sandy en Stefanie vrijdag mag komen strijden voor die droomreis.
1: Ja, en je had daarnet Linda haar bericht voorgelezen die graag met 5 vrijgezellen op reis wil gaan. Ze zegt, ik krijg absoluut 5 vrijgezellen bij elkaar, heb genoeg vriendinnen die single zijn en ze gaat zich inschrijven. Ah, ja. En Greetje, ja, die zou met ons op reis willen gaan. Anke en Sven er nog bij, dat zou wat zijn. Ja, Greetje, ik weet niet hoor.
0: Ja, wij gaan daar nog eens even over nadenken. Stel u dat voor. Wel goed van je.

0: Maroon 5 en Christina.
1: Straks bij de Kok en de Koning.
2: Ja, mogen wij al aan tafel? Allee, toch een klein beetje. Want Elise eet alles, komt langs. Ja. En zij komt nooit met lege handen naar hier.
0: Nee, maar vandaag ben ik er wel een beetje zenuwachtig voor.
2: Ja.
0: Het is zo, ik weet niet wat ik moet verwachten.
2: Ik ben er ook niet 100% gerust op.
0: En jij bent net ziek geweest, hè?
2: Vorige week heb ik zo gezien hoe dat mijn binnenkant eruit ziet. En ik zou hem niet graag terugzien, eerlijk gezegd.
0: Voor de rest veel vertrouwen in onze Elise eet alles. Maar je gaat zo meteen begrijpen waar het over gaat.
1: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
3: Goh, ik ben pro-voordelen op bedrijfsvoertuigen.
1: Ja, en ik ben ook pro-speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
3: Ik was wel een beetje contra-elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
1: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
3: Ah, dat is duidelijk.
1: Ja.
4: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
5: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan. Xina. Info in je winkel of op xina.be.
0: Met hopelijk lekker eten van Elise Eet Alles met Tiffany, met Amy Winehouse. En voor eens en voor altijd, wie heeft de liefste hond? Rustig Bobby, rustig. Ja, allez, af. Sorry Nico. 1 over 5. Nico, wat gebeurt er?
6: Goedemiddag. Hinder voor wie de trein wil nemen van of naar Brussel. De twee beschuldigden van het carnavalsdrama in Strepie worden verhoord. En Romelu Lukaku keert terug naar Napoli. Er is grote hinder voor het treinverkeer van en naar Brussel. Al lag daar zowat 1,5 uur stil door een verdacht pakket op een van de perrons in het station Brussel-Zuid. Maar dat bleek uiteindelijk onschadelijk, waarop het treinverkeer weer op gang kwam. Je moet wel nog rekening houden met vertragingen en afgeschafte treinen. Zowat 1,5 maand geleden viel het treinverkeer in Brussel-Zuid ook al volledig stil door verdachte pakketten. Op het assiseproces in Bergen in Henegouwen rond het carnavalsdrama in Strepie worden de twee beschuldigden op dit moment ondervraagd. Ze reden 4 jaar geleden met een auto aan een hoge snelheid in op een groep carnavalisten. De bestuurder wordt beschuldigd van 7 keer doodslag en 81 pogingen tot doodslag. Hij zelf beweert dat hij niemand wou doden. Zijn passagier staat terecht voor schuldig verzuim omdat hij de slachtoffers niet hielp. Collega Katrien Sales is voor ons in Bergen.
7: Deze ochtend heeft het Openbaar Ministerie de akte van beschuldiging voorgelezen. Een overzicht van hetgeen is gebeurd, van welk onderzoek in deze zaak is gebeurd en waarvoor die twee hier terecht staan. In de loop van de komende weken zijn verschillende tientallen getuigen opgeroepen, gerechtelijke experts tot getuigen die het allemaal hebben meegemaakt.
6: Er worden in totaal zo'n 270 getuigen verwacht daar. De kans is klein dat het dodelijke Hantavirus, dat opdook op een Nederlands cruiseschip, zich wereldwijd zal verspreiden, zoals corona dat deed. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er is geen reden tot paniek en er moeten geen reisbeperkingen komen, zeggen ze. Ook viroloog Piet Maas stelt ons gerust.
8: Je hebt echt al nauw contact nodig bij die Andes-virussen om geïnfecteerd te raken. Wat dat niet wil zeggen dat het niet kan natuurlijk. Er zijn zeker in de laatste jaren al een paar uitbraken geweest in Argentinië, waar dat 30, 40 mensen geïnfecteerd raken door 1 indexcase. Geïnfecteerd is door een rat.
6: Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië met zo'n 150 mensen aan boord. Er vielen al 3 doden, 2 Nederlanders en een Duitser. Een Brit ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis en er zijn ook 2 Belgen aan boord. Volgens Buitenlandse Zaken vragen zij geen hulp. Iran beweert dat het een Amerikaans oorlogsschip aangevallen heeft in de straat van Hormuz. De wind zou de bemanning eerst gewaarschuwd hebben. Daarna sloegen 2 raketten in op het fregat. Dat meldt het Iraanse staatspersagentschap. Maar de VS ontkent dat er een Amerikaans schip geraakt zou zijn. Volgens hen hebben ze net 2 commerciële schepen met succes door die straat van Hormuz geleid. En rode duivel Romelu Lukaku keert terug naar zijn club Napoli. Zijn revalidatie in ons land zit erop. Lukaku kreeg bakken kritiek vanuit Napels omdat hij in België bleef om hier te herstellen van een blessure. Hij kreeg daar ook een boete voor, maar geen schorsing. Lukaku zal in Napels wellicht eerst nog individueel trainen, pas later dan met de groep. En het is ook de vraag of hij dit seizoen nog zal spelen voor Napoli. Vanavond en vannacht vallen er stevige buien, mogelijk met onweer bij minima rond 9 graden. Ook morgen buien, in het westen wel droger, soms wat zon en maxima rond 13 graden. Woensdag zonniger in het westen, buien in het oosten bij 11 graden. En donderdag zon en wolken bij 14 graden.
0: Ik was hier net al eens in Elise naar potjes aan het kijken. Ja. Geheel tegen de regels. Ze zei, dat is heel lekker.

25 minuten tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op de E19 23 minuten trager tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. En 11 tussen Kontich en de Binnensingel. Op de Antwerpse ring richting Nederland 35 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En een half uur tussen Sint-Anna-Linkroever en Antwerpen-West. In de richting van Gent 17 minuten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Op de Brusselse buitenring 20 minuten tussen Grimbergen en Jette en 10 tussen Wezenbeek, Ophem en Diegem. Op de binnenring 12 tussen Ruisbroek en Anderlecht-Noord en 11 tussen Anderlecht-Noord en Jette. En op de Gentse ring richting Destelbergen 10 minuten tussen Gent-Centrum en Oostakker-Centrum.

0: liedje van Mark Ronson en de stem van Amy Winehouse, die voor altijd 27 zal blijven. Ja. Ah, wat had er nog allemaal van gekomen van die vrouw?
1: Echt,
0: als
1: dat
0: was geweest.
1: Ja, zonde.
0: Wij hebben de 27 wel overleefd, natuurlijk. Mm. Ja, hadden we ook maar.
1: Waar halen we de 56? Ja. Dat is nog maar de vraag met Tom de Kok in de studio.
0: En de helft van het talent van Amy Winehouse was ook tof geweest. Enfin, aan tafel.
2: Elise eet alles.
1: Ja, maar daar moeten wij niet per se alles eten, natuurlijk. Elise, je brengt elke week lekkers voor ons mee op maandag. Wat heb je nu mee?
3: Ik heb verrot eten mee voor jullie.
0: Ja, ik dacht al dat ik iets rook en ik voelde wel een beetje nattigheid. Dus rot eten.
3: Ja, ik bedoel eigenlijk gefermenteerd voedsel, gefermenteerde groenten.
0: Ja, okay. Dat klinkt wel beter als je het zo zegt, maar dat is maar een woordje, want het is nogal gefermenteerd, vergist, rot.
1: Ja. Ik heb dat al een paar keer geproefd en zelfs al een keer bij een hele grote chef van wie ik de naam niet ga zeggen. En ik had echt zoiets van... dat is precies al een keer gegeten geweest.
0: Wat
1: is het eigenlijk?
0: Wat zijn gefermenteerde groenten?
3: Dat is eigenlijk... je gaat samen met bacteriën, gisten en schimmels... ga je een voedingsmiddel maken of een aanpassen van smaak. Ja. Dat is eigenlijk een gecontroleerd laten rotten van je voedsel... om het langer, klinkt heel onlogisch, maar om het langer te kunnen bewaren... en om het dus ook lekkerder te kunnen maken.
0: Ik probeer dat ook heel vaak zo van achter in mijn frigo... zo met een krop sla bijvoorbeeld.
3: Dat is niet juist.
0: Maar dat is elke keer al mislukt, Celia.
1: Ja, dat geloof ik. Dat is niet zo begeleid.
3: Nee, dat is ongecontroleerd laten we. Ja. Maar eigenlijk 30-40% van de dingen die wij eten, zijn eigenlijk gefermenteerd zonder dat we het weten. Bier, wijn, brood, chocolade, kaas, sojasaus, miso, zuurkool. Allee, ik kan echt nog super lang doorgaan. Er zijn superveel dingen gefermenteerd.
1: Ja, maar is dat dan gezond, dat gefermenteerde?
3: Ja, eigenlijk zeer gezond. Want dat wisten ze zelfs vroeger al, want op de zeilschepen vroeger hadden ze ontdekt dat de bemanningsleden die zuurkool aten, eigenlijk veel minder snel ziek werden dan, of scheurbuik hadden dan degene die dat niet deden.
0: Ah ja, en zuurkool is dus gefermenteerd. Dat is al een goed voorbeeld. Dat niet te fretten is.
3: Ja.
0: ik kan me voorstellen dat dat een vrij oude techniek is, want je zegt zelf op de schepen vroeger, fermentatie, dat bestaat al lang.
3: Al superlang. Dat is eigenlijk vanaf dat mensen zijn beginnen nadenken over hoe kan ik hier iets langer bewaren, dan is dat ontstaan. Soms ook per ongeluk, soms ook met een bedoeling is dat bijvoorbeeld ontdekt dat groenten die in zeewater lagen, dat die langer bewaarden dan degene die niet in zoutwater lagen. Ze stopten kolen in de grond, ze lieten melk verzuren, ze deden fruitsappen in tonnen, waardoor dat dan vergiste en dat dat dan een soort alcoholisch drankje werd. Dus soms per ongeluk, maar soms ook met de bedoeling, deden ze dat al heel lang.
1: Dus alcohol is eigenlijk een vergisting. Een vergissing, maar een vergisting.
0: Daar gaan we.
1: En waarom zijn die vergistingen zo gezond?
3: Eigenlijk, even, want dat duurt echt lang.
1: Echt?
3: Ja. Dat is voor heel veel redenen gezond. Dus om te beginnen zit er heel vaak uw probiotica in.
1: Ja.
3: Dus bijvoorbeeld in yoghurt en in veel andere gefermenteerde groenten zit er probiotica in. Wat supergoed is voor uw darmen, dat zijn de goede bacteriën die in uw darmen zouden moeten zitten, die er niet bij iedereen evenveel in zitten.
1: Ja.
3: Dus als je dat eet, helpt dat uw darmen. Goed voor je immuunsysteem, goed voor vertering. En groenten die bijvoorbeeld gefermenteerd zijn, die behouden hun vitamine C veel langer. Dus ook daar gezond.
1: Mm-hmm.
3: Dan kun je ook hebben dat de dingen die gefermenteerd zijn, de suikers zijn daar vaak uitgefermenteerd, dus waardoor dat er minder suiker in zit. Of het zetmeel is al voor een stuk afgebroken, waardoor dat dus minder dikmakers zijn.
1: Aha.
3: En ook een stuk van je vezels of je gluten zijn al afgebroken. Bijvoorbeeld bij zuurdesembrood, sommige mensen verteren dat beter, omdat je gluten al voor een stuk afgebroken zijn door het fermenteren, waardoor dat je dat dus beter verteert.
1: Ja.
3: En bij yoghurt is een stuk van je groot stuk eigenlijk, al in bijna alles, lactose ook weggefermenteerd, waardoor dat ook beter verteerbaar wordt. Zijn al in slaap?
0: Ja, nee, absoluut. Nee, ik ging juist zeggen...
1: We zijn al overtuigd dat het gezond is.
0: Vanaf nu eet ik alleen nog maar gefermenteerd, tenzij het niet te vreten is.
3: Ja,
0: en dat gaan we zo meteen eens testen. Elise

0: your way. Zometeen gaan we gefermenteerd voedsel proeven.
1: Ja, Claude stuurt weer iets door. Ik denk dat die prijsscheuten op Tom zijn hoofd al een tijdje aan het fermenteren zijn.
0: Zo kan ik mijn werk toch niet doen. Enfin, zometeen dus gaan we lekker eten. Maar ook een ernstige zaak waar we al een paar berichten over hebben gekregen. Ja. Het zou zeer slecht gaan met de gezondheid van een radio- en televisiecollega van
1: ons.
0: Hans Otten. Zometeen weet Nico van ons nieuws hoe het daarmee staat.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
3: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
4: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
3: En dat met een promo die kan tellen, want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
5: Wil u ook uw mama verrassen met een zalige uitstap?
6: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
5: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
6: Waar zie je die giraf daar?
5: Of Zoo Plankendaal.
6: Oh, zo schattig.
5: Vanaf dinsdag bij dag allemaal.
7: Oh, sorry voor het lawaai. Ik sta hier naast een koppel. Een koppel van huis gemaakt. En zij verbouwen een volledig huis. Zonder verbouwervaring. Zeg, doe voorzichtig, hè, mannetjes. Er zijn nog veel kamers om af te werken. Het is voor een gratis huis, hè. Huisgemaakt, elke maandag en woensdag bij VTM en op VTM Go.
8: VTM, kleurt je dag.
9: Koop nu bij jouw Prekantik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prekantik, uw drankenspecialist.
10: De kok en de koning.

0: deze hier gefermenteerd eten voor ons aan het bereiden is. Ja. Zometeen gaan we proeven. Maar misschien toch eerst even naar de hersenspinsels uit het gefermenteerde brein van Rani de Koning.
1: Ja, maar ik ben niet de enige. Dat is echt een klassieker. Ik dacht van, allee, dat kennen jullie toch?
0: Ja, plots zingt Rani dus het volgende mee bij Voulez-vous.
1: Even naar de Spar.
0: Even naar de Spar. Dat zou dus... Hier moeten ze wachten. We gaan even... Ik spoel terug. We gaan luisteren. Nu nog niet, hè. Nu. Even naar de Spar. Waar haal je ze toch? Er zijn er zoveel dat iedereen kent, ja. Maar jij verzint er elke dag nieuwe bij.
1: Pas op, ik heb er nog, hoor.
0: Ja, die verbindingen in jouw hoofd.
2: Elise eet alles.
1: Ja, je zei het al, gefermenteerde hersenen, ja, zijn misschien gewoon aan het rotten onder de pan, ik weet het niet. Maar ik heb net gehoord dat dat gezond is, want Elise heeft ons dat verteld. Gefermenteerde groenten zijn bijzonder gezond, maar ik onthoud vooral dat dat begeleide rotting is. Dus ja. Niet zomaar iets in uw koelkast laten staan en dan 3 weken vergeten. En je hebt gefermenteerde producten, zo werkt het niet. Gecontroleerd laten rotten. Maar hoe doe je dat eigenlijk?
3: Je kunt het eigenlijk op verschillende... Het hangt ervan af welk product dat je wilt laten fermenteren natuurlijk. Dus je kunt met melkzuurbacteriën werken. Allee, dat moet je zelf niet toedienen. Dat maakt dat eigenlijk zelf aan. Bijvoorbeeld bij zuurkool maakt dat... zelf melkzuurbacteriën aan door die kool... Wat is er mee aan het uitleggen?
0: Ik had geroken en onze producer keek naar mijn gezicht en moest zelf heel hard lachen. Sorry, ik ga mijn bord terug.
3: Dus bijvoorbeeld in een kimchi, daar lag je dan aan het ruiken waren. Of zuurkool, ja, dat ruikt niet lekker.
1: Nee.
3: Dat is echt, ja, naar scheetjes eigenlijk.
0: Had je dat niet kunnen zeggen voordat hij mijn neus stak?
3: Ja, dus door die bacteriën, die daar eigenlijk sowieso inzitten en je geeft die een beetje zout en dan gaat je die groente kneden samen met je zout en dan laat je dat eigenlijk rusten en dan komen die melkzuurbacteriën vrij. Mm-hmm. En die gaan dus die groente een beetje verteren eigenlijk, waardoor dat een beetje verrot, wat dat eigenlijk ook in je buik gebeurt, maar dat gebeurt in een bokaaltje.
1: Wel ja, dat is wat ik zo, dat gevoel dat ik heb van het is alles gegeten geweest. Ik wil nu als mensen aan tafel zitten, iedereen heeft wel alles, is wel alles ziek geweest. Bij mij
0: moet
1: zijn
0: je dat nu zeggen terwijl ik aan het proeven ben?
1: Dus dan komen er dingen terug, maar die je eigenlijk niet meer wat willen terugzien.
0: Ik probeer die door te slikken.
3: Ook, terwijl wij dat dus dagelijks super lekker vinden. Dagelijks eten en dat super lekker vinden. Kaas.
0: Er
3: dus
0: ligt een stukje kaas bij. Dat is ook
3: gefermenteerd. Oh. Dat is dus melk die ze fermenteren.
0: Daar kan ik wel mee leven.
3: Dan heb je hier, heb ik mijn zuurdecem vriend.
1: Dat is dus iets bijzonders toch.
3: Zuur, dat stinkt ook echt, maar dat maakt wel mijn brood vrij lekker. Ja. En daardoor heb ik geen gist nodig en maak je dus brood met gewoon dit.
1: En dat blijft maar komen, hè?
3: En dat blijft maar komen,
0: Hoe maak je dat, die gefermenteerde rode zuurkool? Heb je dat nu al uitgelegd terwijl ik aan het proeven was, of niet?
3: Nee, ik heb dat nog niet uitgelegd. Ja. Dat is eigenlijk gewoon... Ik heb het half uitgelegd. Je snijdt eigenlijk je groentjes heel klein, flinterdun. Ja. Dat kan eigenlijk een beetje van alles zijn. Ofwel doe je dat enkel met kool, ofwel doe je dat met heel veel verschillende groenten. Wortelkus,
1: dat
3: paprika,
1: dit hier
3: jointjes.
1: Op ons bordje, hè?
3: Dat is kimchi.
1: Dat is nog iets anders.
3: Ja, dat is eigenlijk ook... Dat is een beetje hetzelfde principe. Dat is met hele fijne kool, ofwel Chinese kool of spitskool, die je ook fijn hakt. Je mengt dat met ongeveer 2% zout van het gewicht.
0: Wacht, Rani mag proeven, maar ondertussen mag ik wel kots, overgeefsel, braaksel,
1: gal.
0: Terugspuwen van gal zeggen. Ja, je hebt dat bij mij ook gedaan, hè?
1: Ja, dat is waar. Oh, ik word teruggeflitst naar vorige week.
0: Het is wel heel zuur, ja.
1: Ja, het is wel zuur, ja.
3: Ja, het is een beetje zuur, ja. Dat is kimchi. Ik ben daar vrij zot van, maar ik snap dat niet iedereen dat even geweldig vindt. Je hebt dus die melkzuurbacteriën, die dus bij die kolen, dat is zuur maken door zout. Het enige wat je moet doen, is die groente kneden met dat zout, goed persen, in een potje steken, maken dat goed onder het vocht staat, en dan gewoon een weekje wachten. En dan is dat klaar. Dan kun je dat in je frigo bewaren. Ja.
0: Zie, maar wij zitten dat hier nu zo ingrediëntje per ingrediëntje te proeven, maar ik neem aan dat de bedoeling is dat je dat niet solo leeft, dat je dat combineert met iets.
3: Ofwel wordt dat gemengd in een soort met rijst en met groentjes en met dingen. Maar ik heb natuurlijk ook voor jullie iets gemaakt. Ik heb iets gemaakt met een vers surdesembroodje. Dat is dus ook gefermenteerd brood eigenlijk. Dus het brood is gerezen door fermentatie. Mm-hmm. Daarop ligt er een worstje, dat is niet gefermenteerd. Maar ik heb dat gebakken ook in de sojasaus, wat dat dus wel gefermenteerd is met schimmels. En dan zit er ook een zuurkooltje op van rode kool die ik gemaakt heb. Mm. Een yoghurtsausje, wat dus ook gefermenteerd is. Sriracha is een soort pikante saus, is ook gefermenteerd. Dus het zit eigenlijk chockvol gefermenteerde dingen. En hoe lekker is het?
0: Rotdog in plaats van hotdog. Maar wel lekker.
1: Ja, wel heel lekker. Ja, maar die gefermenteerde dingen... Ja, het is wat dat Tom zei. Het is niet de bedoeling dat je dat s'avonds voor televisie of zo zo'n heel potje zit leeg te eten.
3: Als je dat lekker vindt, kun je dat doen. Maar eigenlijk is dat meer een side dish. Is dat ergens bij, dat dat zo ergens opgelegd wordt bij een rijstschoteltje.
0: Het is de eerste keer ook dat Elise iets voor ons klaarmaakt en dat met aangepaste dranken is. Wat drinken we erbij?
3: Ik heb ook kombucha erbij gezet. Dat is eigenlijk een drankje dat gemaakt wordt van thee en suiker. En dan steken ze daar eigenlijk een zwam in, waarin dat er bacteriën en gisten zitten. En die gaan ervoor zorgen dat dat een zuurig drankje wordt.
1: Dat drink ik heel graag.
0: Iedereen moet met zijn zwam uit mijn drinken blijven. Dat dikwijls nu nog.
1: Soms zie je die daar nog heel in drijven. Ja, sommige kombucha's. Ja.
0: Ja. Misschien moeten we ons erover zetten en het gewoon meer doen, want het is dus razend gezond. Ja. Gefermenteerde groenten dan voornamelijk. Hè. Dus als je wil leren fermenteren, dan kan dat op joe.be. Dat is de place to be, want daar vind je alle instructies en het recept voor deze oat dog van Elise terug. En ik heb al gekookt van die recepten voor mijn eigen vrienden. Ja. Dat zijn allemaal successen.
1: Absoluut.
0: Zeker vast doen. En als je er dan nog niet genoeg van kan krijgen, Elise en Rani hebben ook samen een boek gemaakt. Aha. Waarin nog eens van die recepten staan.
1: Absoluut.
0: Is er ook rotte dingen
1: in? Nee, daar hebben we geen gefermenteerde.
3: Daar hebben we niet gefermenteerd.
1: Nee.
0: Elise, dankjewel.
3: Graag gedaan.
0: Tot volgende week.
3: Elise.
0: Dag. 6:30 naar onze nieuwsredactie. Nico, wij maken ons zorgen over onze collega Hans Otten.
4: Ja, klopt. Goedemiddag. Want radio- en televisiemaker Hans Otten ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Een buurman vond hem vanmorgen bewusteloos in de garage van zijn huis in Mechelen. De hulpdiensten konden Otten nog reanimeren en naar het ziekenhuis brengen. Het is nog niet duidelijk wat er precies daar met hem gebeurd is. Hans Otten is 55 en onder meer bekend van tv-programma's als Temptation Island en The Block op het vroegere 4 en VT4. En eind 2024 dook Otten ook op in De Verraders op VT. Op het assiseproces in Bergen in Henegouwen rond het carnavalsdrama in Strepieg worden de twee beschuldigden op dit moment ondervraagd. Ze reden 4 jaar geleden met een auto aan een hoge snelheid in op een groep carnavalisten. De bestuurder wordt beschuldigd van 7 keer doodslag en 81 pogingen tot doodslag. Zijn passagier staat terecht voor schuldig verzuim. In het vrouwenwielrennen heeft Shari Bossuyt de tweede rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Ze was de sterkste in de sprint van een uitgedund peloton. Bossuyt botste in volle sprint ook nog tegen Lotte Kopecky, die daardoor uit haar pedaal schoot en niet kon meesprinten, maar ze viel niet. De Duitse Koch is leider in het klassement. Bossuyt tweede op 6 seconden en Kopecky derde op 10 seconden. Vanavond en vannacht stevige buien, mogelijk met onweer, minima rond 9 graden. En ook morgen buien, in het westen wel droger, soms wat zon en maxima rond 13 graden.
0: Allee, fingers crossed voor Hans Otten, alsjeblieft, dat daar goed mee mag komen. Zo'n fijne mens.
1: Absoluut. Ja, 14 files op onze snelwegen, 14 plaatsen waar je 10 minuten extra mag rekenen. De langste file vinden we op de A12 in de richting van Antwerpen, 3 kwartier erbij tussen Stabroek en Antwerpen-Noord. 40 minuten op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever. 34 op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de E19, 20 minuten tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. En een kwartier op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem. Op de Antwerpse ring richting Nederland vertraag je een half uur tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 23 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Op de Brusselse buitenring 21 minuten tussen Grimbergen en Zellik. 12 tussen Sint-Stevens Woluwe en Diegem en op de binnenring een kwartier tussen Anderlecht-Noord en Jette. Richting Nederlandse grens op de E314 een kwartier tussen Heverlee en Herend. Richting Hasselt op de E313 12 minuten tussen Wommelgem en Ranst. En richting Gent op de E17 11 minuten trager tussen Kortrijk-Oost en Deerlijk.
0: Zijn al die designerhondjes wel zo lief als je zou denken? Dat zoeken we zo meteen uit. De kokken!

0: je horen Haname, een instant classic. Wat wil je van mij? Kathleen stuurt, ik hoop dat het goed komt met Hans Otten. Mm-hmm. Ben met hem al eens op de foto geweest, hele sympathieke mens. En Matthias zegt, ik ga een kaars branden voor Hans Otten.
1: Mooi.
0: Oh, dan komt het allemaal toch wel even in de buurt. Zo. 55 is die man.
1: Ja, nog piepjong dus.
0: In kritieke toestand in het ziekenhuis. We kennen hem allebei persoonlijk, dus we zijn hier heel hard aan het rooten dat het goed met hem mag komen, mocht je Hans van dichtbij kennen. Een warme knuffel van ons en veel sterkte. En nu heeft onze hond even aandacht nodig.
2: Straks bij de kok en de koning.
0: Dan gaan we nog eens lekker eten. Lize is nog maar net weg of we gaan al terug op restaurant.
1: Ja,
0: maar
1: klopt.
0: Eerst dus de hond. Want er blijken wat vragen te zijn over de... Wat is dat? Ja, jij bent daar meer in thuis. Hè. Mm-hmm. Welk merk is jouw hond?
1: De labradoodle. Bij mij is het een... bij ons is het een Australische labradoodle.
0: Die huppelt als een kangaroe. Nee. Ja, die heeft een buidel.
1: Ja, nee, dat is een mix van 6 rassen.
0: Maar dus wat blijkt, ze maken van die designerrassen, die dan heel mooi en schattig en knuffelbaar.
1: Ja, en vooral anti-allergisch.
0: Voilà.
1: Ik ben allergisch aan van alles en nog wat, maar niet aan Maurice.
0: Maar niet aan Maurice.
1: Hij verliest geen haar.
0: Ja, het is een schatje ook, ik ken Maurice persoonlijk.
1: Absoluut.
0: Ik vind het
1: een
0: sprankelende persoonlijkheid
1: hondje.
0: Ook.
1: Ja, een zalig hondje.
0: Goed gesprekken mee gehad.
1: Maar hij moet goed opgevoed worden, hè?
0: En wel, want daar blijkt dus het schoentje wat te wringen. Mensen halen dat in huis, staat vandaag in de krant. En die gaan ervan uit van, zo'n labrapoepoe.
1: Labradoedel.
0: Ja, of je hebt er nog andere. Kakapoes.
1: Maltipoe.
0: Ja, mensen gaan eruit van, we halen dat in huis. En dat zijn de perfecte beesten, die zijn lief, die zijn wel opgevoed.
1: Ja. Maar ik denk dat het probleem is, die zien er zo schattig uit. Want dat zijn allemaal zo van die knuffelbeertjes. En dat heel veel mensen niet aan de verleiding kunnen weerstaan om dat zo heel veel te bepotelen en te knuffelen. En dan worden ze bij momenten onhandelbaar. En dan zijn zij de baas en dan zit je met een probleem.
0: Ja, dus zo'n maltipoe... maltipoe...
1: Onder andere.
0: Ik ken daar niks van.
1: Ja.
0: Kan dus blijkbaar ook bijten. Moet je je nu zorgen maken, heb je een monster in huis gehaald? Of niet? We vragen het zo meteen aan een kenner. En ja, iedereen mag een foto van zijn hond doorsturen.
1: Oh, ze zijn al bezig.
0: Doe maar, laat maar komen. We kunnen er tegen.
3: Vanavond bij VTM duikt er onverwacht bezoek op. Maar de keuken wacht niet. In huis gemaakt. En bij VTM 2 moet Rudy kiezen tussen winnen of de waarheid in The Rainmaker. Vanavond bij VTM en VTM 2.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
5: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
4: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
6: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
9: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
10: Xina.
9: Xina. Ja aan je dromen.
2: De kok en de koning.

0: om je hond door te sturen. De Pointer Sisters, so excited. Els heeft een Baloo. Een schatje doet geen vlieg kwaad. Volgens mij is dat ook een zo'n labrapoevel.
1: Doodle.
0: Doodle. Ja. Ja. Alleen heeft hij dus gefermenteerde vis gegeten vorige week. Net als wij hier nu, Rani. En kwam alles er langs de verkeerde kant uit.
1: Oei.
0: En dan is er Bart, die heeft zo'n Australian Labradoodle.
1: Ja.
0: Zoals jou, Maurice.
1: Ja.
0: 11 jaar oud. En de vriend, vriendin, liever van iedereen en speelkameraad van de 4 kleinkinderen. Claude heeft een Maltipoe, verwend. En er is training aan, maar ik heb tijd, stuurt Claude. En Erika heeft geen hond, maar wel een Fred die op een tekken lijkt en vraagt of dat ook telt. Ja,
1: nee.
0: Ja, voor ons wel, ja. Maar we vroegen daar natuurlijk naar met een reden, want vandaag in de krant...
1: Ja, nieuws over designer, zogenaamde designerhonden, hybride hondenrassen die je ja, tegenwoordig overal ziet. Labradoodles, Maltipoes, Cavapoes, noem maar op. Dat heeft niks met een poes te maken trouwens. Het klinkt als het perfecte huisdier. Ze zijn gigaschattig, sociaal en zo gezegd gemakkelijk. Ook Victor Verhulst en Sarah Puttemans hebben er zo een Cavapoe Joey. James Cook.
0: Het zal daar eerder een champagnepoe zijn.
1: Ja, ja, inderdaad. James Cook en Dorian die hebben een labradoodle, zoals die van ons. Tommy heet die. En, ja, en zo kan je maar doorgaan. Maar het blijkt nu niet zo'n perfecte instaphond te zijn. Want een kruising is geen garantie op een rustig karakter of weinig werk natuurlijk.
0: Nee, dat blijkt. Dus gaan wij even te raden bij de hondentherapeut of hondenmadame, zoals ze zichzelf graag noemt. Hilde Kwiskwater, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Dag Hilde. Zeg, zo,
1: Hilde.
0: Ja, wij, ja. De mensen denken dan zo'n designerhond, hè, zo gekweekt op een mooi uiterlijk, anti-allergisch, een leuk karakter en zo. Dat pakken we, dat is een garantie op succes, dan hebben we er geen last mee. Is dat ook zo?
2: Nee, dat is niet per se zo. Er zitten inderdaad hele lieve, toffe, goede honden tussen, maar zoals bij alles speelt het karakter een hele grote rol. En dat heeft niet alleen te maken met het ras waaruit die kruising is ontstaan, maar ook het individuele karakter. Dus ja, als jij een kruising hebt van een poedel en van een labrador, en je hebt van allebei de kanten een hevig type, zal ik maar noemen, en je maakt daar puppies mee, dan zou het wel eens kunnen dat je hevig tot de tweede krijgt.
0: Ah ja, dubbel hevig.
1: Ja. Tuurlijk. Mm. Ja.
2: En daar mispakken mensen zich wel eens aan. Mm-hmm. En ja, en als je dan al vertrekt met het idee, oh, ik ga die hond nemen, want die is super makkelijk. Mm-hmm. En je weet niet perfect hoe je een hond moet opvoeden. Soms overschatten mensen zichzelf wel eens.
1: Ja.
2: En je hebt er dan ook nog eens een waar dat een karaktertje in zit dat je niet per se verwacht had. Mm-hmm. Dan kan dat helemaal fout lopen.
1: Ja, zoals
2: ik kom
1: je
2: ze regelmatig tegen.
1: Ja, zoals je zegt, een hond moet wel opgevoed worden nu natuurlijk. Hè? Welk ras het ook is, hè, Hilde?
2: Ja, dat is waar. Dat is net zoals met kinderen. En dan kun je zeggen, ja, een Nederlands kind is tof en een Vlaams kind is tof. En een kruising van Nederlanders en Vlamingen, dat zal ook wel tof zijn. Maar het hangt van het karakter van het kind af en ook van de opvoeding. Mm-hmm. En dat is bij honden niet anders.
0: Ja, en dus dat kan dus in theorie, Hilde, en wellicht dan ook in de praktijk, dat zo'n schattige cavapoe, dat eigenlijk ook gewoon een agressief mormel is, dat bestaat.
2: Dat kan absoluut. Mm. Dat kan absoluut.
0: Kan je aan de hand van het ras wel al ongeveer een inschatting maken van dat wordt te lief? Allee, de mensen hebben zoiets van, we hebben kinderen, we nemen een golden retriever.
1: Ja.
0: Want dat gaat sowieso een knuffelbaar schatje zijn. Is dat een gevaarlijke redenering? Of mag je dat toch een beetje als leidraad nemen?
2: Ik vind dat een gevaarlijke redenering. Want de meeste bijtincidenten met kinderen is eigenlijk met golden retrievers.
0: Oei.
1: Echt? Ja.
2: Ja, en dat komt eigenlijk juist omdat mensen daarvan uitgaan, ja, dat is een goede kindervriend.
1: Och.
2: En dan laten ze de kinderen er makkelijker bij, want ja, het is toch een en uiteindelijk kunnen die ook daar minder leuke karakters in zitten, dat is nummer 1. Maar ook, dan hebben ze minder de neiging om daar heel goed op te letten en om de opvoeding heel goed te doen, want ze hebben toch zo'n lieve gekocht.
1: Mm-hmm.
2: En ja, dan kan het wel eens fout aflopen.
1: Ja, en ze zijn ook zo aaibaar. Hè? En kindjes, ja, die willen dan natuurlijk de hele tijd knuffelen. En die hond wil ook wel eens met rust gelaten worden. Hè?
2: Ja, en dat is... Het hangt ervan af. Je hebt honden van eender welk ras dat graag geknuffeld worden. Mm-hmm. Er kunnen meer mee knuffelen. Maar ook in elk ras komen er weer honden voor die totaal niet knuffelig zijn. Ja. Dat is ook weer, vergelijk dat echt met een mens wat dat betreft.
1: Tuurlijk.
2: Een hond is geen mens, maar... Nee. Niet elke Belg wordt graag geknuffeld.
1: Ja, ja, dat is waar.
0: Ja, van ons moet je bijvoorbeeld afblijven als je ons tegenkomt. Zeg, heb je dan, ja, heb je dan tips, Hilde, jij als hondengedragstherapeute, heb je tips voor, ja, als je dan de juiste hond wil kiezen? Want ja, als je al niet mag afgaan op, het is een golden retriever, het zal wel een schatje zijn voor de kinderen, waar moet je dan wel op letten? Ja.
2: Kijk, je kunt inderdaad wel kijken naar het ras om een rastypische eigenschap te zien. Mm-hmm. En bijvoorbeeld een jachthond, hè, als je die niet goed opvoedt, dan is de kans heel groot dat als je hem ooit loslaat, dat hem wegloopt. Als je hem wel goed opvoedt, is dat geen probleem. Maar je weet al, daar waar het ras voor staat, mm-hmm, als je het niet perfect opvoedt, dan zal dat waarschijnlijk het punt zijn waar dat je tegenaan gaat lopen.
1: Ja.
2: Dus een blafferig type en je voedt hem niet goed op, dan heb je een blaffer.
1: Ja.
2: En heb je bijvoorbeeld een border collie en je voedt hem niet perfect op, dan gaat hij auto's drijven of kinderen drijven.
0: Oh ja.
2: Dus dat is al heel belangrijk. En dan is het natuurlijk, als je een ras hebt gekozen waar je van denkt, dat zou bij mij kunnen passen.
1: Mm-hmm.
2: Ja, dan zou je, ofwel, je hebt een hele goede fokker. En een goede fokker die kan kijken in de nest, is dit het individu dat bij deze mens past, ja of nee? Of je neemt een professional mee, dat kan ook. Of je praat al eens op voorhand met een professional erover. Want ja, het is lastig voor mij om nu uit te leggen waar moet je nu juist
0: Tuurlijk.
2: Op letten.
0: Ja.
2: Mensen komen bij die pups en... Ja, als ik zelf de pups moet gaan testen voor klanten en ik heb mijn klanten bij, ze zien die pup en bam, ze zijn gesmolten.
0: Ze zijn verliefd. Ja, ja, dat is natuurlijk wat gebeurt bij iedereen.
2: En ik zeg op dat moment, ik zeg op dat moment ook, let op, want als je smelt, dan wordt je een plasje en je wordt opgedweild.
0: Daar denk ik dat ook kunnen besluiten. Ja. Hilde Quiskwater, dankjewel voor je inzichten.
1: Dankjewel, ja.
0: En ook aan iedereen die zijn spiegel. En Spiegel is blijkbaar een ras van honden.
1: Ja.
0: En zijn Archie Doodle en zo heeft doorgestuurd. Het zijn allemaal schattige honden, maar
1: voed
0: ze dus goed op.
3: Dit is Joe, de kok en de koning.

0: voor elke gelegenheid een cadeau-idee. Check smartfoto.be.
1: Ik ben de Ronnie, Fintro Bankier. Mijn tip, kies een bankier die er is van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
2: Fintro, gaat ver, blijft dichtbij.
3: Dankjewel Eros de Ramazzotti. En nu is het aan jou. Je kan zo meteen 50 euro shoptegoed in de Aldi scoren. Als je nu 15 seconden stuurt in de Joe-app. En zo meteen de 15 seconden quiz wint. 2 over 6. En Nico, wat gebeurt er?
4: Nou, goedenavond. Hans Otte vecht voor zijn leven in het ziekenhuis. De doodrijder in Strepie liep al veel vaker tegen de lamp. Een Belgische ritwinst in de Ronde van Spanje voor vrouwen. Radio- en televisiemaker Hans Otte ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Een buurman vond hem vanmorgen bewusteloos in de garage van zijn huis in Mechelen. De hulpdiensten konden Otte reanimeren en naar het ziekenhuis brengen. Het is nog niet duidelijk wat er daar precies gebeurd is. Hans Otte is 55 en onder meer bekend van tv-programma's als Temptation Island en The Block op het vroegere 4 en VT4. En eind 2024 dook Otte ook op in De Vraders op VTM. De man van 38, die 4 jaar geleden inreed op een groep carnavalisten in Strepie in Henegouwen, had al voor €2.800 aan verkeersboetes verzameld in 10 jaar tijd. Dat heeft de voorzitter van het Hof van Assise in Bergen gezegd. De man is er ondervraagd over het drama. Hij gaf toe dat hij 3 glazen whisky had gedronken, dat hij geen veiligheidsgordel droeg en dat hij zichzelf wel vaker filmde terwijl hij superhard reed. Maar de man blijft er ook bij dat hij niemand wou doden en nog alles deed om te remmen. Het Openbaar Ministerie denkt daar anders over. Collega Katrien Sales is daar.
5: Als hij wordt schuldig bevonden aan doodslag en poging doodslag, dan riskeert hij tot maximum 30 jaar cel. Als er van opzet geen sprake zou zijn volgens de jury, dan ligt die straf veel lager en riskeert hij maximaal 5 jaar. Dus dat maakt echt wel een wezenlijk verschil.
4: Bij het drama vielen 7 doden en 10 gewonden. Al maar meer Belgen hebben een huis of appartement in het buitenland. Het zijn er ruim 250.000 en bijna 30.000 van hen hebben er zelfs meerdere. Dat blijkt uit cijfers van Financiën. Vooral Frankrijk, Spanje en Italië zijn populair. Als je vastgoed koopt in het buitenland, moet je dat sinds 2021 melden bij de belastingen. De kans is klein dat het dodelijke Hanta-virus dat opdook op een Nederlands cruiseschip zich wereldwijd zal verspreiden, zoals corona dat deed. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er is geen reden tot paniek, zeggen ze, en er moeten geen reisbeperkingen komen. Ook viroloog Piet Maas stelt ons gerust.
6: Je hebt echt al nauw contact nodig bij die andere virussen om geïnfecteerd te raken. Wat dat niet wil zeggen dat het niet kan, natuurlijk. Er zijn zeker in de laatste jaren al een paar uitbraken geweest in Argentinië, waar dat 30, 40 mensen geïnfecteerd raken door 1 indexcase. Geïnfecteerd is door een rat.
4: Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië met zo'n 150 mensen aan boord. Er vielen al 3 doden, 2 Nederlanders en een Duitser. Een Brit ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. En er zijn ook 2 Belgen aan boord. Maar volgens Buitenlandse Zaken vragen zij geen hulp. En in het vrouwenwielrennen heeft Shari Bossuyt de 2e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Ze was de sterkste in de sprint van een uitgedund peloton. Bossuyt botste in volle sprint wel tegen Lotte Kopecky, die daardoor uit haar pedaal...

linkeroever. Ook 35 op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Een half uur op de A12 tussen Stabroek en Antwerpen-Noord. En 17 minuten op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Op de Antwerpse ring richting Nederland een klein half uur tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 23 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En in de richting van Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Gent op de E17 20 minuten tussen Kortrijk-Zuid en Deerlijk. Op de Brusselse buitenring 18 minuten tussen Grimbergen en Jette. Daar gebeurde een ongeval. Twee rijstroken zijn er versperd. En 12 minuten tussen Wezenbeek-Ophem en Diegem. Op de binnenring een kwartier tussen Anderlecht-Noord en Jette richting Franse grens op de E403. 10 minuten erbij tussen Roeselare-Beveren en Moorselen.

0: Whitney Houston, heerlijk is dat. I wanna dance with somebody who loves me. 6:15 is het ondertussen en dolle pret in de Joe-app, waar we onder andere tegen Rita en Sandra happy birthday moeten zeggen, want ja, die hebben vandaag een verjaardagsvideo van ons gekregen.
1: Proficiat.
0: Ja, die eer valt jou ook te beurt. En het is echt met alle Joe-DJ's erin. En we hebben allemaal ons beste beentje voor je voorgezet. Gepersonaliseerd en al, als je gewoon even in de Joe-app een account aanmaakt en daar je geboortedatum achterlaat. En uiteraard spammen we je dan met reclame voor penisverlengingen ook. En dan is er nog Pieter.
1: Die zegt, Pieter dan nog.
0: Ja, Piet R.
1: Dat is ook een penisverlenging.
0: Laat de mensen. Dat is de overtreffende trap. Pieters.
1: Ja, Pieters.
0: Pieter vroeg gewoon, hoe moet ik meedoen om die reis te winnen? Ja, we zullen het nog één keer uitleggen.
2: Nooit gedacht, toch gedaan.
0: Je durft niet meer nu, Pieter, sorry. Radio is begonnen.
1: Sorry, Pieter.
0: Je kan op reis dankzij de kok en de koning. En niet zomaar een reisje, hè?
1: Nee, je mag met z'n zessen en je mag zelf het gezelschap samenstellen zoals je wil. We willen natuurlijk heel graag dat jij een reis maakt, ja, die je niet elk jaar maakt.
0: Ja.
1: Maar zo'n reis waarvan je denkt van, oh, daar droom ik nu al zo lang van met dat gezelschap. En dat komt er maar niet van, om welke reden dan ook wel. Zo'n reis, daar zijn we naar op zoek. Je mag een formulier invullen op joe.be. Daar vind je ook de bestemmingen. 6 mensen mogen er misschien mee. En als je dat formulier hebt ingevuld, dan maak je kans om opgebeld te worden en vrijdag de finale te spelen.
0: Je gaat er wel even voor moeten strijden. Het zijn plezante spelletjes. Rani en ik hebben ze zelf verzonnen.
1: Yes.
0: En zoals je hier regelmatig kan horen, zijn wij ernstige mensen.
1: Absoluut. Dat
0: die jou
1: is,
0: echt geen belachelijke dingen gaan laten doen. Nee. Je kan op ons vertrouwen.
1: Ja.
3: Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
2: De 15 seconden quiz.
0: Eerst die andere prijs de deur uit.
1: Met Ellen uit Kortesem. Dag Ellen.
4: Goedenavond.
1: Goedenavond. Ja, kort zal de quiz ook zijn. 15 seconden lang. Dat is heel kort. Heel veel mensen die jou al zijn voorgegaan kunnen dat beamen. Die zijn voorbij voor je het goed en wel beseft. Ben jij een snelle?
4: Ik hoop het.
0: Dat is maar één goed antwoord. Zeg, €50 die van je winkelrekening zou gaan, dat is wel gekomen. Wie eet er zoal mee bij jou thuis?
4: Ik heb 2 pubers en een man, dus dat is zeker welkom.
0: Ja, jammer dat geen €500 is dan, maar ja, kijk.
4: Ja.
0: Kleine beetjes helpen, hè, Ellen.
4: Jazeker.
1: Ja, ik zeg het hier vaak, pubers eten je werkelijk arm, hè, Ellen.
4: Ja, inderdaad.
0: Ja, maar je krijgt er zoveel van terug.
1: Och ja. Maar je moet ze opvoeden. Het is zoals mijn labradoodles. Je moet ze opvoeden.
0: Ellen, we gaan erom quizzen. Je hebt 15 seconden de tijd. 5 vragen voor de gong. Moet het laatste juiste antwoord binnen zijn. Dus gewoon niet nadenken en meteen antwoorden. Dat is de enige manier om deze quiz uit te spelen. Goed opletten. Duw die telefoon tegen je oor. Luid en duidelijk antwoorden. Hier komt je eerste vraag.
1: Overdag geeft de zon licht. 'S Nachts is dat de?
4: Maan.
1: Een babypaard noemen we een?
4: Pille.
1: Hoeveel is 20 plus 30?
4: 20, 50.
1: Noem een voertuig met een F.
0: De gong heeft er anders over beslist. Ja, die rekensom, dat was even werk.
1: Ja, het gaat snel, hè. Ja, die tikkende klok.
0: Dat is echt
1: de stress. Ja.
0: Lieve Ellen, niet erg. Je hebt nog altijd die 2 pubers, die gaan jou wel troosten.
1: Ja, maar ja, tuurlijk.
0: Of zoiets van mama. Oh.
4: Ja, echt waar.
1: Kerel.
4: Wist je dat? Nee, mama.
1: Ja, wist je dat nu niet?
0: Is bij jou ook al van bro?
1: Ja.
4: Ja, ja, ja.
0: Dat is bij ons ook begonnen. Lieve Ellen, het was fijn kennis maken. Voor jou heeft het niet mogen zijn, maar morgen quizzen we door.
1: Ja, dan spelen we voor €100.
3: Dit was
2: de 15 seconden quiz.
3: Wil jij morgen meespelen? Stuur dan 15 seconden in de Joe-app.

0: toen ik nog bij M&M werkte, was dit een grote hit. In 2014. En dan zijn die dat eens op de redactie voor ons komen zingen. Ja? Met heel de band. Maar als, daar zo, als er zo'n band is, zit rustig aan je computer te werken, dan staat er dan zo eentje... Stay Geronimo! Goed, om echt een pak in de broek. Ja.
1: Melige maandag.
0: Ah, het is aan mij om te kiezen.
2: Ja.
0: Denk ik, hè?
2: Ja, klopt. Ja, het is al lang geleden hè, dat we hier hebben gezeten, want we zijn 3 dagen weg geweest.
0: Mensen voor minder een beetje geheugenverlies hebben. Ja. We zoeken een plaat waar de stroop uit druipt.
2: Voilà.
0: Ja, een tegelplakker, een blijdplaat, iets waar je goed op kan meehuilen. Mm-hmm. Laat maar komen, Kelly Clarkson hebben we al gehad, maar die zou het eventueel nog wel eens opnieuw kunnen zijn.
2: Ja.
0: Melige platen voor deze melige maandag nu in de Joe-app. Zometeen kies ik er zelf eentje uit.
3: Mid-season sale bij Van Haren. Shop nu de nieuwste Adidas sneakers voor het hele gezin. Al vanaf €27,99. Mis het niet.
4: Van Haren, Van Haren.
3: Omdat we van schoenen houden.
5: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook de zonnebloemzaadjes voor Moederdag.
7: En binnen een paar weken hebben wij hier een schoon bloemenveld, hè?
8: Maar we hebben nu al een bloemetje voor onze liefste mama. Alsjeblieft.
7: Maar dank u.
6: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer lente. Met deze week gratis zonnebloemzaadjes. Wij zijn Libelle.
9: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
10: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
9: En dat ben een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
11: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
12: Dit is Joe,
13: de kok
12: en de koning.

0: We Are Family, Sisters Sledge, bijna 7:30.
1: Melige maandag.
0: Ja, ik heb echt, Rani kan getuigen, echt mijn best gedaan, maar echt heel hard om de plaat te vinden die Lut heeft aangevraagd voor Melige Maandag. Namelijk Afgieten van de Rolling Stones. Echt nergens teruggevonden. Is dat iets nieuw of zo?
2: Ja, ik denk dat dat een B-kant is van een singeltje.
0: Oh, Lut, sorry, maar de autocorrect heeft hier de das omgedaan.
2: Ja.
0: Dus, het is aan mij om te kiezen. Ben ik gegaan voor Good Old Mark Anthony. Ja, slijmeriger dan dit wordt het niet.
2: Ja, ik voel een branding. De zee. De coastwalk komt eraan.
0: Mark Anthony. Aangevraagd door Anne de Klerk. Die wilde graag You Sang To Me. Zo staat er met heel veel eten. Als Anne blij is. Oh, dan wij ook, Mark.

0: Christiana Trani. Dat Marc Anthony de beste verkochte salsa-zanger aller tijden is.
1: Ja, ja, ik weet dat.
0: Wist ik helemaal niet.
1: Is ook meneer Lopez geweest, hè? Dat weet je toch ook, hè?
0: Nee, dat wist ik. Ik was daar niet bij.
1: Met J-Lo, ja, tuurlijk wel.
0: Gemist.
1: Die hebben een tweeling, hè, samen.
0: Ah, dat is die Marc Anthony.
1: Ah, dat is die.
0: Oh, ja, ik heb nu pas van 1-1-2 gemaakt. Mijn excuses. Caro was ook blij, want het is haar favoriete plaat aller tijden. Zometeen Backstreet Boys, maar eerst naar de nieuwsredactie. Nico, wat gebeurt er?
2: Nou, goedenavond. In Leipzig, in het oosten van Duitsland, is een auto ingereden op mensen. Dat gebeurde deze namiddag in een winkelstraat aan hoge snelheid. Er vielen zeker 2 doden en minstens 8 gewonden. De bestuurder is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat hem bezielde en of hij bewust op die mensen heeft ingereden. Duitsland kreeg de voorbije jaren wel al vaker te maken met gelijkaardige aanslagen. Radio- en tv-maker Hans Otten ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Een buurman vond hem vanmorgen bewusteloos in de garage van zijn huis in Mechelen. De hulpdiensten konden Otten nog reanimeren en naar het ziekenhuis brengen. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is. Hans Otten is 55 jaar. En de man van 38 die 4 jaar geleden inreed op carnavalisten in Strepie had al voor €2.800 aan verkeersboetes verzameld in 10 jaar tijd. Dat heeft de Assise-voorzitter in Bergen gezegd. De man is daar ondervraagd over het drama. Hij gaf toe dat hij 3 glazen whisky had gedronken, dat hij geen veiligheidsgordel droeg en dat hij zichzelf wel vaker filmde terwijl hij superhard reed. Maar de man blijft erbij dat hij niemand wou doden. Bij dat drama vielen wel 7 doden en tientallen gewonden. Vanavond en vannacht nog kans op stevige buien, mogelijk met onweer bij minima rond 9 graden. Morgen regen in het oosten, droog en soms zon in het westen bij 13 graden.
1: Nog 6 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker liever 10 minuten extra mag rekenen. De langste file vinden we op de E34 in de richting van Antwerpen. Een half uur erbij tussen Melzele en Sint-Anna-Linkeroever. Op de A12 19 minuten tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. Een kwartier op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 20 minuten tussen Antwerpen-West en Berchem. 18 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En op de Brusselse buitenring tussen Grimbergen en Jette 12 minuten erbij.

0: Backstreet's Back, weet wie ook back is? Stijn Smets. Straks om 7 uur. Ja, ja.
1: Straks bij de kok en de koning.
0: Die mens had verlof. Ja. Of geen goesting, ik weet niet, waar was hij vorige week?
2: Ah ja, ja. Het zal wel geen goesting geweest
0: zijn. We gaan hem eens vragen straks.
2: Hopelijk heeft hij nu wel goesting. Hij is er in ieder geval fysiek. Ja, of hij er ook met zijn hoofd bij is, dat zullen we straks wel horen.
0: Dat weet je ook nooit helemaal zeker, bij Stijn Smets. Straks na 7 uur hier op je radio. En daarvoor, ja, daar straks hebben we al lekker gefermenteerd eten gekregen van onze eigen huischef. Elise eet alles. Mm-hmm. Recept trouwens daarvoor terug te vinden op jo.be. Ja. Dat zijn zeer, zeer, zeer populaire pagina's op onze website.
2: Klopt.
0: Ga daar vooral eens checken. En nu gaan we eigenlijk nog eens op restaurant.
2: Ja, ja, maar ja, we leggen de lat hoog, hè?
0: Ja, we zijn ook niet rap content.
2: Zeer hoog, hè? Ja.
0: Ja.
2: Voor sterke min of meer, allee, draaien we ons al niet om, hè?
0: Het was een ware sterrenparade. In Antwerpen vandaag werden de nieuwe Michelinsterren uitgereikt voor ons land.
2: Ja.
0: En er zijn winnaars. Mm-hmm. Zijn er verliezers? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb alleen maar de winnaars gelezen, eigenlijk.
2: Ja, mij interesseren ook vooral de winnaars, eigenlijk.
0: Er zijn vooral een paar opvallende en nieuwe namen.
2: Ja.
0: Nou, voor het eerst hun Michelinster tegen de muur mogen wijzen.
2: Jonge talenten, dat hebben we graag.
0: Is hun schroevendraaier daar klaar voor en hun voorgevel? We vragen het zo meteen aan een van de opvallendste namen die als voor de eerste keer in zijn carrière een Michelinster in ontvangst mocht nemen. En dat is nu toevallig iemand uit het exotische Leuven. Al waar het sowieso lekker eten en drinken is. Altijd.
2: Er moet daar toch één ster zitten.
0: Oh, dat deed pijn. Dat was zo recht hier, zo onder de gordel was dat. Ja, ik ga even liggen en wenen. En dan zometeen bellen we een echte ster.
3: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van de Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
4: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haar omhoog?
4: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
6: 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Lange weekends staan voor de deur. Tijd om je fiets uit de garage te halen. Fietsen, dragers voor trekhaak, kofferbak of dak. Auto 5 heeft het model dat bij je past. Met momenteel tot €50 korting. Let's go! Aanbod geldig tot 10 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto 5.
7: Hey hey, Emily van Prekantek Maldegem. Wij hebben een stapel gekke actie. Bij aankoop van een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma maak je kans op een verblijf in Adventure Valley, Durbuy. Klaar voor een flinke dosis avontuur? Rap je naar je favoriete Prekantek winkel en win dat weekendje weg. Daar drinken we eentje op.
8: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
9: Oh.
8: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
9: Ah.
8: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
10: Slim naar Antwerpen maakt ook van jou een
11: wegwijzer.
10: Plan je route met Slim naar Antwerpen.

0: van het ethischer dan deze plaat. Starship, we built this city. Straks nog Olivia Dean op de radio, daarna Stijn Smets, die je de hele avond nog gezelschap houdt. Maar wij hadden eerst nog een culinair hoogstaand uitstapje beloofd. Ik ben wel nog altijd een beetje aan het bekomen van het feit dat Rani zei van ah ja, dat is goed, dan is er eindelijk een echte ster in Leuven. Ja, bedankt hoor, ik zal nog eens mijn hometown hier verdedigen. Maar het is wel waar, ik ben vandaag alweer een trotse Leuvenaar.
1: Ja, de Michelinsterren zijn weer eens uitgereikt. Voor een jaartje Vieke Geunens van Zilte en Tim Borie van Borie blijven bovenaan de lijst staan met 3 sterren. Opvallend, Nick Bril behoudt zijn 2e ster voor zijn restaurant The Jane, ondanks alle tumult rond zijn persoonlijkheid. En de verhuis naar een nieuwe locatie. 9 restaurants kregen ook voor het eerst een ster. En een van die restaurants is van piepjonge chef Abel de Meestere van het restaurant Est in Leuven. En dat is niet de enige award die Abel in ontvangst mocht nemen. Dag Abel!
2: Dag Abel! Goedenavond.
1: Hey, proficiat zeg, een 1e ster. En dan ook nog eens de Young Chef Award gewonnen. En dat terwijl jouw restaurant Est nog maar 7 maanden open is. Dat kunnen er niet veel zeggen, toch?
0: Dat is toch zot, Abel?
2: Ik heb het nog niet opgezocht, maar ik denk het niet, hè.
1: Wow, hij blijft er rustig bij.
0: Ja, maar dat is, je zou van minder rustig blijven, want jij hebt naar het schijnt. Rani heeft jouw geschiedenis opgezocht. Wel niet van de minste mogen leren,
1: nee,
0: Rani. Dus
1: ja, je hebt de kneepjes van het vak geleerd van een van de allergrootsten van ons land, Peter Goossens. Was hij erbij vandaag?
2: Ja, hij was er zeker bij. Ik denk, hij is er elk jaar bij, hoor.
1: Ja.
2: En hij was ook een beetje ontroerd, heb ik gezien. Dus dat was wel
1: Een beetje super, een soort vaderlijke fierheid zal hem overvallen zijn bij het afroepen inderdaad van jouw naam. Want je hebt lang moeten wachten, hè, vooraleer je wist of je een ster ging krijgen.
2: Ja, het was als laatste. Dus een beetje spanning met gebouwd. Maar ik ben de ontlading des te groot.
0: Ja, je werkt daar natuurlijk heel hard voor. Ja. Je bent gewoon elke dag bezig met koken en dat niveau hoog houden en zo. Hoe belangrijk is voor jou als chef dan die ster? Hè? Want je hebt chefs die daar echt veel belang aan hechten. Je hebt er die zeggen, mannen, dat maakt mij allemaal niet uit. Ik wil gewoon lekker eten maken.
2: Ja, dat is wel belangrijk, maar dat moest nu nog niet voor ons. Dat is wel een doel voor naartoe te werken in de toekomst, maar voor alleen na 7 maanden. Dat was niet ons hoofddoel. Dat was eigenlijk gewoon een mooie opening van het restaurant en goed draaiend houden. Maar kijk, als dat erbij komt...
1: Om het in restauranttermen te zeggen, het zet jullie restaurant ook wel meteen op de kaart. Hè? Mensen gaan niet meer om jullie heen kunnen en we meteen weten waar Est is en waar jullie voor staan. Je gaat zo meteen nog naar het gala, maar je hebt al gevierd, hè? Met lekker eten, vermoed ik.
2: We zijn in de Cobra iets gaan eten met elk personeel. Dus we hebben al een gezellige middag achter de rug.
0: Aha. Ja, ondertussen, hij moet zich klaarmaken.
1: Ja, natuurlijk.
0: De mensen zijn kostuum aan het aantrekken.
1: Ja, een smoking ook. Moet je nu een smoking daarnaartoe? Ja.
2: Ja, maar kijk, het is om 6 uur begonnen, dus ik ga goed op tijd zijn.
0: Zee, we hebben nog een laatste vraag, want dat is daar waarschijnlijk je wederhelft die achter je veren zit. Want jullie doen dat samen, dat restaurant. Hè? Dat is moeilijk om alleen te doen, hè, Abel?
2: Ja, inderdaad. We komen eigenlijk al bij uit de keuken. Laurence heeft ook... 5 jaar in Tofak Leven gewerkt en ook opgegroeid tot souschef daar. Ja. Maar dan hebben we op een bepaald moment de keuze moeten maken van... Hey, het moet toch iemand in de zaal staan dat de gasten een gezicht hebben natuurlijk. Maar ze doet dat met superveel passie en liefde, dus het gaat zeer goed.
1: Het is een succesformule bij veel van jullie beroemde collega's natuurlijk. Tim Borie, die baat ook zijn restaurant Borie uit met zijn vrouw Inge. Peter met zijn vrouw Lieve. Misschien is dat wel het geheim van een succesvol restaurant. Lange tijd op hoog niveau te kunnen runnen, hè? Om dat samen met je partner te doen.
2: Ja, ik zal het u binnen een paar jaar weten te zeggen, maar dan...
0: Ja, na 7 maanden zeg die ster tegen je. Geef hem mogen wijzen. Abel, we gaan je laten vertrekken, hè, naar dat gala. Geniet alsjeblieft. En Rani en ik komen binnenkort wel een keer komen eten. Hè.
2: Ja. Super. Ik wil
1: jou misschien nog met 1 compliment van een luisteraar laten gaan. Beste Abel van Martin. Ja. Die stuurt, we zijn enkele maanden geleden gaan eten bij Est. Dat was niet normaal af. Eten, wow. Oh. En de hele entourage, niet normaal. Wel verdiend met een uitroepingsteken.
0: Ja.
1: Dus nu in smoking,
2: dank u, Martin.
1: In smoking gaan blinken, Abel en Laurence.
0: En de Joe-luisteraar is kritisch, hè, Abel. Dat kan ik je meegeven. Dus als die het goed vindt, dan iedereen. Allee, proficiat, geniet van de ster. Veel groeten aan alle chef-collega's. Ja. En tot binnenkort in Leufje. Dag, Abel. Ja.
1: Dag, Abel. Super,
2: bedankt.
1: Dag.
2: Dag.
1: De kok
3: en de koning.

0: Tony staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
2: Zeg, Karen hier, hè. Ik kwam eigenlijk alleen maar even kijken, hoor. Gewoon wat inspiratie opdoen. Maar ja, eens dat je hier rondloopt, zoveel keuze en alles zo mooi gestyled, dan zijn we vertrokken, hè.
3: Herkenbaar. Bij Mores vind je alles voor je interieur. Van sofa's tot accessoires. Van ideeën tot complete woonoplossingen.
2: En je wordt ook nog eens geholpen door mensen die er echt verstand van hebben. Tja.
3: Mores in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
2: Ja, dan neem ik alleen die zetel mee. En dat tapijt. En die lamp. Klaar.
4: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
5: Xina.
4: Info in je winkel of op xina.be.
6: Dit is jou. Jan en Kenneth die hebben vorige week goed op mijn winkeltje gepast. Maar nu hou ik de boet weer open. En ik trakteer met Katy Perry en Bryan Adams. Die komen er allemaal aan. Eerst nog nieuws van 7, dat krijg je van Nico Bosteels. Goedenavond, Nico.
7: Goedenavond. Een auto rijdt in op mensen in Leipzig. Hans Otto ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. En de doodrijder van Strepy liep al vaker tegen de lamp. In het centrum van Leipzig, in het oosten van Duitsland, is een auto aan hoge snelheid ingereden op mensen. Dat gebeurde deze namiddag in een winkelstraat. Er vielen zeker 2 doden en 20 gewonden, van wie er enkele erg aan toe zijn. De bestuurder is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat hem bezielde en of hij bewust op die mensen inreed. Duitsland kreeg de voorbije jaren wel al vaker te maken met gelijkaardige aanslagen. Radio- en tv-maker Hans Otte vecht voor zijn leven in het ziekenhuis. Een buurman vond hem vanmorgen bewusteloos in zijn garage in Mechelen. De hulpdiensten konden Otte nog reanimeren en in kritieke toestand naar het ziekenhuis brengen. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is. Hans Otte is 55. De man van 38 die 4 jaar geleden inreed op een groep carnavalisten in Strepy in Henegouwen had al voor €2.800 aan verkeersboetes verzameld in 10 jaar tijd. Dat heeft de voorzitter van het Hof van Assise in Bergen gezegd. De man is daaronder gevraagd over het drama. Hij gaf toe dat hij 3 glazen whisky had gedronken en dat hij zichzelf wel vaker filmde terwijl hij superhard reed. Maar de man blijft erbij dat hij niemand wou doden. Bij dat drama vielen 7 doden en 10 gewonden. Een eerste Belgische ritzege in de Ronde van Spanje voor vrouwen. Charlie Bossuyt was in de 2e etappe de snelste in de sprint van een uitgedund peloton. Ze botste onderweg wel even tegen Lotte Kopecky, die pas 15e werd. Maar de organisatie zette Kopecky daarna terug naar de 36e plaats, omdat ze tijdens die sprint van haar lijn afweek. In het algemene klassement staat Bossuyt 2e op 6 seconden van de leider. Kopecky is 3e op 10 seconden. Vanavond en vannacht nog kans op stevige buien, mogelijk met onweer bij minima rond 9 graden. Morgen regen in het oosten, droog en soms zon in het westen bij 13 graden. En woensdag hetzelfde weer.
6: Er staan nog 9 files op dit moment in ons land, maar het zijn voornamelijk kortere. 3 ervan die duren langer dan 10 minuten. Het zijn die die je nu van mij krijgt. Ik begin op de E34 richting Antwerpen. Tussen Melzelen en Sint-Anna-Linkeroever moet je er 18 minuten bij rekenen. Dan de Antwerpse ring. Eerst richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West plus 14 minuten. Komt daar door een defect voertuig. En er staat er ook nog eentje op de Antwerpse ring, maar dan richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Deurne, daar moet je er 10 minuten bij rekenen. Als je op dit moment nog in een van die andere files staat, dan verlies je daar minder dan 10 minuten.
8: Stel je reisgezelschap samen en Joe stuurt je op een onvergetelijke trip. Nooit gedacht, toch gedaan. Morgen vanaf 4 uur bij de Kok en de Koning. Dit is Joe.
9: Met Stijn Smits.

0: zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar €4,99.
1: Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Dat flitst ons straks terug naar 1998. Dat is je avond hier bij Joe. Welkom.

Bryan Adams en Run to You hier op de maandagavond bij Joe. Zeg, je kent waarschijnlijk wel de halftime show van de Super Bowl. Dat is de finale van het American Football. En tijdens die halftime show treden er altijd grote artiesten op. Maar steeds meer en meer sporttakken die nemen dat principe over. Een grote artiest die de pauze dus wat komt opleuken met muziek. In Groot-Brittannië is er zo binnenkort een heel belangrijke boxmatch tussen Tyson Fury en Anthony Joshua. En weet je wie er genoemd wordt om daar op te treden tijdens die boxmatch? Wel, Elton John. En dat vind ik dan toch een klein beetje een rare keuze. Link jij Elton John aan boksen? Ik alvast zo niet. Dit is die Mr. Elton John samen met George Michael en Don't Let the

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet, wat een verschil.
1: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Oei, oei, wie parkeert er nu onder een boom?
3: Oei, oei, oei, oei, oei, oei, bel PNV.
4: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
2: Oh, Pascal, ik ben een meld.
4: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
5: PNV.
6: Verzekeraars, maar bovenal mensen.
4: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
7: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
8: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
9: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
10: Promo koken.
11: Ik heb zin in...
9: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
12: Oki, taco doki.
9: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
13: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen...
14: Mama.
13: Niet mee zijn. Kiezelstranden. Zand worden. Hectisch verkeer. Verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
15: Het is mid-season sale bij Van Haren, met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu trendy ballerina's al vanaf €14,99.
16: Van Haren, Van Haren.
15: Omdat we van schoenen houden.
17: Medi-market.
18: Medi-market wordt Merci Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van €100 en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
19: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
20: Knaldi.
21: Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99.
22: Check de promo.
21: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
23: Profel.
24: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
25: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
24: Op en top, professioneel. Met de pro van Profel. Dat beloven wij.
25: Ah, Profel.
24: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
26: Bij Ciparie XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Ciparie XL.
27: Love to see you shine.
28: Fintro. Ik ben Leo, Fintro bankier. Mijn advies voor ondernemers? Kies een bankier die ook zelfstandig is. Net als ik.
29: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
28: Want uw zaak, dat is ook onze zaak.
30: Koop nu bij jouw Precantec een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Precantec, uw drankens.

Wat je ook draait van Coldplay is altijd goed, zoals deze Viva La Vida. Movie Match. Ik had een weekje vrij, dus ik heb van de gelegenheid gebruik gemaakt om een paar keer naar de cinema te gaan, want ik had nog een paar films in te halen. En jij kunt binnenkort misschien ook naar de film, maar dan op onze kosten, want ik heb hier weer 4 filmtickets liggen voor een avondje uit met het gezin of 2 romantische dates met je liefje. Doe ermee wat je wil. Het enige wat jij moet doen, is mij in de Joe-app vertellen uit welke film het nummer komt dat ik zo meteen ga spelen. En het is een beetje een familiezaak, deze keer. Als je het weet, stuur me dan de titel van de film in de Joe-app. Uit welke film komt dit nummer? Movie Match.

0: Far From Over van Frank Stallone. En zoals de naam al doet vermoeden, is dat familie van Sylvester Stallone. En die Sylvester Stallone was ook de regisseur van de film die we vandaag zochten. Daarom dat ik zei dat het een klein beetje een familiezaak was. Maar welke film was dat dan die we zochten? Isabel uit Harelbeke die kende het juiste antwoord. Isabel, wat had je gestuurd in de Joe-app?
1: Ik had Staying Alive gestuurd.
0: En dat was helemaal het juiste antwoord. Dat was wat ik wilde horen. Uit 1983 kwam die film met John Travolta. Een soort vervolg was dat op die film Saturday Night Fever, waarin hij ook speelde. Heb je hem ooit gezien, die film?
1: Ja, ik heb de film gezien.
0: Ah,
1: ja.
0: Toch? Ah ja, ik namelijk nooit. Was het een goeie? Was het een goeie film?
1: Ja, het is een goeie film.
0: Ah,
1: ja.
0: Kijk. Dus ik, als ik eens niks te doen heb, dan kun jij me aanraden.
1: Ja, zeker.
0: Alright. Zeg Isabel, de filmtickets komen eraan. Veel plezier ermee.
1: Ja, dankjewel.
0: Dag.
2: Dit is Joe. Met Stijn Smits.

passen. Ik krijg daar telkens een klein beetje een muzikaal orgasme van. Chic kreeg je en Good Times. Isabel die mag binnenkort 4 filmtickets in haar mailbox verwachten. Wil jij dat ook wel zo gratis naar de film melden, dan heb je morgen een nieuwe kans, want ook dan spelen we Movie Match. En morgen dan zoeken we opnieuw een film uit de jaren 80. En er speelt een actrice in mee die we eigenlijk vooral kennen als zangeres. Dat lijkt me al een goede tip die morgen je kansen kan verhogen. Dus neem hem mee naar morgen. Zometeen gaan we nog het overlijden van een 80s pop-icoon herdenken. En je krijgt ook nog muziek van Jenna Nannini. Die maskie komt eraan. En Lost Frequencies met Are You With Me. Maar is nog deze prachtige van Depeche Mode. Enjoy the silence.

0: 60 jaar. Al 60 jaar biedt Auto5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Bij aankoop van Continental-banden krijg je nu tot wel €120 terugbetaald. Ja, tot €120. Aanbod geldig tot 15 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto5.
1: Richie, citroen met framboos.
2: Richie, Belgische limonade.
3: Altijd verfrissend.
4: De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.

Pump Up The Jam van Technotronic scoorde een Belg een wereldhit. En dat was deze Belg, Lost Frequencies en Are You With Me. De 80s, dat waren zo'n beetje de hoogdagen van de Yuppie en buitenlandse gelijkaardige magazines, zoals de Smash Hits in de UK. Wie regelmatig in het midden zat van zo'n boekje in posterformaat was Nick Kamen, ook een van de shoeshoekes van Madonna. Helaas overleed de man aan de gevolgen van beenmergkanker veel te vroeg, want hij was amper 59 en dat is vandaag exact 5 jaar.

Back for Good van Take That. Eind deze maand dan beginnen ze aan een tournee doorheen Groot-Brittannië. En dat is niet van die kleine zaaltjes, hè, maar echt grote stadions. Ze pakken ook telkens Belinda Carlisle mee, die van Heaven is a Place on Earth. En de script en een boel van die concerten die zijn trouwens al helemaal uitverkocht. Om maar te zeggen hoe populair dat die van Take That nog zijn. Ook al is het maar een tournee met drie, want Robbie Williams die doet niet mee. En ook Jason die is niet van de partij. Maar die drie anderen die zijn dus blijkbaar nog populair genoeg om die stadions uit te verkopen. Zometeen, Mumford & Sons, nu eerst bij Joe.

I did. Zometeen bij Joe. Altijd leuk om die nog eens te draaien. Blondie en Heart of Glass krijg je zo meteen. En we gaan ook nog van hee-hee doen, want Michael Jackson komt eraan.

0: En ik alvast op de doos met slingers en ballonnen boven, want zo meteen heb ik een jarige in mijn playlist en ik zet nog twee one-hit wonders tegenover elkaar. 1 over 8 is nieuws met Nico Bosteels.
1: Goedenavond. In Leipzig rijdt een auto in op mensen. Meer vraag naar warmtepompen. En Anderlecht heeft de nieuwe sportief directeur. In het centrum van Leipzig in het oosten van Duitsland is een auto aan hoge snelheid ingereden op mensen. Dat gebeurde deze namiddag in een winkelstraat. Er vielen zeker 2 doden en 20 gewonden, van wie er enkele erg aan toe zijn. De bestuurder is opgepakt. Het gaat om een man van 33. Volgens het blad Bild mogelijk iemand met psychische problemen. Het is opvallend druk bij de installateurs van warmtepompen. Daar krijgen ze 40% meer aanvragen binnen voor offertes. Het komt door de oorlog in het Midden-Oosten, waardoor meer mensen een alternatief zoeken voor dure olie en gas. Vorig jaar werden in ons land ook 10% meer warmtepompen verkocht. En ook in de eerste maanden van dit jaar is er een stijging. En de Fransman Antoine Siewierski is de nieuwe sportief directeur van voetbalclub Anderlecht. Hij is 51 en komt over van de Franse tweede klasse Troyes. Bij Anderlecht volgt hij Olivier Naarop, die in februari ontslagen werd. Sportcollega Jarno Berto.
2: Dat wordt ook een van zijn eerste opdrachten om op zoek te gaan komende zomer naar 3 à 4 gerichte versterkingen. Dat hij graag spelers uit de jeugdacademie ziet doorgroeien naar de A-ploeg. Net zoals veel technisch of sportief directeuren zal Antoine Siewierski een vleesgeworden opkuismachine zijn en tegelijkertijd ook een recruteerder. Want er is ook nog de vacature van trainer, die is ook nog niet ingevuld.
1: Siewierski speelde zelf ook onder meer voor Manchester City, Newcastle en Nantes, waarbij hij 2 keer de Franse beker won. Vanavond en vannacht nog kans op stevige buien, mogelijk met onweer bij minima rond 9 graden. Morgen regen in het oosten, droog en soms zon in het westen bij 13 graden en woensdag hetzelfde weer.
0: Er staan nog 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De eerste staat op de E17 richting Antwerpen. Tussen Zwijndrecht en Antwerpen-West komt er 7 minuten bij. En dan ook nog eentje op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en de Kennedy-tunnel, daar moet je er 6 minuten bij rekenen.
3: Stel je reisgezelschap samen en Joe stuurt je op een onvergetelijke trip. Nooit gedacht, toch gedaan. Morgen vanaf 4 uur bij de Kok en de Koning. Dit is Joe
4: met Stijn Smits.

zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar €4,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.

Roy Orbison, You Got It. Een van de bekendste tv-shows in Amerika, dat is Saturday Night Live. Dat is een soort humoristische show waar ze ook regelmatig grote artiesten te gast hebben. En die grote artiesten, die worden vaak aangekondigd door andere grote artiesten. En dat is het dan. Dus die komen gewoon dan alleen naar dat programma om die aankondiging te doen. En dan zijn ze weer weg. Om maar te zeggen hoe belangrijk dat programma in Amerika wel niet is. Als je gewoon iemand kunt laten afkomen om een artiest aan te kondigen. Afgelopen weekend hadden ze zo Debbie Harry van Blondie die zo'n verschijning deed. Zij kondigde in een knalgeel pak Olivia Rodrigo aan. Een van de meest populaire nieuwe artiesten. Dit is Blondie en Heart of Glass.

Connie uit Stuiverskerken die stuurt: ik wil wel graag die tickets van Movie Match om naar de Michael Jackson film te gaan. Ja, Connie, ik kan je geen ongelijk geven, want het is een hele leuke film, heel entertainend. Michael Jackson kreeg je en Billie Jean. Sven en Anke die hebben elke dinsdag een coverartiest over de vloer hier in de studio. Afgelopen weken was dat Isabella A. En die heeft echt heel mooie covers gemaakt. Want ze deed er zo toch altijd net dat ietsje meer mee. Haar versie van Psycho Killer van Talking Heads vond ik bijvoorbeeld heel erg geslaagd. Maar ze deed ook haar ding met onder andere Britney Spears, Joan Osborne en Serge Gainsbourg. En ze maakte ook een adembenemende cover van Where the Wild Roses Grow van Nick Cave en Kylie Minogue. En daar voor kon ze Koen de Bouw strikken. Die trad daarmee helemaal buiten zijn comfortzone, want zo'n dingen doet hij normaal gezien nooit. Maar voor de coverversies van Joe dus toch een keertje wel. En dat klonk echt geweldig. Zo geweldig dat ik nog eens graag een keertje wil delen met

mag je nog zo'n slechte dag hebben van dit nummer, word je toch meteen vrolijk. Niet R.E.M. kreeg je en Shiny Happy People. Zij, ik zei daar straks al dat ik weer slingers en ballonnen mag bovenhalen, omdat ik een jarige in mijn playlist heb. En nu is het moment om die te hangen, die slingers, en om de ballonnen op te blazen. Want Piazzadora komt eraan en die viert vandaag haar 72e verjaardag. Hip hip hooray, dit is ze samen met Jermaine Jackson.

Joe, dat is hit na hit en classic na classic de hele dag lang, zoals deze Simple Minds en Sanctify Yourself. De One It Wonder Battle komt eraan en ik stuur zo meteen twee dames in de ring en de regels zijn duidelijk. Aan haren trekken, krabben en stampen, allemaal toegelaten. Zelfs met de naaldhakken kloppen mag ook. Neem alvast de Joe-app bij de hand als je gezellig wil meevechten zo meteen. Maar eerst krijg je nog Dean Lewis en Be Alright hier bij Joe.

blijf toch een schoontje deze van Dean Lewis. Be alright. One hit wonder battle. En nu weer de dagelijkse portie muzikale democratie. Ik heb in de app twee eendagsvliegen klaargezet. Twee vrouwelijke artiesten uit de 90s die een stevige hit scoorden. Maar het bleef dan wel bij die ene stevige hit. En jullie mogen bepalen welke van de twee songs we nog eens voluit gaan spelen. En daarbij telt zoals altijd elke stem, want soms is de stemming zo close dat het op een paar stemmen aankomt. Doe dus gewoon die Joe-app open, kies je favoriet en bepaal zo mee wat er op Joe te horen is. Dus laat je stem gelden. Dit is keuze nummer 1. Dat is lang geleden. Met dank aan White Horse van Laidback. Want daar ging deze Amerikaanse Monifa het baslijntje pikken. En dat

0: En helemaal aan het begin van diezelfde 90s scoorde deze Chinese een mega-hit. Het nummer werd geproduced trouwens door Narada Michael Walden, die van Gimme Gimme Gimme. En je hoort ook Janet Jackson lachen in de single helemaal op het einde. Maar als je dat dus wil horen, ja, dan moet je op Chinese stemmen, want dan kan ik hem helemaal draaien. Of ga je toch liever voor die andere? Stem ik aan in de Joe-app.
1: One Hit Wonder Battle. One Hit Wonder Battle.

Kelly Ocean hier bij Joe met Red Light Spells Danger. En danger was er ook wel degelijk in de Joe-app. Danger, want er was een echte catfight aan de gang tussen Monifa en Shanice. De one-hit wonder battle. Monifa en Touch It stond tegenover Shanice en I Love Your Smile. Inge uit Turnhout die stuurt voor mij graag Shanice. Ik ben Rumi Cup aan het spelen met mijn plusdochter Nore. En I Love Her Smile wanneer ze aan het winnen is, stuurt Inge. En ook Katja uit Wolvertem die zegt Shanice. En er een glimlachje achter. Als ik had mogen meestemmen, maar ja, je weet, ik mag dat niet. Dan had ik gekozen voor Monifa en Touch It. Gewoon omdat het lang geleden is en ja, ga het gewoon zeggen zoals het is. Ik vind dat gewoon een geile plaat. Maar welke van de twee hebben jullie gekozen? Het is 64% voor de winnaar en 36% voor de verliezer. Ik zei dus net dat het soms aankomt op een paar stemmen. Deze keer niet echt. Het had wel wat meer stemmen gevraagd. Maar wat willen jullie horen? Is luisteren. Ah, het is Shanice geworden. Met dus ook die smile van Janet Jackson. Maar daarvoor moet je wachten helemaal op het einde van de nummer. Dan hoor je zo. En dat is Janet Jackson.

Koning Charles, die was een paar dagen geleden in de USA op de thee bij Donald Trump. En nu hij dan toch in die regio is, doet hij meer bezoekjes. Onder andere ook aan Bermuda, de Brits overzeesgebied is dat. En daar zijn ze toch net iets minder stijfjes dan in de Verenigde Staten. Want in Bermuda werd Koning Charles opgewacht door een marching band, zo'n soort wandelfanfare. En die speelde muziek van deze Bob Marley. En de koning die kon dat, zo is te zien, op filmpjes wel smaken. Zeg zo meteen hier bij Joe, krijg je nog Soft Cell en Tainted Love, maar nu eerst Ramon op de G.

Softcell en Tainted Love en Guy uit Oudenaarde die stuurt. Die staan op de Lokerse feesten dit jaar, die van Softcell. Klopt helemaal. Ze hebben er zelfs een synthpopavond van gemaakt daar op de Lokerse feesten. Op 2 augustus is dat met naast Softcell ook nog de Human League en Gary Newman. En afgelopen weekend hebben die Lokerse feesten nog 19 nieuwe namen bekendgemaakt. En één daarvan is Mitch Ure, die met Visage en Ultravox ook zijn duit in het synthpop zakje heeft gedaan. En die staat ook bij op die synthpopavond. Naast dus Softcell, Gary Newman en de Human League. Op 2 augustus is dat. In Lokeren, uiteraard. Want het heet de Lokerse feesten. Ik heb er nog eentje voor het nieuws van 9. Dat is deze van Roxette. Listen to your heart.

0: με την Bae Joe.
1: We gaan nog met de booty shake straks. Justin Timberlake komt eraan. En we gaan ook nog wat ademhalingsoefeningen doen met de Police. Every breath you take.

0: Je mag ook je muzikale koffers al pakken, want zo meteen reizen we samen naar 1998. Eens kijken wat er toen populair was in het hitarchief. Maar eerst nog het nieuws van 9, dat krijg je van Nico Bosteels.
1: Goedenavond. Veroordeling voor de bajonetmoord in Oostkamp. De mogelijke mensensmokkelaar in Middelkerke is aangehouden. En Anderlecht heeft een nieuwe sportief directeur. Op het assiseproces over de zogenaamde bajonetmoord in Oostkamp is alleen de hoofdverdachte schuldig aan doodslag. Zijn 8 vrienden zijn wel schuldig aan andere dingen, zoals verboden wapendracht en schuldig verzuim. Dat heeft de jury in Brugge beslist. De dader, een man van 23, stak 5 jaar geleden een jongen van 15 dood met een bajonet na een ruzie over gestolen drugs. Je hoort advocaat van de dader, Chris Vinken.
2: Zijn eerste reactie was dat hij tevreden was, vooral dat zijn vrienden niet veroordeeld zijn. Hij was daar vooral mee bezig. En hij zelf, ja goed, hij aanvaardt dat hij de doodslag heeft en dat hij de enige is die verantwoordelijk is voor het overlijden van Milan.
1: Op dit moment zitten het Hof en de jury samen over de strafmaat voor die 9 verdachten. Voor de hoofdverdachte vordert het Openbaar Ministerie 20 jaar cel, voor de andere tot 5 jaar cel. De Pakistaanse man van 21, die afgelopen weekend in Middelkerke crashte met een busje vol transmigranten, is aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. In de auto zaten 7 passagiers, 1 van hen vecht nog altijd voor zijn leven. En de Fransman Antoine Sibierski is de nieuwe sportief directeur van voetbalclub Anderlecht. Hij is 51 en komt over van Troyes uit de Franse tweede klasse. Sibierski volgt in Anderlecht Olivier Renard op, die in februari ontslagen werd. En er ligt werk op de plank, zegt onze sportcollega Jarno Berto.
3: Net zoals veel technisch of sportief directeuren zal Antoine Sibierski een vleesgeworden opkuismachine zijn en tegelijkertijd ook een recruteerder. Wordt ook een van zijn eerste opdrachten om op zoek te gaan naar 3 à 4 gerichte versterkingen. Hij zei ook dat hij graag spelers uit de jeugdacademie ziet doorgroeien naar de A-ploeg. Er is ook nog de vacature van trainer, die is ook nog niet ingevuld.
1: Sibierski speelde zelf onder meer voor Manchester City, Newcastle en Nantes, waarmee hij 2 keer de Franse beker won. Vanavond en vannacht nog kans op stevige buien, mogelijk met onweer bij minima rond 11 graden. Morgen droog en soms zon in het westen, veel regen in het oosten bij 13 graden. En woensdag hetzelfde weer.
4: Stel je reisgezelschap samen en Joe stuurt je op een onvergetelijke trip. Nooit gedacht, toch gedaan. Morgen vanaf 4 uur bij de Kok en de Koning. Dit is Joe.
5: Met Stijn Smits.

toch echt zo'n nummer om je hup uit de kom te shaken. Robin S. en Show Me Love hier bij Joe. Zeg, komt de Amerikaanse boysband NSYNC weer bij elkaar voor een nieuwe

Funky Stuff van Justin Timberlake en Rock Your Body. Er waren geruchten dat in navolging van de Backstreet Boys er ook een reunie zou komen van NSYNC, die andere grote Amerikaanse boysband uit de 90s, met natuurlijk deze Justin Timberlake. Er zou een documentaire komen en een concertreeks in Las Vegas. Het zou gaan om een deal van $100 miljoen. Maar deze Justin Timberlake, die heeft er een kruis over gemaakt. Hij heeft namelijk laten weten dat hij niet meedoet. De andere bandleden die snappen er niks van. Maar ja, zonder de grootste ster van de band is een reunie natuurlijk geen echte reunie. Zometeen trekken we voor het hitarchief naar het gezegende jaar 1998. Dat was het jaar dat Vlaanderen er een nieuwe tv-zender bij kreeg. Eentje die MTV het vuur aan de schenen wilde leggen. Quizvraag van de dag. Welke zender was dat ook alweer? Het antwoord krijgen ze meteen. Eerst nog Queen met The Kind of Magic. En nu Deacon Blue, Real Gone Kid.

0: Simsalabim en zo kwam er ineens een groot wit konijn uit Freddie Mercury's een hoge hoed. Queen en A Kind of Magic.
1: Het hitarchief.
0: En nu kruipen we weer even in de teletijdmachine van professor Barabas. En die flitst ons in één trek naar 1998. Dat was het jaar dat de Monica Lewinsky-affaire aan het licht kwam in de USA, waarbij president Clinton vuile manieren had gedaan met een stagiaire Monica Lewinsky. Sindsdien weten we ook dat Bill Clinton zijn flitter de sigaar noemt. Dat is mooi, maar hij was vooral zelf de sigaar toen dat schandaal aan het licht kwam. En 98 was ook het jaar waarin Vlaanderen zijn eerste eigen muziekzender kreeg. TMF was dat. Patrick, Talia, Bram, Brina en nog een heleboel anderen die wisten dat in de Joe-app. TMF met toen als VJ's van het eerste uur Katja Retzin, Inge Moerenhout, de betreurde Jasmin, Roos van Akker en ook een jonge snaak die Stijn Smets heette. Wat zou daar nog geworden zijn van die mens? En de muziek, hoe zat het daarmee? Wel, dit was de top 3 van 4 mei 1998.
1: Nummer 3.
0: Patje en Zora, die waren er in 98 ook bij. Toe Fabiola en Flashback op nummer 3.
1: Nummer 2.
0: Een hitscoren met Formule 1 geluiden? Ja, in 98 kon dat gewoon. Veel mensen denken dat deze DJ Visage een Duitser was, maar dat klopt niet. Het is zelfs niet één man, maar wel twee, een Deen en een Oostenrijker. Formula stond toen op nummer 2 en dan op nummer...
1: Nummer 1.
0: De film Titanic die kwam dan wel uit in 97, maar toch bleef de soundtrack nog wekenlang nazinderen. Want begin mei stond Celine Dion nog altijd bovenaan de hitlijst met deze zakdoek. Hit. My Heart Will Go On stond toen in 98 helemaal bovenaan bij ons.

0: valt mij op. Veel platen om zo eens goed met de billen te schudden vandaag in mijn playlist. Zoals deze ook. Robin Thicke en Pharrell Williams en Blurred Lines. Er staat nog één file op onze snelwegen. Die kun je vinden op de E17 richting Antwerpen tussen Gent-Brugge en Beervelde. Moet je er op dit moment nog 6 minuten bij rekenen.
1: De beste zijn de beste.
0: Nieuwe week en dus ook weer nieuwe kansen om jouw favoriete plaat op Joe te krijgen. Want je weet het, elke avond zo iets voor het nieuws van 10 draai ik altijd het allerbeste nummer van de hele avond. En die taak om dat juiste nummer te vinden, die leg ik blindelings bij jullie. Want ik weet dat de Joe-luisteraars goede muzieksmaak hebben. Dus wat wil je straks horen zo vlak voor 10 uur? Tina Turner bijvoorbeeld, of Britney Spears, of Duran Duran, of Boyzone, of Elvis Presley, of Rita Franklin. Het kan allemaal. Stuur je suggesties maar door via de Joe-app. Kan vanaf nu.
1: De beste zijn de beste.

0: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
1: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
0: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
2: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al eens nagedacht over uw pensioen.
0: Doen we wel. Argenta.
2: Zo

0: Je kunt van die band draaien wat je wilt, is altijd goed. Je kreeg The Winner Takes It All. En wat ik zo meteen ga draaien, dat heb ik nog niet beslist, want ik was op zoek naar leuke suggesties voor de lestes en de beste. En ik heb er al een paar goede binnen, maar er kunnen er uiteraard nog altijd bij. Eens even kijken wat er al in de oogst zat.
1: Ze heet de Domino. Domino of zo.
0: Evi uit Roosdaal die wilde graag Clouseau met Domino. Dat is een heel goed idee, Evi. Waar het niet dat zo meteen Clouseau al in mijn playlist zit. Dus dat zal niet voor vandaag zijn.
2: Psycho killer, qu'est-ce que c'est?
0: Chris uit Balen die wilde graag deze nog eens, ook gecoverd door Isabelle A. Kan je nog eens terugbeluisteren op joe.be. Maar dit is natuurlijk de originele versie van

Doen met de Crazy Frog van Axel F. stuurt Stefanos uit Genk. Goh, Stefanos. Daar ga ik toch eens even over nadenken, want ik word al zenuwachtig van dit klein stukje alleen al. Daar is dit andere koek, klonen uit Vichten, die vindt dat de wereld gek geworden is. Dus waarom niet deze Can I Play With Madness van Iron Maiden? Op dit uur mag dat toch wel. Ja, zeker, klonen mag zeker. En Elsa uit Kastelee die stuurt, aangezien ik morgen jarig ben en ik er ook graag een zonnetje bij had, gaat ik graag Waiting on a Sunny Day aangevraagd van mijn grootste favoriet, The Boss, Bruce Springsteen. Ja, allemaal goede suggesties, maar heb je er nog, dan kan je die doorsturen in de Joe-app.

0: twee Belgen. Dat is een prima plaatje. En het zou ook eigenlijk een perfecte plaats zijn om dit programma af te sluiten. Want het is een hele goeie. Alleen is er nog eentje die net ietsje beter is.
1: Joe. De beste zijn de beste.
0: En die net iets betere plaat die werd ingestuurd door Anne uit Wetteren. Goedenavond, Anne.
2: Goedenavond, Stijn.
0: Ja, het is met een klein beetje geruis, maar dat bedek ik met de mantel der liefde, want je zit op dit moment in de auto, want wat ben je gaan doen?
2: We zijn 3 dagen naar Disneyland geweest in Parijs.
0: Hopla, en wie zijn we?
2: Ik en mijn dochter, Alissa.
0: Hallo! Ah, kijk, Alissa is er ook bij. Goedenavond, Alissa. Zeg, Anne, waar zitten jullie op dit moment?
2: Bijna in Lille, dus we zijn bijna in België.
0: Ah, je zit nog in Frankrijk. Ah, kun je Joe ontvangen daar?
2: Ja, we luisteren via de iPhone. Dus,
0: jullie zijn modern.
2: Inderdaad.
0: Doen jullie dat vaak, zo samen naar pretparken gaan?
2: Eigenlijk wel, we hebben een jaarpas in Disneyland Parijs, dus eigenlijk elke maand zijn we sowieso wel eens weg. Met ons 2 of met ons 3, soms is mijn man ook mee. Dus,
0: elke maand?
2: Ja.
0: Elke maand naar Disneyland?
2: Ja. En het beste ga ik nog vertellen. Mijn dochter die doet Disney, die zou daar heel graag gaan werken zelfs. Dus.
0: Als Minnie Mouse dan?
2: Nee, eerder als prinses. Of een
0: Marvel-karakter. Zalig. Zeg, wat ben je dat dan niet beu als je daar elke maand naartoe gaat? Allee, het is plezant, hè, een pretpark. Ik wil daar niks over zeggen, maar...
3: Totaal niet, helemaal niet.
0: Oké,
3: veel mensen
0: totaal.
3: Vragen mij dat ook wel vaak, van, is dat niet, allee, wordt dat niet saai op de duur? Maar er zijn zoveel dingen altijd te doen en we kennen daar ook wel een paar mensen al die daar werken.
0: Mickey.
3: Dus dat is al...
0: Je hebt zijn nummer. Je kunt altijd bellen naar Mickey. Zeg, maar we zijn een beetje aan het uitweiden, Anne en Alissa, want jullie wilden een nummer aanvragen. Welk nummer en waarom? Nog snel, want mijn muziekskin is op.
3: Wel, dat is
0: Anti-Hero
3: van Taylor Swift, want toevallig, altijd als we naar Disney rijden, dan is dat altijd op de radio.
0: Ja, en dat
3: en
0: was...
3: En ook een klein dansje bij, dus...
0: Oké, dat wordt moeilijk, dat dansje, maar als het elke keer op de radio moet zijn, dan ga je er nu zelf voor kunnen zorgen, want ik ga het spelen. Fijne suggestie, veel plezier volgende maand in Disneyland. En veilige rit nog. Dag dames, dag.
2: Bye.
1: Jo, de beste zijn de beste.

0: Zometeen krijg je weer een karrevracht aan fluweelzachte songs. Joe Easy met Barry White, Madonna, Ed Sheeran en Crowded House. Dat is voor zo. Eerst nog het nieuws van 10 en dat krijg je van Nico Bosteels.
1: Een goeie avond. Meer informatie over de dader in Leipzig. Veroordeling voor de bajonetmoord in Oostkamp. En mogelijk een extra straf voor Christian Burgess van Union. Er is meer informatie over de man die in een winkelstraat in Leipzig in Duitsland met een auto inreed op mensen. Het gaat om een Duitser van 33, geen onbekende bij de politie, met psychische problemen. Met het incident vielen 2 doden en 20 gewonden, van wie er 3 erg aan toe zijn. Volgens de premier van de deelstaat Sachsen reed die man wellicht bewust in op de slachtoffers. Op het assiseproces over de zogenaamde bajonetmoord in Oostkamp is alleen de hoofdverdachte schuldig aan doodslag. Zijn 8 vrienden zijn wel schuldig aan andere dingen, zoals verboden wapendracht en schuldig verzuim. Dat heeft de jury in Brugge beslist. De dader, een man van 23, stak 5 jaar geleden een jongen van 15 dood met een bajonet na een ruzie over gestolen drugs. U hoort de advocaat van de dader, Chris Vinken.
2: Zijn eerste reactie was dat hij tevreden was, vooral dat zijn vrienden niet veroordeeld zijn. Hij was daar vooral mee bezig en hij zelf, ja goed, hij aanvaardt dat hij de doodslag heeft en dat hij de enige is die verantwoordelijk is voor het overlijden van Milan.
1: Op dit moment zitten het Hof en de jury samen over de strafmaat voor die 9 verdachten. Voor de hoofdverdachte vordert het Openbaar Ministerie 20 jaar cel, voor de andere tot 5 jaar cel. En het parket van de Voetbalbond onderzoekt de uitspraken van Union-speler Christian Burgess na de nederlaag in Sint-Truiden. Burgess was niet te spreken over de scheidsrechters en leek te insinueren dat die partijdig waren. Bij de vroege rode kaart van McAllister en zijn eigen gele kaart bijvoorbeeld. Burgess mist sowieso de play-off 1-wedstrijd van komend weekend. En als daar nog een straf bovenop komt, dan dreigt hij ook de bekerfinale te missen of de topper tegen leider Club Brugge. Vannacht nog kans op stevige buien, mogelijk met onweer bij minima rond 11 graden. Morgen droog en soms zon in het westen, veel regen in het oosten bij 13 graden. Woensdag hetzelfde weer en vanaf donderdag droger, geleidelijk zonniger en warmer.
3: Dit is Joe.
4: Joe Easy.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Een goeie avond. De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over 3 knelpuntdossiers. Het gebeurde rond 10 uur vanavond na een marathonvergadering die vanmiddag al begon. De vorige twee keer vonden de ministers geen akkoord en nu dus wel. Zo wordt er bespaard op de overheid zelf door per 3 vertrekkende ambtenaren maar 1 nieuwe aan te werven. En er is meer, weet politiek journalist Rob van Erk.
2: Daarnaast komen er strengere regels voor boeren en voor de industrie om de kwaliteit van het drinkwater in Vlaanderen te beschermen. En wat energie betreft komen er steunmaatregelen vooral voor de armste gezinnen in Vlaanderen. Zij zullen geholpen worden om hun woning of appartement energiezuiniger te maken om zo de gasfactuur te doen dalen.
1: De Vlaamse regering geeft om 11 uur morgen meer uitleg over het akkoord op een persconferentie. Zowel Rusland als Oekraïne kondigen een staakt het vuren aan. Rusland voor 8 en 9 mei, omdat het land dan de overwinning op Nazi-Duitsland in 1945 herdenkt. Oekraïne stelt een wapenstilstand vanaf 6 mei voor. En sport Zakaria Elouadi van Racing Genk heeft de Ebbenhouten Schoen gewonnen. Dat is de prijs voor de beste voetballer van Afrikaanse afkomst in onze hoogste klasse. Elouadi scoorde dit seizoen als rechtsachter al 8 keer in de competitie en nog eens 4 keer in de Europa League. En het weer nog. Vannacht nog kans op stevige buien, mogelijk met onweer. Minima rond 11 graden. Morgen droog en soms zon in het westen. Veel regen in het oosten bij 13 graden. Woensdag hetzelfde weer.
0: Dit is Joe.
3: Joe Easy.

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over drie knelpuntdossiers. Het gebeurde rond 10 uur vanavond, na een marathonvergadering die vanmiddag al begon. De vorige twee keer vonden de ministers geen akkoord, maar nu dus wel. Zo wordt er extra bespaard op de overheid zelf door per 3 vertrekkende ambtenaren maar 1 nieuwe aan te werven. En er is meer, weet politiek journalist Rob van Erk.
2: Daarnaast komen er strengere regels voor boeren en voor de industrie om de kwaliteit van het drinkwater in Vlaanderen te beschermen. En wat energie betreft komen er steunmaatregelen vooral voor de armste gezinnen in Vlaanderen. Zij zullen geholpen worden om hun woning of appartement energiezuiniger te maken om zo de gasfactuur te doen dalen.
1: De Vlaamse regering geeft om 11 uur morgen meer uitleg over het akkoord op een persconferentie. De Verenigde Staten hebben 7 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Aanleiding zijn Iraanse aanvallen op Amerikaanse schepen. Iran heeft ook nog een grote oliesite aangevallen in de Verenigde Arabische Emiraten. Daarbij raakten 3 mensen gewond. De Emiraten beweren dat ze ook nog 3 Iraanse raketten hebben neergehaald. En in Oman vielen 2 gewonden bij een aanval op een woongebouw. En sport Zakaria Elouadi van Racing Genk heeft de Ebbenhouten Schoen gewonnen. Dat is de prijs voor de beste voetballer van Afrikaanse afkomst in onze hoogste klasse. Elouadi scoorde dit seizoen als rechtsachter al 8 keer in de competitie en nog eens 4 keer in de Europa League. Vannacht nog kans op stevige buien, mogelijk met onweer, minimaal rond 11 graden. Morgen droog en soms zon in het westen, veel regen in het oosten bij 13 graden, woensdag hetzelfde weer.

party's at, and you find out.